0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.
5: The air attack warning sounds like... This is the sound...

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Let's go!
1: Al het goeie komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
5: I want you to want me.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.

0: is Omroep Brabant.
1: Ja, zeker. Dat klinkt zeker gezellig.
2: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze...

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant voor de aflevering van een Keigoedemorgen op de vrijdag. Jawel, het is 6:01. Van harte welkom. Zometeen Sommieu met zijn morning toepasselijk. Maar eerst In Excess, Suicide Blond. Keigoedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Keigoedemorgen. John van Groenhoven.

0: The Morning. En dat is het. Het is 8:08. Kan je wel spreken van The Morning.
1: Keigoedemorgen.
0: En dat spreken wij van een keigoedemorgen op deze vrijdag de 7e van augustus. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij zo'n 25 graden. Dit weekend veel zon, steeds iets warmer met zondag weer tropische temperaturen.
2: We blijven een beetje lang, hè? Het lekkere, in het, ja, ik zeg dan lekker warm weer, maar dat is omdat ik er goed tegen kan. Ik weet dat er ook genoeg mensen nu naar de radio zitten te luisteren en die denken, ja, hou eens even op je mee.
0: Ja.
2: De herfst.
0: Ja, ik kan er ook heel goed tegen. Ik vind het vooral ochtends gewoon heerlijk zo, weet je, dat je in je korte broekje, je t-shirtje hier naar de toe komt. René de Lis, ook van de korte broeken club.
3: Vandaag niet, hè? Vandaag heb ik de lange broek.
0: Ja, wat is er misgegaan?
3: Ik zag dat het 19 graden werd.
0: Ja, maakt niet uit.
3: Ja, en toen dacht ik, ja, dan doe ik
0: het. Nee, maar 19, dat wordt helemaal geen 19.
2: Jullie gaan echt met korte broek naar werk. Ik doe dat bijna niet.
0: Nee, schaam je.
2: Nou, ja, nee, weet ik eigenlijk niet. Ook wel omdat die altijd als vrieskist is.
0: Ja, dat is. Ik heb vanochtend, moet ik eerlijk bekennen. Nou ja, ik leg altijd de avond voor alles klaar. Want het moet dan volgens een vaste routine. Als dan haal ik het hier. Maar ik zat heel erg te twijfelen. Want gisteren was het hier echt een vrieskist. Ja. En vandaag is het lekker.
2: Ja, ik vind hier binnen altijd een vrieskist. Maar goed. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, ik doe het niet zo vaak.
0: Nee, nee. Ja, het is misschien. Probeer het eens.
2: Voor mij is een korte broek privé. En een lange broek werken. En werken privé hou ik graag gescheiden.
0: Oh, zo.
3: Ja, van die geweldige kuiten, zei toen ik hier...
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Nou, aangezien ik meer tijd hier in de studio rondbreng dan privé is... voelt het dan toch een klein beetje als niet werken.
2: Nou, hey, het is vandaag deze vrijdag de dag van de vuurtoren. Het is ook de dag van de waterballon en de dag van het bier.
0: Het bier. Nou, dat is lekker. Hou je van een biertje?
2: Zeker. Ja. Dan gaat er vanavond alweer eentje op.
0: Ja, ik hoorde net dat je plan had voor vanavond. Ja. Goed. De mensen die vandaag proosten misschien met een biertje op de verjaardag... is Wout Weghorst. Er wordt 34 jaar vandaag. Angela Schijf, 47. En Jimmy Wales, dan denk je Jimmy Wales. Jimmy Wales wordt 60, maar wie is dan Jimmy Wales? Nou, Jimmy Wales is eigenlijk een heel belangrijke man. Zeker voor het vak wat wij beoefenen. Want hij is de oprichter van Wikipedia.
2: Ah, nou, zonder hem had ik niet geweten wie er vandaag jarig zijn.
0: Doe jij wel eens een donatie aan Wikipedia?
2: Nee joh, dat klinkt meteen weg. Hou op.
0: Dat moet je wel doen hoor.
2: Ach, houd
0: je maakt
2: op.
0: Er zoveel gebruik van.
2: Ja.
0: Dus. En het is een gratis dienst. Hè? Het is,
2: ze hebben toch advertenties of niet?
0: Nee, dat hebben ze niet.
2: Oh.
0: Nee, het is echt. Ik doe
2: zou
0: dat
2: ik
0: wel eens mee
2: als Jimmy Wales was.
0: Nee, maar als we allemaal. Ik doe ook maar een klein bedrag. Gewoon 5 euro of een tientje of zo.
2: Hoef ik geen klein bedrag.
0: Nou, voor een jaar gebruik. Moet je eens kijken wat je allemaal betaalt.
2: Ik heb altijd als ik dat zie, die advertentie, denk dit is scam, laat maar weg.
0: Nee, dit is geen scam. Dit is echt, ze hebben dat nodig. Want als mensen zoals ik dat niet doen, dan houdt het gewoon op. Dan is het klaar.
2: Maar hoezo?
0: Omdat de hostingkosten en de kosten van het onderhoud van het systeem heel hoog zijn. Ze hebben daar geen. Het is een non-profit. Moet je maar eens in verdiepen.
2: Nou,
0: serieus.
2: Ja, maar ik denk niet dat ik het ga betalen.
0: Oké, nou, ik kan je nog wel even overtuigen. Nee. Maak jij er wel eens gebruik van?
3: Ik maak... het valt wel mee, eigenlijk. Ik zit er niet zo heel veel op, maar ik ben wel...
0: Maar wel eens.
3: Ik ben het wel eens met je dat het goed is om af te doen.
0: Dan zou ik 1,50 doen als jou was.
3: Ja, en dan hou ik het inderdaad klein.
0: Ja.
2: Kun je voor mij ook even 1,50 doen?
3: Ja, dat is goed. Dan maak ik er 3 euro van. Goedemorgen. Bijna alle Eredivisieclubs die hebben de prijs van hun seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266. Dat is iets meer dan vorig jaar. Dat heeft de ANP uitgezocht. Voor PSV ben je het meeste kwijt. In Eindhoven kost de goedkoopste kaart bijna €350. Bij Willem II is de prijs door promotie naar de Eredivisie ook flink gestegen. In Veldhoven is vannacht een auto uitgebrand. De elektrische wagen stond voor een huis aan de Lader. De auto was niet meer te redden, wel lukte het de brandweer om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. En er is een ware klopjacht bezig op eclipsbrillen. Dat zijn die brilletjes die je kan gebruiken om tegen de zon in te kijken. Woensdag zou er de perfecte zonsverduistering te zien zijn, maar daarvoor heb je dus wel zo'n brilletje nodig. Op Marktplaats wordt de afgelopen dagen massaal naar deze dingen gezocht. Meer dan 4000 keer. Deze zonsverduistering wordt ook wel echt bijzonder, want de laatste keer zoals deze was op 3 mei 1715.
0: Ja, volgens mij hebben we er wel... Ik wil niet twijfelen aan jouw kennis hoor, maar volgens mij hebben we er wel eentje gehad die in de buurt kwam. Want het gaat dan om het percentage, wat de zon...
2: Ja, deze is echt bijna perfect.
0: Ja, bijna perfect. We hadden het al in het... Wat is volgens mij uit mijn hoofd 1998 of 1999 geweest. Misschien 2000. Toen hebben we ook met... want dat zei ik gisteren, je kan ook een cd'tje pakken. Zie je het misschien niet heel goed, maar dat schijnt wel te
2: werken. Door doorheen?
0: Ja.
2: Dus kan je door een cd'tje heen kijken?
0: Ja, nou, niet door het gat, want dan kan je net... Nou, je zult...
3: Dat is goed dat je het even erbij zegt. Ja.
0: Nou, je zal niet de eerste zijn die dat doet.
2: Ja.
0: Nee, door het cd'tje, dus het gat, daar hou ik wel vast.
2: Ook wist dat het doorzichtig was?
0: Ja, dat is zeker doorzichtig.
2: Oh.
0: Ja, als je heel goed kijkt, dan kan je de songtekst...
2: Nee.
0: moet je wel de goede kant op draaien.
2: Ja, nee.
0: Als draait hij achteruit.

Het hangt natuurlijk ook van de muziek af die erop staat. Want anders gaat de zon meteen weg. Bij bepaalde liedjes. Nou, dus weer zit er lekker in, jongens. Gezellig. Het is een keigoeie morgen. 13 minuten over 6. Zometeen. Harry Styles, American Girls. Maar eerst even lekker meedoen met ABBA. Dit is Mamma Mia.

0: eens denk. Ja, zeg, wat ga je nou zeggen, John? Dat valt wel mee, hoor. Die praten altijd als it's like. You know, heb je ooit achter of voor of naast de Amerikaanse meisjes gezeten die dan zeg maar met elkaar. You know, it's like. It's like. It's like. It's like. Ja, daar word je helemaal gek van. Nou, zeker als je erop gaat letten. Dat is. Dat moet ik aan denken bij American Girls. Harry Styles heeft er een liedje over gemaakt. En die of dit of it's like ging volgens mij niet. Volgens mij is het er gewoon dol op.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, twee liedjes weer om uit te kiezen vandaag. Je mag je WhatsAppje wat klaarzetten. 06-573-28203. Ga je voor koffie of thee?
2: Wil jij koffie?
0: Dat is lekker zomers. Zomerse koffie.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Oh, het is ook zomers. Ze heeft toch de Tour de France tijdje, een paar jaar geleden, een liedje van de Tour de France gemaakt?
3: Dit hoor je altijd in de avondetappen.
0: Avondetappen,
3: ja,
0: zie je?
3: Ja, daar is dit een soort liedertje van.
0: Het is Barry, Les Passagers.
3: Ja, het is een beetje Spanje tegen Frankrijk.
0: Ja, Spanje tegen Frankrijk, ja, zo is het. Koffie voor Joe B, Joe Ba, Gypsy Kings. Overigens is niet helemaal waar, want de Gypsy Kings komen ook uit Frankrijk.
3: Oh ja?
0: Ja, dus
3: ze zingen dan weer Spaans.
0: Ja, maar ze komen echt uit Frankrijk. FT, Barry, Les Passagers. Ga jij het zeggen? 06 573 2 3 0

0: of toch liever een bakje thee?
1: Le passagier. Barry, waar ga je voor? Ga je voor koffie, Joby, Joba, Gypsy Kings of thee, Barry, met Le passagier? Je mag het zeggen.

0: Omroep Brabant.
1: Voor de mensen die lekker even willen afkoelen, dat is deze ochtend mogelijk, want het is nog fris met 13 tot 14 graden op de thermometer. Vandaag krijgen we dan een rustig zomerdagje met zon en wolken die elkaar afwisselen. En het wordt uiteindelijk een kleine 4 à 25 graden vanmiddag. Half 7 is het geworden, hoogste tijd voor het nieuws met René.
2: Bij een huis in de Bossenwijk Maaspoort is vannacht een explosie geweest. De voordeur van de woning aan de Blokpolder raakte daarbij zwaar beschadigd. De bewoners zijn op vakantie. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt naar camerabeelden. Jonge boeren worden opgeroepen op vrijdag 14 augustus te protesteren bij het provinciehuis. Dan debatteren provinciale staten over het eventueel intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. De provincie zegt dat ingrijpen nodig is om kwetsbare natuur te beschermen tegen stikstof. PSV is nog zichzelf druk aan het versterken zo vlak voor de start van de Eredivisie. Servisch international Filip Kostić werd gisteren officieel gepresenteerd en ook NEC-sterkhouder Kodaj Sano is zo goed als zeker binnen. Maar volgens Eindhoven's Dagblad lijkt Peter Bos nog geen gebruik van de 2 aanwinsten te mogen maken tegen Fortuna Sittard. Dat heeft te maken met een werkvergunning die nog aangevraagd moet worden en dat kan dagen duren. Daarnaast zijn Joey Veerman en Serginho Dest geschorst.
3: Jij bent druk aan het versterken.
1: Ja.
3: Nou, dat valt wel mee, hoor.
1: Ja, valt wel mee, hoor. Nou, maar het is wel interessant.
2: In 1 week tijd, 2 aanwinsten.
3: Ja, in 1 week tijd, in 6 weken tijd, 3 aanwinsten.
2: Nee. Oké, maar zo vlak voor de start heb je nog 2 mensen erbij. Volgens mij zijn ze nog maar 1 iemand bezig, dacht ik.
3: Ja, geen
1: maar dan ben je toch heel laat. Want dat blijkt toch gewoon dat je nog werkvergunningen en dergelijke moet aanvragen. Ben je gewoon heel laat.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, jij bent natuurlijk bezig. Ik heb af en toe met Mark even de transfer van PSV gemaakt. Onze podcast om het in de gaten te houden. Nou, er was weinig te vertellen, hoor, wekenlang.
1: Ja, nou ja, wat wil ik zeggen? Er is een transferpodcast, die maakt Mark iedere dag.
3: Ja.
1: Die kan je luisteren via Omroep Brabant en natuurlijk via alle podcastkanalen.
2: Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het eerste Shelbourne met 3-1. FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers wonnen met 6-0. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
2: Volgende week zijn de returns en dan volgen nog de play-offs voor de poolfase van de Conference League. De geliefde steward Francine Maas van FC Den Bosch ligt in het ziekenhuis na een ernstig scooterongeluk. Francine, al 35 jaar actief bij de club, brak onder meer 3 ribben en haar schouderblad. Vanuit de club en supporters krijgt ze veel steun, horen we bij DTV Nieuws.
5: Ja, en de supporters die ik allemaal op Facebook uit mij, ja, allemaal beterschap wensen. Dat vind ik ook wel superleuk. Het zijn ook mijn jongens, ja. Zo zeg ik het altijd. Het zijn mijn jongens. De club is mij wel heel, ja, heel veel.
3: Ah, het nieuws gebeurt waar je bij staat.
1: Ja, ik word gewoon een lekker grote plekje.
2: Ze kreeg de felicitatie waar we bij stonden.
1: Ja, precies.
2: Nou, en supporters zamelden ook nog eens ruim 5500 euro in voor een nieuwe scooter.
1: Ik vind dat echt mooi, zo'n verbondenheid. Jij vindt het mooi in zo'n wijk en vaak rondom de wijken, rondom de stadion. Want het is mooi, ik ken het in de bossen.
2: Het is jouw stadje, hè?
1: Het is mijn stadje, absoluut. Zeker, ja. En ben verder, ja, je weet, op voetbal geef ik helemaal niks. Nee. Maar ik vind het wel leuk.
2: Krijg je ook een donatie, net zoals met Wikipedia?
1: Nee.
3: Ik zat wel te denken, nieuwe scooter. Ja, maar eerst even kijken of dat allemaal weer veilig gaat. Want als je onderuit gaat met een scooter, is dan een scooter wel weer het beste cadeau.
1: Nou, voor 5500 euro, dan kan je een scooter met 4 wieltjes kopen. Ja. Een dakje erop.
3: Zijwieltjes.
1: Dan kan je op je omvallen. Dat is wel lekker. Ja, we gaan zo meteen de uitslag bekendmaken van Koffie Thee. Maar je hebt toch echt wel eventjes om jouw keuze door te geven. Doe dat via de app.

0: Somber, Homewrecker. Daar gaan we nog veel meer van horen van deze artiest. Hij maakt lekkere liedjes zoals het omheen gaat. Ja, de muziek is al persoonlijk. Dat betreft...
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Is dat meteen een mooi bruggetje naar dit. Want ja, de keuze uit de twee liedjes. Joe B, Joe Ba van de Gypsy Kings. En thee, Barry met Le Passager.
2: Een soort vakantiekeuze.
0: Ja, het is een beetje vakantiekeuze. Ja, absoluut. Het is,
2: rijden we naar Frankrijk, rijden we naar Spanje.
0: Ja.
2: Nou, en dan, ja, is Gypsy Kings ook Frankrijk?
0: Ja, het komt uit Zuid-Frankrijk.
2: Het klinkt wel Spaans.
0: Ja, het klinkt Spaans. Ja, zeker. Maar ze hebben ook Catalaanse roots. Dus, dus daar zit een beetje de link. We zitten toch een beetje in die hoek daar. Hè? Dus ze zitten in Zuid-Frankrijk en dan krijg je dat. Ja, hadden wij net even een Belg. Een van onze vaste luisteraars, Robert. Maar die rijdt taxi.
2: Ja, in Eindhoven stond hij.
0: Ja, en daar stappen net passagiers in. Ja. Dus kan even niet op de radio komen.
2: Passagier.
0: Ja, Le Passager. Maar je hebt wel eventjes nog aan hem gevraagd... want hij kan de doorslaggevende stem geven. Wat hij graag wilde horen.
2: Ja,
0: wat,
2: ondanks Le Passager wilde hij toch de Gypsy Kings.
0: Oké, nou, dan gaan we die erbij pakken. Robert, rij veilig en Passager, van harte welkom. En ja, hij heeft de Opera Brabant aan, dus dat is in ieder geval gezellig in de taxi. De Gypsy Kings, dankjewel allemaal voor de appjes. Dit is Joby, Joba.

Simon Keating, Loving is the Eye. En dan wordt nog Chili's, I Love Your Smile. En een kei goedemorgen. We zouden meteen maar eens gaan kijken wat er te teasen valt voor straks na het nieuws. Maar eerst nog Tiësto en Ava Max, The Motto.

0: That's the motto, Tiësto, samen met Eva Max. We gaan zo naar het andere kant van 7 naar het nieuws met René. René, wat mogen wij raden vandaag, Jasper en ik?
1: Nou, vandaag is de tease. Dit vinden kinderen in Londen te eng.
2: Boris Johnson.
0: Ja, maar die zal ook weg uit
1: Londen. Punt voor Jasper.
0: Ja. Ja, de Harry Potter, dat vinden kinderen heel erg leuk. Dat zit natuurlijk in Londen. Ik vind het een lastige dit, hoor.
2: Dit is wel...
1: Ik maak het jullie ook niet makkelijk.
0: Nee, je bent niet vrijgevend.
2: Ik zou zeggen een nieuwe toeristische attractie of zo, weet je wel. Zo'n
0: ik zit ook in de attractiehoek, maar ik dan denk te bedenken welk. Want dat vind ik heel niet concreet. Je moet wel concreet...
2: Ik heb hier maandag en dinsdag op de plek van René gezeten. Kwam je ook allemaal met vage
0: snap ik. Maar ja, jij zegt een nieuwe attractie.
2: Een toeristische attractie. Dus dat vind ik al wel specifiek.
0: Ik zeg dat het iets ondergronds is. Want Londen heeft veel underground. Dus ik denk dat het iets wat onder de grond gaat. Daar hou ik het dan even bij.
2: Oké.
0: Ja. Als jij denkt te weten wat het is, dit vinden kinderen in Londen te eng, dan mag je even een appje sturen. We zijn benieuwd of jij het nieuws weet te raden. I

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit. De Landsart.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
7: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
6: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
8: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
6: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Het is 7:02 geworden. Het wordt een mooie dag vandaag. Het zonnetje begint al om de hoek te kijken. Komt er zo meteen alweer bij op deze vrijdag. Denk jij te weten wat kinderen in Londen te eng vinden? Dan mag je een app sturen. We zijn heel benieuwd. Het gaat om de eer, maar straks het antwoord.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
20: Dit zit.
19: Voordelig en snel.
20: Dit zit.
21: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
23: Kei, goedemorgen.
24: John van Vroenhoven.
25: Kei, goed hier.
26: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
27: Kei, goedemorgen.

0: Ross, you stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, nou.
2: Goedemorgen.
1: Ik moet er altijd om lachen. Het is, ik zat vroeger ook op een zolderkamertje en dan werd er regelmatig naar boven geroepen. Kan dat dan niet wat zachter, John?
2: Ja. Dat is altijd, ja, die ken ik ook. Ja,
1: die ken je toch ook wel. Dus, ja, we zaten vroeger al radio.
2: En nou is het klaar.
1: Ja, nou is het klaar. We moeten de buren wel niet denken. Weet je wel?
2: Ja.
1: Dus ja, nou, de buren waren bij luisteraars, zeg maar, een van de drie.
2: Precies. Ja, ik dacht, ja. De buren vinden het leuk wat ik doe.
1: Precies. Hey, het is vandaag vrijdag, mag duidelijk zijn. Jasper en ik zijn present voor de vrijdagshow van Kei Goeiemorgen. Het is 7 augustus. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Wij zo'n 25 graden vanmiddag. Dit weekend veel zon, iets warmer met zondag weer temperaturen boven de 30 graden.
2: Ja, een blik in het verleden deze 7 augustus, 1944. Toen ontstond de eerste programmeerbare rekenmachine. 1959, de satelliet Explorer 6, die wordt gelanceerd. En die satelliet brengt ons de eerste beelden van wolken.
1: Oh, wat leuk. Van de bovenkant van wolken dan,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, dat denk ik.
1: Want wij kunnen het natuurlijk altijd van de onderkant aankijken. Ja.
2: Maar ik denk de bovenkant en misschien ook wel van binnen. En in 2012, ja, ik vind het echt een iconisch stukje sportcommentaar.
3: Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Edgar Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak.
2: Ik zeg dit nog zo vaak.
1: Ja, ja,
2: hij staat. Ik sta ook.
1: Ik wil niet weten wanneer.
2: Nee, ja, dit was natuurlijk Olympische Spelen 2012. Toen we vandaag Epke Zonderland goud op de rekstok.
1: Ja, op de rekstok.
2: En
1: ja.
2: Hans van Zetten, ja, die maakte daar even zijn ding van.
1: Mijn rekstok staat ook wel eens. Ja,
2: en ik sta ook. Ja,
1: je staat ook. Goed, de oprichter van Wikipedia. Heb je al gedoneerd trouwens?
2: Nee,
1: nog
2: niet.
1: Jimmy Wales doet dat even voor zijn verjaardag. Hij wordt 60 vandaag. Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden, 68. En Simon en Adam Yates. Dat zijn Britse wielrenners. En ik denk een tweeling.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ze zijn allebei jarig vandaag.
2: Zeker, wij ook allebei best wel goed.
1: Ja, zeker. Absoluut. Gereden. Yates, ja. Zeker. Ja. 34 jaar, van harte gefeliciteerd allemaal. Ja, René, het nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Hij is volgens de familie gisteren vredig gestorven in het bijzijn van dierbaren. Faber werd onder meer bekend van films als Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. De acteur werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij was 82 jaar.
1: Ja, het is echt een iconische acteur. Dus,
4: ja, dat kent iedereen wel. Ja,
1: absoluut.
4: Jong tot oud.
2: Jong tot oud. Prachtige stem ook.
1: Ja, hele mooie stem. Ja, absoluut. Ja, dus, we gaan allemaal een keer. 82 jaar. Hij was nog te zien in het programma Beter Laat Dan Nooit, toch? Van RTL.
2: Dat heeft klopt. Met Geert Cox, geloof ik.
1: Ja, het was heel leuk. Gewoon zeg maar vier oude mannetjes die dan nog een beetje rellend door op hun manier. Een beetje ketend door. Was ik volgens mij.
2: Ja, het is altijd een beetje gek om te zeggen. Maar als ik dit dan zo lees, dan denk ik. Ik mag eigenlijk hopen dat ik ook zo dan.
1: Ja,
2: dat je dan 82 vredig sterven in het bijzijn van je dierbaren.
1: Ja.
2: Prachtige carrière gehad.
1: Absoluut.
2: Mooi gesproken. Is het zeker.
1: Ja.
4: Het voetbalseizoen is nog niet begonnen. Maar voor PSV'er Fena Kalma is het nu al klaar. De aanvalster raakte gisteren geblesseerd in de voorrondes van de Champions League. Kalma heeft een zware knieblessure opgelopen en ligt er maanden uit. Dan over de tees.
1: Ja,
4: weer geen nul punten. Ik ken bijna
1: een slechte week deze. Ik had vorige week een hele goede. Ik had 4 punten.
4: Ja, ik stond nog wel te twijfelen. Underground, nou, ze hangen er waarschijnlijk wel. Want het gaat over posters voor een horrorfilm.
1: Ja,
4: Mummy. Die hangen vooral in metrostations. Dus daar, dat, nou oké, half puntje dan.
1: Nee. Dit is te soepel. Je moet me niet temperen. Het is niet pleasen. Dit hoeft niet.
4: Nou, op de poster zie je een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog. En dat is volgens de Britse advertentiewaakhond veel te eng voor kinderen. De waakhond kreeg tientallen klachten binnen en dus zijn de posters op alle plekken waar kinderen ze kunnen zien verboden en moeten ze worden weggehaald.
1: Ja, er zijn een aantal luisteraars die het goed hadden. Eugenie, die zit goed. Iemand met de telefoonnummer 541 aan het eind.
2: Goed.
1: Ja. Even kijken.
2: Roy, had het ook goed?
1: Robert niet. Jij zegt de koningin. Ja, die hebben ze niet meer. Dus, maar die is misschien ook een mummy geworden. Roy had het inderdaad goed. En Toos ook. Promotieposters.
2: Ja, promotieposters. Ja. Probleem hebben we in Nederland ook een keer gehad, hè? Dat was toen voor de horrorfilm
1: De Sint.
2: Ja,
1: ja.
2: Horrorfilm Sint. Die was toen ook veel te eng voor kinderen. Dat lag natuurlijk sowieso een beetje gekkig.
1: Ja, ja.
2: Maar dat hebben problemen we hier ook wel een keer gehad.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is maar heb je deze poster gezien of niet?
4: Ik ga hem gezien. Kopiëren en zet ik hem even erin. Dan kun je even meekijken. Ik vind het zelf dus wel meevallen als ik al eerlijk ben. Komt-ie. Dit is de foto.
1: Ik kijk even.
4: Je ziet een vrouw, één oog die staat een beetje open. Oeh. Blauw oog. Het is wel
2: viezig.
1: Nee, het is niet fijn. Het is geen fijn beeld.
2: Maar het is, ik heb het idee.
4: Maar het is niet het engste wat ik ooit heb gezien.
1: Ja, maar dit bij kinderen, dan gaat het in je hoofd zitten.
2: Dit lijkt heel erg op een museumposter in Nederland.
1: Ja, dat klopt.
2: Je had het
1: maar
2: dit
1: is
2: ook.
1: Dat is met die Afghaanse vrouw.
2: Ja.
1: Dat is zo'n World Press foto volgens mij.
2: Ja, dat zou wel kunnen. Daar vind ik het een beetje op lijken. En natuurlijk is het een luguber beeld. Maar ja, ik voor mijn gevoel hebben musea ook dit soort. Ja, als je mummies te
1: posten, maar kijk, voor een museum moet je in principe een kaartje kopen en dan ga je bewust naartoe. Maar dit hangt zeg maar in een openbaar bushokje of bij de Londen in de metro. En dat is kinderen reizen daar en die zien dat dan ongevraagd. Maar dit gaat wel in je hoofd zitten hoor.
4: Ja, net zoals de plaaggeest vroeger.
1: Ja, wat vind ik
2: dat
1: nou?
2: Daar zouden ze wat tegen moeten doen. Tegen de plaaggeest.
1: Ja. Nou, alle bommen en granaten. Ja. Dat had je nou niet moeten zeggen.
2: Ja, doodspannend.

0: Gregory Porter, het liedje wat je niet zo vaak hoort. Maar een fantastische stem, Revival in een kei goeiemorgen. Ja, het is...
1: Brabant, komkommernieuws.
0: Er is weer tijd voor.
2: Ja, dat was weer genoeg, hè?
0: Klabats, ja, er is... Ja. Nou, ik moet wel eerlijk bekennen, ten opzichte van vorig jaar zijn we hiermee begonnen. In de vakantieperiode dat we het komkommernieuws hebben geïntroduceerd. Er is deze weken wel iets meer nieuws dan normaal.
2: Ja, dat klopt. We hebben toen we ineens al wel bosbranden hebben.
0: Ja, en WK hebben we gehad en zo. Dus er zijn toch best wel wat dingen aan de hand in de wereld. Dus, dat
2: ja, maar wat me daar dan wel opvalt, als er nog een keer wat gebeurt... dus bijvoorbeeld die bosbrand in Limburg...
0: Ja.
2: Is ook het enige wat er aan gebeurt.
0: Ja, nee, goed, daar duikt iedereen bovenop natuurlijk. Ja. Dat vind ik altijd mooi. Wij doen er ook aan mee. En dan sturen we een verslaggever heen. Hoe is de situatie daar? Ja, het stinkt wel. Het ruikt wel heel erg naar rook.
2: Oh,
0: joh, echt, dat meen je niet. Ja, dat vind ik altijd... maar dat vind ik sowieso. Hè. Dan bijvoorbeeld als er een rechtszaak is...
2: Ja.
0: En dan, die is dan overdag is dan geweest. En dan zie je s'avonds in het journaal... Ja, onze verslaggever ter plekke aanwezig. Rechtbank, iedereen al lang weg. Denk ik, wat doe je daar? Ja. Wat heeft dat voor zin?
2: Ja,
0: ja dat is een soort...
2: Ja, ik heb dat ook gedaan wel vroeger. Ja, waarom deed ik dit? Ja, maar mooi voor het plaatje.
0: Oh, omdat jouw baan was en dat je niet kritisch wilde zijn in die tijd.
2: Ja, en omdat je dan anders helemaal terug moest rijden naar de studio om daar dan te gaan staan.
0: Maar ik vind het altijd wel, denk ik, hoe ga je daar staan?
2: Dat is leuk voor het plaatje.
0: Hey, even heel iets anders.
2: Ja, praat me even bij over het komkommer, want ik ben er een paar dagen niet geweest.
0: Klopt, ik praat jou even bij. Dat is een goeie. Het komkommernieuws is op dit moment op het krijtbord zien we op plek 3 de 100 euro boete in het Zwitserse Chiasso voor het uitlaten van een hond zonder dat je een flesje water mee hebt.
2: Ja.
0: Dat kwam met een 8,1 op het bord. Op 2, dus deze week, die is er nieuw op. Het mooiste meisje ter wereld is getrouwd en heeft een nieuwe bijnaam.
2: Ach.
0: Miu Miu. Miu Miu.
2: Miu Miu.
0: Miu Miu.
2: Nou.
0: Daar hebben Mark en ik deze week al hartelijk om moeten lachen. Vooral omdat Miu Miu is overigens een modemerk. Even voor de duidelijkheid. Oh. Ja. Jij kent het ook niet?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, wij kennen het toevallig wel. Mark kent het ook niet.
2: Nee, mooiste meisjes ken ik ook niet eigenlijk.
0: Nee. En dan op 1, het blijft erop staan. Bridget Maasland.
2: Oh, nog steeds.
0: Die schildert de muren van haar huis in Amsterdam wit. Om het, het verkoopbaarder te maken. Dat was groot nieuws. Ik heb het even opgezocht. Het is nog niet verkocht.
2: Oh, dus nog steeds niet.
0: Nee, het heeft
2: ondanks al die media-aandacht.
0: Ja, 1,5 miljoen voor een appartementje op de begane grond van nog geen 100 vierkante meter.
2: Nou,
0: is ook aan de prijs.
2: Ik heb iets meegenomen.
0: Ja.
2: Dat misschien wel in die top 3 komt. Mag jij dan over beslissen? Je mag zo meteen komkommers sturen. 1 tot en met 10 hoe erg je dit komkommernieuws vindt. Het komt uit Amerika, uit de staat Atlanta. Daar worden namelijk appartementen bewaakt door een robothond. Hij bijt niet, heeft wel 4 poten, een camera... en als hij je niet vertrouwt, dan gaan alle alarmbellen af. En bewoners voelen zich door de hond 's nachts een stuk veiliger.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dus in Atlanta, Amerika. De appartementen die bewaakt worden door een robothond. Kwam in het nieuws, vinden wij nominatie voor het komkommernieuws. Ja. Vind jij dit belangrijk nieuws, geef je 1 of 2 komkommers. Vind je dit echt een bullshit item of nieuws... dan zeg je, geef het 9 of 8. Er is daartussenin 10 mag ook. Tot 10 kan je het geven. Het is 06-573-28203. Hoeveel komkommers laat jij ons tellen?
2: En vind je dit dan heftiger dan Bridget Maasland?
0: Ja.
2: Of het mooiste meisje wat Miu Miu heet?
0: Miu Miu.
2: Ja, laat maar weten.
0: Ja. Straks weten we de uitslag. Komt hij op het bord of niet?

0: Het is Midnight Runners en het aanstekelijke liedje Come On Eileen. Met lekkere versnelling erin. Ga er altijd heel hard van rijden van dit soort liedjes. Ja.
1: Brabant, komkommernieuws.
0: Het berichtje. In Atlanta, Amerika, worden appartementen bewaakt door een robothond. Hij bijt niet, maar heeft wel vier poten, een camera. En als hij niet vertrouwt, gaan alle alarmbellen af. Dat is de nominatie voor het komkommernieuws. Ja, wat komt er zo'n beetje binnen, Jasper? Hoeveel komkommers heb je gezien?
2: Hajo zegt, wat een onzin. Ja, die vind ik wel mooi. Mensen gaan nu wel vergelijken, hè?
0: Oh, oké. Okay.
2: Want je hebt het Miu Miu, mooiste meisje ter wereld met de bijnaam. Die staat natuurlijk op 2 met 8,5, geloof ik.
0: Ja, staat 8,5.
2: Ja, dus Hajo zegt, ja, ik geef het 9 komkommers, want ik vind het echt onzin. Maar ik vind Miu Miu wel ook heel erg.
0: Ja, is ook erg.
2: Miu Miu. Is ook erg. Ja, er zijn veel mensen die inderdaad 9 komkommers geven, 7. Sommigen zeggen, ja, ik snap het ergens. Wel, het is misschien ook wel de toekomst.
0: Ja.
2: Dus die geven dan 5 komkommers.
0: Oké, maar resumerend.
2: Ja, ik denk dat het spannend kan worden. Ik heb de 3 zo niet uit mijn hoofd. Maar de robothond in Atlanta krijgt een gemiddeld aantal komkommers.
0: Nou?
2: Van 8,2.
0: 8,2? Dan komt hij erop. Dan gaat de 100 euro boete in het Zwitserse Giasso, die gaat eraf.
2: Oeh.
0: Ja, dan komt hij erop. Nou, oké, mooi. Dankjewel voor het doorappen van de komkommers. We zien er helemaal groen van. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
3: Politie die vindt illegale medicijnen en datingproblemen in Eindhoven voor mannen zo meer.
0: Maar het komkommernieuws is al geweest, hè?
3: Het komkommernieuws is al geweest, ja.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Omroep Brabant.
0: Het is een frisse start van de ochtend vandaag. Vandaag krijgen we een rustig zomerdagje met zonnewolken. Die wisselen elkaar af en het wordt een aangename 25 graden vanmiddag. Straks uitgebreid weer met Weerplaza aan. Het is 1 minuut over, nou ja, ik zou beter zeggen 2 minuten over 7:30 om precies te zijn. Het nieuws met René.
3: Agenten hebben een grote hoeveelheid illegale sigaretten en medicatie gevonden bij een man in Budel. De verdachte is aangehouden, hij zit nog vast. Om wat voor een medicatie het gaat, wilde de politie niet bekendmaken. Een geparkeerde pick-up truck is gisteravond in brand gevlogen bij een autogarage in Ravenstein. Een medewerker ontdekte het vuur en wist met 2 brandblussers de schade te beperken. De brandweer nam het blussen daarna over. Vermoedelijk ontstond de brand bij de accu onder de motorkap. Het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie begint vanavond met 7 Brabantse clubs. NAC wil na degradatie meteen terug naar de Eredivisie. RKC mikt op de play-offs. FC Den Bosch hoopt op versterkingen. Top Os en Helmond Sport houden de verwachtingen wat voorzichtiger, terwijl FC Eindhoven vooral inzet op een jonge ploeg. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen. Voor de lol in een gigantische roze opblaaskerk.
9: And what is your answer?
10: Yes, I most certainly do.
9: I hereby declare you for one day. You're married. You make his surprise.
11: Gefeliciteerd Annemarie en Teresa.
12: Bedankt.
11: Was het een moeilijke beslissing?
13: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
14: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
15: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
14: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
3: Ik moet zeggen, die muziek heb ik niet eerder zo gehoord bij een trouwerij. Maar goed, het is ook tempo allemaal.
0: En dat is meteen een goed feestje.
3: Ja, het was een goed feestje. Nou, het trouwen was niet gratis trouwens. Je moest wel een kaartje kopen.
2: Ik zou dit altijd doen. Gewoon zet die roze kerk er altijd neer. Als ik met mijn dronken hartjes, ik ga daar ook...
3: Ja,
0: ja, ik hink een klein beetje op twee benen. Dat is, ik vind het wel heel leuk. Maar aan de andere kant, ik vind ook wel dat je het instituut trouwen, zeg maar, ook niet te belachelijk moet maken. Dat
2: ja,
0: is,
2: maar dat is niet wat je hiermee doet, toch?
0: Nou, als je zet dat altijd neer en dan we zijn dronken en we gaan. Dat vind ik dat wel een beetje.
2: Oh, ja.
0: Ja. Ja, maar misschien kan het... Kijk, er is een kindertekort. Dus het kan zo misschien het krijgen van kinderen in de hand werken. Als je denkt van,
2: moet je mij niet aankijken?
0: Nee, ja, nou, Nee, maar stel dat je zo na een avondje stappen, dat je het van het een komt het
2: ander. Nou, laten we dat ook even, het instituut kind ook even iets serieus.
0: Ja, nee, zeker.
3: We zijn er toch getrouwd met elkaar, laten we maar gelijk een kindje nemen.
0: Ja,
2: Nou, daar zou ik iets langer over na willen denken.
3: Ja, ik ook, denk ik. Nou, goed, afgelopen week kwam het nieuws dat hetero jonge mannen in Eindhoven het lastiger hebben op de datingmarkt. Voor mannen tussen de 20 en 30 jaar wonen er in verhouding 127 mannen tegenover 100 vrouwen. Daarom ging verslaggever Rochelle Moes even Eindhoven in.
16: Kan je veel vrouwen vinden?
17: Dat geef ik heel eerlijk, gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik weer vanaf.
18: Het is lastig om aan de vrouw te komen, ja.
16: Jij hebt genoeg te kiezen hier, hè?
19: Ja, zo kan je het zeggen. Ik vind niet zo heel snel een paar rollen tussen, zeg maar.
20: Nee, het is veel hetzelfde type dat hier rondloopt.
17: Ja, toch maar weer lekker ergens anders even huizen of zo.
3: Nou heren, dan heb ik een voorstel waar je heen kan gaan. Breda, want daar zijn de kansen een stuk gunstiger voor mannen. Daar zijn juist iets meer jonge vrouwen dan mannen.
0: Ik pak heel even het begin van het quoteje erbij. Wat zei hij nou? Ik gedownload?
16: Kan je veel vrouwen vinden?
17: Dat geef ik heel eerlijk, gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik
2: Het zou wel zo'n app zijn.
3: Ja, dat ging over die datingsapps. Die heeft hij gedownload en dan was hij klaar mee.
0: Ja, maar het klinkt wel in de context wel heel leuk. Ja, nou ja, het valt niet mee. Ik heb er vanochtend weer eentje gedownload.
3: Ja, met AI tegenwoordig, hè. Ja, dat beviel me helemaal niet. Dus ik heb er gelijk weer
0: verwijderd. Oh, maar is misschien ook het probleem in Eindhoven. Dat spreken ze in ICT-talen.
3: Oh, is dat
0: heb het? Heb je niet gedate? Heb je nog een vrouwtje gedownload?
3: Ja, de TU Eindhoven, natuurlijk. Ja,
0: precies. Ja. En daarmee bedoel ik niemand te kwetsen, hè. Voordat de appjes weer binnenkomen. Wij zeggen, jij nou weer gezegd. En we gaan zo naar het uitgebreide weer met weerplaatsen.

0: The Backstreet Boys. Ja, je verwacht het niet, maar het liedje heet ook Get Down. Ja, je ziet hem niet aankomen. Wat we ook niet zien aankomen is het weer. Alhoewel we alle weken, zeg maar maandenlang, een beetje in hetzelfde vaarwater zitten. Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dat is wel zo, hè?
0: Ja, dat is zo, hè? Ja, het is een beetje afwisseling van temperatuur. Maar dat is ook het enige, want het is gewoon droog. En ja, het is meer 's ochtends de vraag, gaan we wel of niet de 30 halen?
1: Ja, inderdaad.
0: Van graden.
1: Dat gaat vandaag niet lukken. Dit weekend trouwens wel, maar vandaag zitten we nog net even in wat koelere lucht, een beetje zoals gisteren eigenlijk.
0: Ja.
1: Op dit moment is het in de noordelijke regio's van onze provincie wat bewolkter, maar de komende uren zullen de opklaringen zich vanuit elders ook daarover dat gebied uitbreiden en dan schijnt de zon vandaag flink. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt rond normaal voor deze tijd van het jaar met zo'n 23 of 24 graden.
0: Ja.
1: Ik denk heel aangenaam voor veel mensen.
0: Zeker, vannacht ook, want het is, vanochtend was het een graadje of 12, 13. Dus ja. Het is flink afgekoeld. Dat is wel lekker, wat raampjes open. En dan hebben we in ieder geval weer een goede nachtrust.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: En hoe zit het met de wind? Want de afgelopen dagen was het echt... Het waaide stevig.
1: Ja. Het waaide behoorlijk stevig, klopt. Nou, die wind is vandaag wel weg. Dat merk je nu al een beetje. Er staat nog een hooguit zwakke tot matige wind. Dat is windkracht 2 tot 3. En ook dit weekend stelt de wind eigenlijk niet veel voor. Dus daar zijn we wel grotendeels van af. Het is wel zo dat er veel warmere lucht weer onderweg is naar onze omgeving. En dat zal ons morgen zo langzaamaan gaan bereiken. Eerst staat er nog een frisse nacht, zit er nog een frisse nacht aan te komen. Met temperaturen die komende nacht tot iets onder de 10 graden kunnen dalen.
0: Oh, zo. Ja,
1: zeker.
0: Dat is even afkoelen.
1: Ja. En morgen dan wordt het dus een stuk warmer. Zo'n 28 graden met volop zonneschijn en dus maar weinig wind. En de warmste dag van het weekend wordt zondag. Met dan 30 tot lokaal misschien wel 32 graden. Ook dan volop zon, niet al te veel wind. En uiteraard blijft het droog.
0: Ja, dan heb ik toch twee vragen. Eerst, hoe lang blijft vanavond nog wel aangenaam? Want als het zo koud wordt, is het al vroeger op de avond? Of is het echt pas later in de nacht?
1: Nou, kijk, we zijn natuurlijk wel waarschijnlijk een beetje gewend geraakt aan die warmte. En dan zal het vanavond toch wel vrij snel fris zijn, hoor, buiten, denk ik.
0: Oké, okay. Nou, het is voor mensen die nog een evenement of iets lekker naar buiten willen gaan. Even een jasje mee
1: even
0: dan.
1: Jasje aan.
0: Ja, een andere vraag is, dat het gisteren, ik weet niet wie gisteren bij ons was, maar we hadden het van de week natuurlijk al een paar keer over de hittegolf.
1: Ja.
0: En, Johnny had het volgens mij gisteren, Johnny Willemsen. Die zei al van, we zitten nu in hittegolf 4. En zolang het zeg maar boven de 25 graden blijft, dan blijven we daarin zitten. Maar zitten we daar nu, zijn we daar nu uit?
1: Ja, dat was ik die dat gisteren.
0: Oh, dat was jij. Sorry, ja. Had het maar meteen gezegd.
1: Nou, in Brabant eigenlijk niet meer. Want gisteren is het in Brabant nergens meer aan 25 gekomen.
0: Nee, precies.
1: Maar alleen in Limburg nog wel. Dus landelijk bezien geldt dan nog steeds de vierde. Maar in Brabant zul je vanaf morgen, denk ik. Want vandaag ga je 25 halen. Vanaf morgen zal wel weer een nieuwe hittegolf beginnen in Brabant. Ja. En dan moet het natuurlijk wel nog 3 keer 30 graden worden.
0: Ja.
1: Zondag zal

0: Kunnen we in ieder geval wel concluderen. Dankjewel. Fijne dag voor jou, auto.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen. Het is lang geleden dat we dit spelletje hebben gespeeld. Het voelt echt als heel lang geleden. Want welk spel gaan we ook weer doen?
2: De laatste zullen de eerste zijn.
0: Ja, de eerste zullen de laatste
2: zijn. Oh ja, dat zou het ook kunnen zijn.
0: Daar komen we nooit meer uit. Maar dat vinden we alleen maar mooi. Dus het blijft ook een lekker dingetje. Dat betekent dat je straks mag appen. Ik ga de klok instellen. Ik ga even kijken hoeveel seconden ga ik pakken.
2: Het is al even geleden. Dus ik ben benieuwd hoe je het weer gaat zetten.
0: Ik ga het feestje op een minuut of zes en half, denk ik. Zeven misschien.
2: Oh, nee, dat is wat wordt het? Zes en half of zeven?
0: Nee, dat zeg ik niet, want dat is het spel. Waar het op neerkomt is straks als de klok is afgelopen, hoor je een zoemer. En als jij dan degene bent die als laatste appt, net voordat de zoemer gaat, dan win je het prijspakket. Dus nou, daar gaat hij. Hij gaat nu tikken. Hij tikt, het klokje tikt. Straks als die hier afgaat, de zoemer, binnen nu in zes à zeven minuten, dan ben jij misschien wel de laatste die ons weet te bereiken via de app 06 573 2203. En dan ben jij een...

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: gewoon hebben opgetreden bij Taylor Swift op de bruiloft.
1: Wat?
0: Echt? Ja, zeker. Ze hebben met de hele familie gebond en ze zijn daar gewoon. Nou, ja, serieus.
1: Als dit belletje binnenkomt, dan ga je toch ook even 8 keer checken. Klopt dit? Is dit echt waar?
0: Ja, dat is serieus. Dat is echt waar. Hé, de klok loopt. Het is...
1: De appjes stroom ook binnen, maar ja, allemaal te vroeg. Je bent de eerste, niet de laatste.
0: Ik hoor een versnelling.
1: Ja, we hebben het klokje al even niet gehoord, hè?
0: Nee, precies. Nou, maar ik hoor toch wel echt een versnelling nu.
1: Nou, nu hoor ik het ook, ja. Ja, dat die zou wel dichtbij kunnen zijn.
0: Dat was hem.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Ja, dan gaan we kijken. Wie gaan wij bellen? Iemand gaat bellen. En die gaat nu de telefoon horen. En dan moet er nog worden opgenomen.
2: Hallo?
0: Hallo! Jij bent de laatste.
2: Oh my god.
0: Ja, ofwel de eerste.
2: Ik aan het luisteren.
0: Ja, ik hoor het inderdaad. We hebben niet een hele goede verbinding. Mag ik nog even snel je naam?
2: Mijn naam is Daniel.
0: Daniel, ja. Ik kan je nu goed horen. We zitten al een kleine echo op. Waarschijnlijk, je zit te luisteren via je telefoon en we bellen jou meteen. Maar je bent de winnaar van het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Komt jouw kant op, Daniel. Je was de laatste, dus daarmee de winnaar. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, we gaan... Dat is een keer een voordeel om laatste te zijn.
0: Kijk, dat is
2: altijd als ik laatste ben.
0: Kijk, nou, dat is ook precies het idee van het spelletje.
1: Het klinkt alsof Daniel te laat is voor een afspraak.
0: Denk je dat?
2: Ja, ik ben onderweg naar mijn werk. Ik ben er bijna. Letterlijk nog 2 minuten hier.
1: Ja, precies, maar hij had om 7:45 moeten beginnen.
0: Ja.
1: Dus hij is toch weer de laatste op werk.
0: Ja, het is nu 8:08, Daniel.
2: Ja, ik moet om 8:00
0: starten,
2: dus dat scheelt al.
1: Oh, oké.
0: Okay.
1: Nog 8:00.
0: Oké,
1: okay, dat is goed.
0: Nou, maar goed. Komt helemaal goed dus. Hé, hey, Daniel, maak een mooie dag van, jongen.
2: Yo.
0: Oké, okay, dag, dag. Ja, dat is allemaal mogelijk in de Kei Goeiemorgen. Als je de laatste bent, ben je gewoon zomaar de eerste die de prijs wint vandaag. Everybody

0: A Brand New Day van Wizstars. Ofwel, je hoort Diana Ross heel duidelijk. En natuurlijk Michael Jackson. Dit is een kei goedemorgen. Het is vrijdag. Zon is lekker aan het schijnen. We krijgen een mooie dag. Eventjes adempauze wat betreft de hitte die weer terug gaat komen. Dat hoorden we straks ook al van Wouter van Bernenweek van Bierplaza. Zondag met name. Temperaturen weer boven de 30 graden. Ook volgende week komen er ook een paar 30ers voorbij. Wat straks voorbij gaat komen, nou ja, ook wel even blijven hangen, is natuurlijk het antwoord weer op een keigoeie vraag. We hebben weer een mooie vraag geselecteerd uit de hoeveelheid vragen die we binnenkrijgen. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar stuur hem door. Dat mag via de app, maar dat mag ook via het e-mailadres vraag@omroepbrabant.nl. Dan komt hij bij ons in de lijst en wij selecteren iedere week een vraag om daar het antwoord bij te zoeken. Wij geven niet zelf het antwoord, dat zoeken we altijd voor een expert op dat gebied. En ja, we zijn altijd op zoek naar leuke, creatieve, vrolijke, mooie, grappige vragen waar wij het antwoord voor mogen zoeken. Straks hebben we er weer een.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
12: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moet je weten. Weet je dat er een agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
11: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
13: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
11: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Dus 8:02. We gaan zometeen Frank Boeijen groep draaien met zwart-wit. Maar straks ook het antwoord op een keigoeie vraag. Dat en meer zometeen allemaal in een keigoeie morgen over een kleine paar minuutjes.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
20: Ah, wat een schatje.
21: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
22: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
23: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Kei, goedemorgen.
27: John van Vroenhoven.
28: Deze noemen we een lolletje.

0: begeleiding was niet zo fraai voor dit liedje. Een event in Amsterdam. Maar het leverde Frank uiteindelijk wel een hele dikke hit op. Zwart-wit te horen in een Keigoeiemorgen. Vrijdag 7 augustus. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt zo'n 25 graden dit weekend. En veel zon, steeds iets warmer. Met zondag weer tropische temperaturen op de thermometer boven de 30 graden.
1: Ja, een hele goede morgen. Sorry, ik moest heel even scrollen om te kijken waar we waren.
0: Oké, nou, dat is... geeft niet. Dat is prima. Ik kan het ook gewoon even vullen, hoor.
1: Nee, joh. Ik was nog druk bezig met Daniel. Die won natuurlijk. Die was net de laatste, hè?
0: Ja.
1: Bij de eerste zullen de eerste zijn. En dus die moesten er even een leuk prijspakketje opsturen.
0: Zeker.
1: Dat is ook belangrijke zaken. Maar andere belangrijke dingen. Het is een zeer belangrijk weekend voor Jan Smit dit weekend. Die viert namelijk zijn 30-jarige carrière.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: 30 jaar zit hij al in het vak. En verder is het een mooi weekend voor alle voetballiefhebbers. Want zowel de eerste divisie die start weer. 7 Brabantse clubs in die competitie. Maar ook de eredivisie. Die begint vanavond met de wedstrijd Cambuur-Excelsior.
0: Ja, ik zie hier iemand juichen. Dat is, ja, je bent hier helemaal verzot op.
2: Ik ben hier zo blij mee dat het weer begint.
0: Maar vind je het niet een beetje vroeg?
2: Nee, voor mij kan het nooit genoeg zijn. Nee, ik heb wel... Moet het wel in het weekend? Ik heb wel steeds minder met zeg maar door de week. Omdat het dan ook met werken zo wat lastiger uit kan komen. Ja. Om het allemaal te volgen. Want we hebben vroege tijden hier.
0: Ja, zeker.
2: Maar ik vind het heerlijk dat we straks weer de samenvatting een bordje op schoot. Lekker
1: de beste. Heb jij de afgelopen weken gedaan met al die uren?
0: Ja, wat heb je dan gedaan dan? Ja,
2: dus naar de muur zitten staren. ik heb verder niks te doen thuis.
0: Nee, oké. Okay. Had jij profvoetballer willen worden trouwens?
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Oh nee?
2: Nee?
1: Heb je wel op voetbal gezeten?
2: Ja. Ik heb wel gevoetbald. Ik heb het jarenlang geprobeerd. Nee, dat was altijd heerlijk amateur.
0: Maar voor het teamresultaat was het beter dat je stopte?
2: Ik was beter in de derde helft.
0: Ja, zeker. Ja, dat kunnen allemaal
2: is leuk. Sport is leuk, zeker in teamverband. Ja.
0: Zo. Hey, er zijn jarigen vandaag. Angela Schijf wordt 47 jaar. Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden, wordt 68. Misschien straks nog even een Iron Maiden draaien tijdens het ratje.
1: Oh,
0: ja, dat is wel even leuk om weer te horen. En Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia, wordt vandaag 60 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Van harte.
0: Dan René, het nieuws.
2: Leerlingen op de middelbare school krijgen steeds minder techniekles. Volgens nu.nl daalde het aantal lessen in de onderbouw de afgelopen 20 jaar met bijna 60%. En dat terwijl er juist in de technieksector veel vacatures zijn. Experts maken zich dan ook zorgen omdat kinderen zonder techniekles op school minder snel enthousiast worden voor de technische baan later.
0: Ja, ik moet al zeggen, ik heb een zoon die heeft op de HAVO gezeten, gaat nu een overstap maken naar een andere school. Maar het verbaasde mij echt om te zien. Die school overigens daar niet slechts over, hè, want dat was echt een fantastische school. Maar de vakinhoudelijkheid van de vakken die hij had. Ik sloeg gewoon stijl achterover. Alsof ik nog op de HAVO zat. Exact hetzelfde. Het slaat nergens op. Ze krijgen dingen die echt totaal nog niet meer toe doen.
1: Zoals?
0: Dat heet nu art and design. Vroeger bij ons
1: art
0: heet het gewoon, tekenen.
1: Oh ja, ja. CKV was dat bij mij.
0: Ja, culturele ook dat. Ja, dat. Weet je, het is hartstikke leuk, maar...
1: Dat vond ik wel goed, want dan werd je verplicht om eens een keer naar de Schouwburg te gaan. En eens een keer naar een optreden te gaan.
0: Precies, dat zijn ook best wel goede dingen. Maar wat er heel erg ontbreekt is gewoon... je krijgt bijvoorbeeld wel een jaar Frans. Nou, daar heb je echt helemaal niks meer aan.
1: Nou, daardoor weet ik nog steeds...
0: Als je dat leuk vindt, kun je daar een bewust voor kiezen. Maar we hebben, laten we eerlijk zijn, we hebben niks aan het Frans in Nederland. Dan kies dan iets aan het Duits, maar dat is een keuzevak.
1: Ja, ja.
0: En het Spaans...
1: Was Frans geen keuzevak?
0: Nee.
1: Oh.
0: Dat is gewoon verplicht, in ieder geval op de HAVO. En ik zou dan inderdaad... Ik ga veel meer op de techniek zitten, maar ga veel meer lessen geven over hoe werkt social media, wat zijn de voor's en tegens.
1: Dat vind ik nog steeds. Ik heb dus op de middelbare school nooit economie gehad. Want dat was een keuzevak.
0: Ja.
1: En ik was een technische jongen, dus ik ging voor natuurkunde, scheikunde en had je geen economie. Ja, ik wist echt veel te lang niks van belastingen, ons BTW-systeem, hoe je BTW eigenlijk moet doen, huizen kopen. Gewoon alles waar ik eigenlijk nu ik 30 ben, mee te maken heb.
0: Ja.
1: Nooit gehad op de middelbare school.
0: Nee.
1: Dat vond ik zo raar.
0: Eigenlijk komt er op neer. Kijk, ik kan allemaal hele specifieke voorbeelden noemen. Maar het, zeg maar in zijn algemeenheid. Het sluit gewoon niet aan op de huidige maatschappij. Maar ook niet op de behoeften op de arbeidsmarkt. Waardoor je inderdaad dit soort problemen krijgt. Techniek is gewoon hartstikke belangrijk. We leven van techniek.
2: Ja, er zou eigenlijk meer aandacht moeten zijn voordat kinderen echt voorbereid worden op het leven, zeg maar.
0: Ja.
2: Echt met praktische
0: dingen. En dan kunnen kinderen ook keuzes maken. Van, dat vind ik leuk. Ik ben daar goed in.
1: Leuke lessen, hè? Beetje solderen.
0: Ja, het is toch leuk, man?
1: Solderen, een beetje zagen.
0: Ja. Beetje een radiozendertje in elkaar.
1: Ja, dat waren wel de leuke lessen.
0: Ja, goed. Wij gaan het niet oplossen, maar we kunnen het alleen een platform geven hier om het erover te hebben. Dus bij deze.
2: Waarvan akte? Een gevalletje Apeldoorn bellen in Eindhoven gisteravond. Een verhuislift die viel om en kwam tegen een huis aan. Nou, en die lift die belandde in een voortuin en die tikte net zo de woonkamerraam kapot. Nou, hoe die kon omvallen, dat is dan nog niet duidelijk. En het spinnenseizoen is begonnen en daardoor zijn er onder meer kruisspinnen en wespspinnen weer vaker te zien. Door de droogte zijn er wel minder insecten, waardoor spinnen vooral vaker plekken met water opzoeken. Nou, wie bang is voor spinnen, kan voorlopig nog opgelucht ademhalen. Pas in de herfst trekken meer soorten richting huizen.
1: Okay. Opgelucht ademhalen.
0: Ja, opgelucht ademhalen.
1: Hou dit vast, want in de herfst, dan ben je echt een lul.
0: Ja, jij vindt niks, hè?
1: Nee, ik hou er helemaal niet van. Nee, ja, zo'n klein spinnetje is prima, maar ik schrik toch altijd. Dus dan zie ik een spinnetje, het is klein.
0: Ja. Nou, dan weten we in ieder geval wel een keertje hier op zijn bureau moeten leggen.
1: Nee.
0: Het is je toetsenbord, zodat je het niet verwacht.
1: Oh.
0: Zoiets.
1: Ja, mooi, man. Ik hou gewoon niet allemaal van dat soort beestjes.
0: Hey, we gaan het straks hebben over een keiboel vraag. Beter gezegd, we gaan een antwoord geven.

0: Nick Cayman. I promise myself. In de Kei, goeiemorgen. Het is vrijdagochtend. Dat betekent rond dit tijdstip, 9 minuten voor 8:30, dat we altijd dit hebben.
1: Een kei goeie vraag.
0: Ja, een kei goeie vraag. Jij kunt ook jouw kei goeie vragen insturen naar vraag@omroepbrabant.nl of ons even een appje sturen. En iemand die dat deed is Nicolien. Nicolien, een kei goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, Nicolien. Ja, je hebt een interessante vraag. Wat is jouw vraag, Nicolien?
2: Hoe het kan dat iemand scheef loopt als hij pijn in zijn rug heeft.
0: Hoe het kan dat iemand scheef loopt als hij pijn in zijn rug heeft.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je ziet het vaak bij vierdaagses. En mijn man die had het een paar weken terug, had dit vreselijk in zijn rug.
0: Ja.
2: En ja, hij liep ook helemaal scheef. En dan denk ik, ja, hoe kan dat?
0: Nou, wij vinden dat
1: een kei goede vraag.
0: En daarvoor zoeken wij het antwoord. Dat doen we bij een specialist. In dit geval fysiotherapeut Louis van den Berg. Louis, kei goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, waarom lopen mensen scheef als ze rugpijn of last van hun rug hebben? Zoals bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse is te zien. Dat is de vraag van Nicolien. Was daarop je antwoord?
3: Ja, het is in ieder geval het is wel een keigoede vraag. Ja, als we gaan kijken naar loopanalyses. Dus dat als fysiotherapeuten kijken we vaak van hoe loopt iemand nou. En dan zie je eigenlijk dat bij normaal lopen, dat je eigenlijk in een vrij vast ritme, of eigenlijk in een bepaalde cadans aan het lopen bent. En dat is multicomplex. Hè. Dat hangt van een heleboel dingen af. En zodra dat er eigenlijk ergens pijn ontstaat, vermoeidheid of soms een beperking, dan gaat je lichaam compenseren. En in eerste instantie zie je dan vaak dat mensen een beetje mank kunnen gaan lopen. En dan is het aan ons om te kijken waar dat dan door komt. En als je mank gaat lopen, dan ben je dus uit die cadans. En dan kan je dus daardoor als het ware een beetje steeds schever gaan lopen. En de vraag van Nicolien, want als je dan last hebt van je rug. Ja, je lichaam zoekt eigenlijk naar een manier om te lopen, dus om vooruit te komen. Op een weg van de minste pijn en de minste belasting. En als je kijkt, zeker bij zo'n Nijmeegse Vierdaagse, dan zie je ook dat een stukje vermoeidheid kan optreden. En het krijgt eigenlijk een stapeling van een enorme hoop kilometers in de benen. En dus dat manklopen wat toe gaat nemen. En dan zie je dus dat mensen dus ja, daadwerkelijk ook echt uit balans kunnen gaan lopen. En dat je asymmetrie krijgt, als het ware, scheef lopen. En dat is vaak, ja, het is complex, maar dit is in een notendop, denk ik, een antwoord op de vraag die Nicolien zo stelt.
0: Ja, Nicolien, is dat een beetje duidelijk voor jou?
2: Zeker, super, ja.
0: Als ik dan meteen eventjes door mag vragen, Louis, is dan, wat is dan het resultaat als je scheef gaat lopen voor, want dat is waarschijnlijk het begin van een hele cyclus, dat het allemaal misgaat, of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, als je scheef gaat lopen en je loopt uit het lood, dan heb je risico op andere blessures. Hè. We zijn gemaakt om rechtop te lopen in een bepaald ritme. En op het moment dat uit balans gaat, en dat kan een heleboel oorzaken hebben. Hè. Kleine pijntjes, een blaar in je voet, een vermoeidheid vanuit je rug, stijfheid, een oude blessure die op gaat spelen.
0: Ja.
3: Verschillende foutjes in je schoenen, drukplekken, maar met name die vermoeidheid. Hè. Als je dus 4 dagen, die Nijmeegse Vierdaagse is een gigantische inspanning. Ja, en dan herstellen die spieren niet volledig en dan nemen eigenlijk pijntjes toe. Compensatie wordt iedere dag iets groter, iets duidelijker. Ja, en op het einde van zo'n Nijmeegse Vierdaagse loop je dan vaak, als je een beperking hebt, kan je steeds scheef gaan lopen.
0: Ja. Maar uiteindelijk toch de finish weten te halen, dan is dat misschien het doel. En dan komt het, zeg maar, het herstel daarna. Dan mogen jullie in actie komen, Louis.
3: Ja, zo blijven wij een beetje aan het werk.
0: Ja, precies.
3: Maar ja, goed, het klopt inderdaad dat hoe schever je gaat lopen, hoe meer risico je krijgt op andere blessures. Want daar zijn wij niet op gebouwd.
0: Nee. Nou, mag ik jou heel hartelijk danken voor het antwoord op deze keigoeie vraag. Louis van den Berg, fysiotherapeut. Dankjewel, hè. Fijne dag verder.
3: Geen probleem, eens gelijk.
0: En Nicolien, jij heel erg bedankt voor jou het insturen van jouw vraag.
2: Ja, graag gedaan.
0: Doen jullie voordeel mee. En voor jou en de man en iedereen in de omgeving. En iedereen die het natuurlijk heeft gehoord. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Mag je die dus insturen? 06-573-282-03. Of heel makkelijk een e-mail naar vraag@omroepbrabant.nl. Wij gaan zo meteen op weg naar het nieuws van 8:30. En dat doen we met deze muziek van Lost Frequencies. Samen met Yannick Duvay. Reality in de Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. As I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm wishing.

0: Reality. Maakt het bijna 8:30. Lost Frequencies. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
1: Explosie in Den Bosch en we hebben een nieuw woordje erbij in het Nederlandse woordenboek.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Omroep Brabant.
0: Na een frisse start deze ochtend. Temperaturen zo rond de 13, 14 graden. Gaat de temperatuur oplopen. Vanmiddag wijst hij zo'n 25 graden aan. Het is zonnig en een heerlijke vrijdag zo. Vanaf morgen oplopende temperaturen. En zondag dan staan er weer tropische waarden op het programma boven de 30 graden. 8:30, tijd voor het nieuws. René Snippert.
7: Bij een huis in de Bosswijk Maaspoort is vannacht een explosie geweest. De voordeur van de woning aan de Blokpolder raakte daarbij zwaar beschadigd. De bewoners zijn op vakantie. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De politie zoekt nog naar camerabeelden. NAC Breda wil na de degradatie uit de eredivisie breken met de afrekencultuur binnen de club. Dat laat de directie weten. Volgens algemeen directeur Remco Overzier degradeert NAC nog veel vaker als na iedere tegenvaller koppen moeten rollen. Daarom zijn er geen ontslagen gevallen. Het doel is helder. De club uit Breda wil zo snel mogelijk promoveren uit de keukenkampioendivisie. Een auto is afgelopen nacht gecrashed bij Riethoven. De auto raakte van de weg, belandde in de greppel en kwam op zijn zijkant tot stilstand. Hulpverleners waren snel aanwezig. De bestuurder is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De gecrashde auto werd wel getakeld. Het gaat hard met de eclipsbrillen. Woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn en dus zie je dan maar een randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
8: We zijn wel eens wat gewend, er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
7: En even voor de duidelijkheid, kijk niet door het gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je je ogen blijvend beschadigt.
0: Maar het gaatje, het middenstukje, dan moet je niet doorheen kijken. Nee, maar het cd'tje zelf.
7: Jouw tip zelf ook wel geweest, want ik denk dat meer mensen dit weten. Ja. Maar niet dat, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, oh, misschien dat het dan iets met dat gaatje doet. Niet doen.
0: Zeg
7: maar, niet
0: door het lijkt me toch wel heel duidelijk, of niet?
7: Ik denk, ik zeg het er maar even bij voor de mensen.
9: Ik heb een brilletje binnen hoor, voor woensdag.
0: Heb jij hem besteld?
9: Ja, ik heb een brilletje gehaald.
0: Het is s'avonds trouwens, hè, toch?
9: Ja, vertel, rond 7:00 s'avonds.
0: Ja, rond 7:00, ja. Oké, nou.
9: Zeg ik uit mijn hoofd.
7: Lijkt wel een beetje op zo'n 3D-bril, vind ik, die ding.
9: Ja, die zou ik niet gebruiken.
7: Nee, ook die zou ik niet gebruiken.
9: Want dan komt de zon ineens heel dichtbij.
7: Ja, en de dikke Van Dali die gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagne van de organisatie Dolle Mina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik. De hoofdredacteur van de dikke Van Dali legt uit waarom dat ze het woord hebben opgenomen.
10: Woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als ze dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek. Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
1: Nu vulvalippen in de dikke vandalen komen te staan, krijgt het een officiële status in de Nederlandse taal. Schaamlippen blijft ook in het woordenboek staan.
0: Krijg je dan schaamlippen, zie pagina 798, of niet?
1: Ja, dat hij iets verderop staat of zo. Ja, dat zou kunnen.
0: Meer nieuws op FNF van Omroep Brabant. Hij is al in de studio, vaste gast hier. En we gaan daar lekker bijpraten met Django Wagner. Maar eerst nog even dat hele mooie liedje van hem.

0: Ja, hij is weer in de studio. Vriend van de show, Django Wagner. Het is veel om te bespreken. Hij is onder andere 30 kilo afgevallen. Kali is natuurlijk altijd nog een mega hit. Maar het belangrijkste is, vandaag komt ook weer een nieuwe single uit. Een zomersingle. En eentje om heerlijk op te dansen. Bachata by Lando. Django, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we stonden al even te kletsen. We hadden het even over Kali. Wat een mega hit is dat. Dat was het al, maar het is nog veel meer geworden dan dat.
1: Hij blijft gewoon doordenderen. En ook bij elk optreden. Mensen vragen hem ook echt gewoon aan. Ik zing hem ook gewoon echt bij elk optreden. Want ja, laten we eerlijk zijn. Dus bij Wolter Kroesmeluis en Viva Hollandia. De hele nacht liggen dromen.
0: Ja.
1: Moet Wolter wel gedaan hebben, anders is het 60 gebleven.
0: Ja. Ja,
1: en dat is bij mij ook hetzelfde natuurlijk met Kali.
0: Ja, nee, dat is zeker. En heel vaak wordt ook gevraagd, ben je er dan niet beu om hem dan zo te draaien? Zo'n evergreen van een artiest?
1: Nee, dat is heel gek is dat.
0: Ja.
1: Ik hoor wel eens van collega's dat ze zeggen, maar luister, ik heb nou tegenwoordig zoveel keer mijn single gezongen. Dat ze zeggen, ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje beu. Maar ik krijg elke keer van de mensen die voor het podium staan, daar krijg ik zo'n vibe van. Dan is het net alsof ik elke keer het liedje weer op een andere manier zing of zo. Weet je, hij gaat niet vervelen.
0: En nee.
1: Ja, daar heb ik wel heel erg veel geluk aan. Ik zou een liedje moeten zingen die me verveelt. Ja, dan zou het echt een ramp zijn. Maar ik vind het gewoon nog steeds super mooi om te mogen zingen.
0: Ja, maar is dat ook niet zeg maar het geheime ingrediënt van een echte evergreen of echt van een megahit die nooit gaat vervelen? Omdat dat er zit een bepaald gevoel in wat niet te beschrijven is. Wat je van tevoren niet weet als je het gaat maken. Maar als je het eenmaal hebt, dan heb je hem te pakken.
1: Ja, klopt. Hetzelfde ook als wij een nieuwe muziek uitbrengen. Dan ga ik hem heel vaak van tevoren ga ik hem luisteren.
0: Ja.
1: En als ik bijvoorbeeld niet het gevoel heb dat ik echt elke keer er weer blij van word. Ja, dan is het wel een mooi liedje. Maar dan wordt het echt een albumtrack en dan wordt het geen single.
0: Nee, dat kan dan inderdaad ook. Maar je kan vanuit een albumtrack ook weer ineens toch dat iemand hem ontdekt.
1: Ja.
0: Stel dat wij hem ontdekken en we gaan hem ineens heel veel draaien.
1: Ik heb iets heel erg leuks. Ik heb het liedje Ciao heb ik opgenomen.
0: Ja.
1: En dat was dus geen single. En als ik heel vaak bij optredens, dat de jeugd gewoon echt zegt, maar, kan je Ciao aanzetten? Dan zing ik hem wel, omdat hij aangevraagd wordt. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk. Ja, hij is net even weer iets anders dan de andere liedjes.
0: Ja.
1: Maar hij wordt aangevraagd, dus dat is wel een teken dat hij leeft. En ik maak wel vaker mee dat dan ook de jeugd gewoon echt gewoon liedjes aanvraagt die gewoon albumtracks waren. En dan denk je, ja, hoe hebben jullie die nog gevonden? Want
0: ja,
1: eigenlijk wat er op een album staat, het staat niet allemaal op Spotify.
0: Nee, maar hoe hebben ze hem dan gevonden?
1: Ja, nou, misschien vanuit de ouders, misschien dat ze toch de CD destijds hebben gekocht of zo.
0: Ja.
1: En dan iedereen heeft natuurlijk zijn eigen favorietje. En
0: ja,
1: hetzelfde ook als mensen vroegen me ook O Magdalena. Dat is eigenlijk een oud liedje die eigenlijk zo Stee heeft geschreven van op zijn Engels dan van de Joyce Baker selectie. En daar hebben wij en die hebben wij dan ook opgenomen. En dan wordt er toch aangevraagd. En dan denk ik ook, dat geeft je wel een kick. Dat ze toch niet alleen de singles luisteren, maar ook natuurlijk de albumtracks.
0: Ja, en er is wel een trend gaande wat dat betreft. Want we hadden het net eventjes over dat we missen allebei zeg maar het cd'tje van vroeger. Of nog terug de LP.
1: Ik ging naar de stad toe met mijn vrouw vroeger.
0: Ja.
1: En dan was het gewoon, dan kwam ik langs de platenzaak. En dan moest ze bijvoorbeeld, weet ik veel, kleren kopen.
0: Ja.
1: Of ik ging gewoon mee dan een dagje naar de stad toe. En dan zei ik, kom ik langs de platenzaak. Loop je maar even verder. Ik kijk hier even naar de cd's.
0: Ja,
1: en dan kon ik gewoon uren zoet zijn.
0: Ja, ja. En dan vond je iets en dan dacht je, ja, dat is, dan ga je luisteren.
1: Heel album vol.
0: Voor één liedje. Ja.
1: Extra. En dan zei je, die moet ik gewoon hebben.
0: Ja.
1: En ja, het was gewoon superleuk om altijd gewoon. Ik vind het nog steeds erg dat de zielen is. Maar ja, de tijd is ook veranderd.
0: Ja.
1: Maar als de platenzaken terug zouden komen luisteren, ik zou meteen, ik zou voorstemmen.
0: Ja, maar nou, dus ik woon zelf in een bos, daar zitten er zo drie. Ja. Nu al. Maar dat is zelfs met nieuw materiaal. Dus er is eentje die heeft eigenlijk alles wat nu uitkomt. Bijvoorbeeld een nieuwe Taylor Swift of een Ray of een Michael Jackson. Het soundtrack van de film. Dat komt allemaal op LP uit.
1: Ja, dat is wel gaaf. Hè?
0: Ja, maar je betaalt er veel geld voor.
1: In Breda heb je er ook nog eentje. Hè? Ja. Peter Vuzenek, die is de enige die ik weet. Die gewoon ook gewoon echt fysiek gewoon een singeltje wil hebben.
0: Ja.
1: En dat is gewoon echt geweldig dat het toch nog bestaat.
0: Ja, absoluut. En jij weet hoe het gaat met trends. Het komt ook altijd weer een keertje terug. Hey, ik zei net, jij ziet er goed uit. 30 kilo minder. Ja. Jij zei net dat was nodig.
1: Ja, nee, ik had verhoogde suikers, bijvoorbeeld cholesterol. En suikers, dat is de langdurige. Ik heb nu de waardes van iemand die dus geen suiker heeft.
0: Ja, nou, wat ontzettend goed, man. Ja. En ruimte voor weer allerlei nieuwe initiatieven. Jouw lijstje wordt wel langer. Je hebt de Carré gedaan vorig jaar.
1: Ja.
0: Je hebt de Matrix gedaan met de Outsiders. Een hardstyle-versie van Kali.
1: Ja,
0: je hebt
1: de Hollands, ja.
0: Ja. Je hebt nog veel meer plannen. Je hebt een EP en een korte LP uitgebracht. Ja,
1: samen met de mannen van het Rozenmateriaal.
0: Ja.
1: Dat was zo gaaf om te doen. Was ook een beetje een klein beetje een voorloopje op Carré.
0: Ja.
1: En we zijn nu achter de schermen zijn we bezig om een heuse tour te gaan doen.
0: Ja.
1: We moeten even alle theaters even proberen te enthousiasmeren.
0: Ja.
1: En hoe moet ik zeggen, ik wil dan in elke provincie wil ik eigenlijk één theater gaan doen. Dus het is niet dat ik...

0: Ik zit juist heel erg te twijfelen. Want we hebben hier natuurlijk het Parktheater in Eindhoven. Is supermooi.
1: Ja, is mooi.
0: Maar we hebben ook een Chassé-theater.
2: Dat wordt nog een moeilijke keuze.
0: Ja, nee, daarom, ik denk gewoon dat we gewoon in ieder geval gaan zoeken om het mooiste. En ook misschien een klein beetje het centraalste voor iedereen, denk ik.
2: En wordt het dan echt één avond? Want ik kan me voorstellen, als je maar één theater aandoet in een provincie, nou, die vraag gaat wel gaat groot zijn.
0: Dan kunnen we misschien het jaar erop. Misschien weer een keer.
1: Oh, okay. Hey, dan heb je ook nog een nieuw genre wat je aanboort.
0: Ja, kan klopt. Muziek. Klopt. Het is een Zuid-Amerikaanse dans.
1: De bachata.
0: De bachata, ja. Die komt eigenlijk uit het Dominicaanse. Ik dacht dat het bij Portugal kwam, het komt uit de Dominicaanse Republiek. In Spanje wordt het heel erg veel gedraaid. En mijn producer Willem van der Heijden, die was geëmigreerd naar Spanje toe. En die hoorde dat zo vaak. Hij zei, ja, maar dit is wel heel erg leuk om te gaan doen. Hij heeft het mij ook laten horen. Ik zeg, dit is gewoon geweldig. Dus toen hebben we samen natuurlijk dit liedje, of tenminste, dit lied gemaakt in de stijl van de bachata.
1: Ja.
0: En we hebben vanuit Best hebben een dansschool die echt gewoon de bachata gewoon danst. En die is samen met zijn leerlingen is hij gekomen. En die zijn met hun leerlingen zijn ze gekomen. En die hebben in de clip hebben ze de bachata gedanst. Dus hoe mooi kan het zijn?
1: Nou, geweldig. Nou, de clip hebben we er niet bij. Maar we gaan wel even luisteren naar jouw nieuwe single. Bachata Bailando. Kom zo nog even bij terug.

0: Oh, Bachato Balondo. Ik zie nog wel. Samenwerken ze met Roger Sanchez.
1: Rolf Sanchez, ja. Dat zou ook super mooi zijn. Ja. En want Rolf Sanchez is natuurlijk wel de Latijnse muzikant die echt
0: voor Nederland
1: dingen doet.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja, het is een heel andere. Het klinkt raar om zo te zeggen. Het is een heel andere genre. Maar eigenlijk
1: krijg je zin
0: niet
1: op de dans, al kennen we die dans nog niet. Dus, nee. Maar je kent naar best toe en daar kan je het ook gewoon leren bij de dansschool.
0: Ja. Ben jij een danser?
1: Als ik gedronken heb, dan denk ik dat ik kan dansen. Ja. Nee, een klein beetje dansen wel, maar niet echt.
2: Geen bachatas.
1: Nee, nee.

0: Nee, niet echt. Maar ik vind het wel superleuk om te dansen.
1: Ja. Hey, ik hoorde dat deze nu zingt, de bachata. En toen dacht ik ineens, maar als je zeg maar uitstapjes maakt naar andere genres. Ja. En ik hoorde jou net ook zeggen Portugal. Heb je ooit eens nagedacht om Fado bijvoorbeeld?
0: Ja, vind ik ook super mooi.
1: Ja, dat lijkt me bijvoorbeeld. En dan Christina Branco erbij, hoor. Dat is toch fantastisch?
0: Ja,
1: ik vind het
0: super mooi om nieuwe stijlen. Te doen en de mensen mee te laten genieten en mee te laten luisteren. Ja, ik weet je wat ik ook eigenlijk heel erg mooi vind, maar ja, ik weet niet of dat ik het kan, maar keer opera of zo. Dat, ja. Gewoon echt dan gewoon niet het hele zware, maar gewoon een beetje het lichte opera, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat vroeger ze een Willy Alberti deed. Of,
1: ja, dat. Ja,
0: Hoe heet het? Luciano Pavarotti heeft toen ook destijds nog een Engels album destijds gemaakt.
1: Ja, hij heeft veel samenwerking gehad.
0: Ja, gemaakt. Dat je bijvoorbeeld dat soort dingen, zeg maar. Ja, het lijkt me ook gewoon super gaaf om een keer te doen.
1: Ja, en dan denk ik ook aan Ricardo Conciante. En dan de link met een duet met jou en Marco.
0: Ja,
1: Marco Borsato.
0: Wie zal het zeggen?
1: Nou, het is toch, dat zou een mooie comeback zijn,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, het zou voor. Je pakt natuurlijk wel het hele volk natuurlijk weer mee.
1: Ja.
0: Ja, wij zijn hele volkse jongens. Wie zal het zeggen?
1: Nou ja, je zit vol energie, dat merk ik aan. Je vindt het hartstikke gaaf en superleuk dat je eventjes in de studio weer wilde komen.
0: Ja, ik vond het supergezellig om weer erbij te mogen zijn. Dus.
1: Ja, nou, dat is altijd zo. Jan, dat is wederzijds. Dus altijd welkom. En we gaan nog heel veel van jou horen, maar vooral ook zien tijdens... ik ben heel benieuwd aan de nieuwe theatertour. Laat het ons weten.
0: Dan kom ik meteen weer langs als wij echt daadwerkelijk gewoon wat datums en zo hebben. Dan gaan we sowieso het Brabants theater gaan we hier natuurlijk lekker promoten.
1: Hartstikke mooi. Hey, het ga je goed. Tot snel weer. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Jo. Goedemorgen. We gaan op weg naar het nieuws straks van 9 uur. Mag je weer plaatjes gaan aanvragen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
12: Je ziet er goed uit.
13: Dank je. Wil je wat van me drinken?
12: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij ze gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
11: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
14: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
11: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat een lekkere dag hebben we in het verschiet liggen. Het is 9:02. Nog een uurtje te gaan en kijk goedemorgen. Dat betekent zometeen traditioneel een slinger aan het rondje. En dan mag je straks weer lekkere liedjes aan gaan vragen. Zometeen ook op je radio Michael Bublé.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
21: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
22: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
23: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Share. Love and understanding. Nou, voor understanding gesproken, zij wist zich ieder decennium alweer opnieuw uit te vinden. En daardoor draait ze nog altijd mee.
1: Goedemorgen.
0: 7 augustus alweer vandaag. Het is vrijdag, op naar een lekker weekend met zon en wolken vandaag die elkaar afwisselen. Een graadje op 25 vanmiddag. Dit weekend veel zon, steeds iets warmer morgen al. En dan zondag alweer richting de 32 graden.
2: Het is vandaag de dag van het bier. Dus ga je het terras nog op met deze zonnige dag. Nou, dan weet je wat je moet bestellen. Het is een speciaal weekend voor Jan Smit, want hij viert dit weekend zijn 30-jarige carrière. Heeft daar een jubileum. En de voetbalfans die kunnen met het bord op schoot. Want zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie die starten weer vanaf vandaag.
0: René, helemaal blij.
3: Ik helemaal blij.
0: Absoluut. Nou, ja. Mooi.
3: Ik zit erbij.
2: Goed zo. Het weekend, daarnaast weer over. Dan moet ik maandag eens zien.
3: Ja. We praten weer verder.
0: Ja. Ja. Ja, praat even verder over het nieuws.
3: Ja, Meta. Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico omgerekend bijna 500 miljoen euro boete betalen. Dat heeft de rechter besloten. Die vindt dat het bedrijf achter Facebook en Instagram verantwoordelijk is voor de schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta moet er dan ook voor zorgen dat die apps veiliger worden voor jonge gebruikers. Een Amerikaanse vrouw heeft per ongeluk op TikTok voor een hype gezorgd. Abby Wellman, zoals de vrouw heet, was eindelijk gescheiden en vierde dat met een groot feest. Op die avond deelde de vrouw een lijst met de 10 ergste dingen die haar ex ooit had gedaan. Nou, wat er precies op die lijst stond, dat is nog steeds niet bekend. Maar het zorgde tijdens het feest voor enorm verbaasde reacties. Gasten in het restaurant filmden het verbazingwekkende tafereel en die video haalde miljoenen views op TikTok. En mensen delen nu massaal zelf hun lijstjes met de ergste dingen die hun ex hebben gedaan.
2: Ja.
3: Ja, ja. En dan is de, ik wilde zeggen, en dan is de vraag.
2: Ja, nee. Wat? Ja, ja, wat zou erop staan, hè?
0: Nou, ik denk, dus je hebt in ieder geval wel één dingetje. Hoe kan dat nou? Zij deelt een lijst met 10 dingen die haar ex ooit heeft...
2: Ja, zij heeft blijkbaar allemaal lijstjes uitgedeeld daar.
0: Maar we weten niet wat erop staat.
2: En zij is ook allemaal nog geïnterviewd, de Amerikaanse media. Ze wil het ook steeds niet zeggen. Ja, blijkbaar was het zo erg dat echt allemaal mensen daar in het restaurant...
0: Maar begrijp dus dat zij deelt het in het restaurant en dat stukje is gefilmd.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus zij
2: dat
0: deelt
2: het... hele tafereel dat ze zegt dat zij de scheiding viert.
3: En die waren aan het lachen waarschijnlijk.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, en zij wil niet zeggen wat erop stond.
2: Nee. Nee, ja, kijk, mijn eerste, hij zal wel heel vreemd gegaan zijn.
0: Ja, nou ja, zal wel ergens tussen 1 en 10 staan.
2: Ja, die zal er wel ergens op staan.
0: Ja.
2: Misschien was het nummer 1 tot en met 3.
0: Ja, wie weet.
3: Ja. Wel een leuke categorie voor de slimste mens is. Dat je het moet gaan raden, weet je wel. Dat je dan krijgt te zien wat hij allemaal heeft gedaan.
2: Of zo bij Ik hou van Holland. Heb je altijd dingen die mensen...
0: Ja, nou goed. Ik heb zo vermoeden dat we hier nog wel meer over gaan.
2: Dat denk ik wel.
4: Goedemorgen.
0: We gaan een slinger geven aan het rad. Laatste plat.
2: Ben je de categorie al?
0: Nou, leuk, even lettertje. De letter H.
2: Oeh, de letter H. De categorie is dingen waar je moe van wordt.
0: Dingen waar je moe van wordt met de letter H. Ja, hoeveel namen zijn er met de letter H?
2: Hanna.
0: Harry.
2: Harry, ja. Henk.
0: Hubert. Nou, kom maar door met je appje. Dingen waar je moe van wordt met de letter H. 06-573-282-03. Doe er even een lekker liedje bij. Tim heeft het over Harry. Nou, dat is mooi. Even kijken. Een liedje erbij. Cool en
2: Ring. Harry word je wel moe van.
0: Het is niet Harry, maar Harry.
2: Ja. Ja, de hele dag. Als iemand die aan het verbouwen is, weet je wel, de hele dag die Harry.
0: Maar als Harry aan drum is, dan is dat Harry. Ja, Harry maakt Harry. Dat is een mooie filmtitel. Harry maakt Harry. Ja.

0: komt opvallend vaak hard werken binnen met de letter H. Dingen waar je moe van wordt. Roy, die kwam er ook bij en die wilde graag dit liedje van Herman van Veen horen.
1: Een andere keer misschien.
0: Nou, deze keer gewoon wel gedraaid. En de zee, daar is hij, ja, hardlopen. Road to Noodweg, die ga ik ook even erbij pakken. En er kwam ook deze, even kijken. Coldplay samen met BTS. Dat zei Daniel, die had het ook over hardlopen.

0: naamgenoot. 06573-2203. Daarop een vingernapje. Tikken met de letter H. Waar je moe van wordt. Hij zegt slecht horen. Hij wilde graag Frans Bauer horen. Nou, ik hoop dat je het goed hebt gehoord. Dat hij lekker hard stond. Van Brabant naar Bordeaux. En weer terug naar Brabant. Want we gaan het hebben over het nieuws. Althans jij, René. Waar ga jij het over hebben dan?
1: Nou, brandweer die loopt steeds vaker een gevaarlijk gebied in. Maar dat doen ze dus met een reden. En Brabanders vertrekken naar een Zweeds eiland.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Omroep Brabant. We krijgen een mooie zomerse dag vandaag. De temperaturen die oplopen tot zo'n graad 24, 25. Zonnewolken die zullen elkaar afwisselen. Aan het einde van de middag vanavond klaart het verder op. Het koelt wel flink af. Het wordt fris vanavond met 12 tot 13 graden. Het weekend verloopt dan verder zonnig, warm. Zondag opnieuw kans op tropische temperaturen boven de 30 graden. Het is 9:30 geweest. Gaat het nieuws met René.
1: Bij natuurbranden wordt steeds vaker een speciaal team van de brandweer ingezet dat lopend het gebied ingaat. De brandweerlieden halen dan struiken, gas en andere brandbare spullen weg, zodat het vuur minder makkelijk verder kan. Ook bij de grote natuurbrand vlakbij Brabant hielp zo'n team om het vuur tegen te houden. Het spinnenseizoen is begonnen en daardoor zijn er onder meer kruisspinnen en wespspinnen weer vaker te zien. Door de droogte zijn er wel minder insecten, waardoor de spinnen vooral plekken met water opzoeken. Wie bang is voor spinnen kan voorlopig nog opgelucht ademhalen, want pas in de herfst trekken meer soorten richting huizen. Meer hierover lees je bij ons op web of app.
0: Wat een fijn woord. Wespspin.
1: Ja, dat is een tongbreekje. Wespspinnen.
0: Dat moet je doen na een paar biertjes.
1: Nou,
0: spin.
1: Dat de agent je vraagt, zeg maar eens even het woordje wespspinnen, meneer.
0: Ja, 10 keer achter elkaar.
1: 10 keer achter elkaar.
0: Precies, ja.
1: Goed. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
7: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
1: Zo hingen er posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI, kunstmatige intelligentie dus, een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Freek uit Berlicum en Eva uit Den Bosch vertrekken maandag naar Zweden, waar ze een jaar lang eilandbewaarders zijn van het eilandje Meerbudan. Ze wonnen die prijs via het Zweedse toerismebureau. Een tijdje terug spraken we Freek erover in Afslag Zuid.
8: Ja, ik denk dat we met z'n tweeën eerst heel hard gaan lachen om het feit dat we überhaupt op ons eigen eilandje staan. En dan gaan we natuurlijk een mooie rondleiding geven op het eiland. En ik hoop toch dat er gewoon een heel mooi plekje is waar we onze tent op kunnen zetten zonder al te veel gedoe. En dat we daarna gewoon lekker kunnen chillen en proberen te overleven op het eiland.
1: Ja, op 18 augustus willen ze op het eiland aankomen, waar ze onder meer gaan kamperen. En ja, de Brabantse vlag gaat mee.
0: Wat een Brabantse Zweedse vlag dan.
1: Ja, en die moet je ook voor. Er is daar niks, hè? Nee. Het is gewoon een eiland.
9: Ja, dat het gewoon water ligt.
0: Ik zou niet weten wat je daar moet gaan doen.
10: Nou, ik zou het wel weten. Ja, samen met mijn vriendin op een onbewoond eiland was, dan had ik wel, weet ik wel hoe we de dagen doorkomen.
9: Oh, is dat zo?
10: Lekker zwemmen.
9: Ja.
0: Ja, ja.
9: Ja. Monopoly spelen. Dat is
10: nee, cool. Nou, dan moet je dan meenemen. Gewoon lekker even zwemmen, een stukje lopen. En,
9: ja. Ja, van het eiland genieten.
10: Hout zoeken.
9: Ja.
10: Een boshout.
9: Ja.
0: Compleet spraakloos. Ben blij dat we nog 25 minuten hebben te gaan.
10: Compleet spraakloos.
0: Nou, zet Jasper op een onbewoond eiland. Met een camera.

nog een liedje voor de Zedigrij. Ja, zo is dat inderdaad de appnaam van degene die appte. Hardlopen, Road to Nowhere, die hoorde hiervoor. Talking Heads. En dit is Olivia Dien. Dankjewel voor alle appjes voor het ratje. Maandag is er natuurlijk weer een nieuw ratje. Maar dan zit al de uitzending van de maandag weer bij de hoop. Jordi is trouwens maandag weer terug. Dus die geeft de acte de présence. Zoals dat zo mooi heet. Tot 10 uur. Nog lekker wat fijne muziek. Zometeen blikken we even terug op de show van vandaag. Dat doen we na deze van Edwin Collins. Dit is A Girl Like You.

0: Radio Edwin Collins. Goedemorgen. Vrijdag 7 augustus. We hadden vandaag onder andere Django Wagner in de studio. Hij kwam op bezoek om te praten over zijn nieuwe single Bachata Bailando. Een net iets ander genre dan je van hem gewend bent.
1: In Spanje wordt het heel erg veel gedraaid. En mijn producer Willem van der Heijden die was geëmigreerd naar Spanje toe. En die hoorde dat zo vaak. Hij zei, ja, maar dit is wel heel erg leuk om te gaan doen. Hij heeft het mij ook laten horen. Ik zeg, dit is gewoon geweldig. Bachata Bailando.
0: Zeg me quando, laat me niet wachten, zeg me wanneer. Ja, daar gaan we vast nog veel meer van horen. Niet alleen van Django, maar ook van zijn nieuwe liedje. En we hadden om 9:10 op de vrijdag natuurlijk weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van luisteraar Nicolien.
2: Hoe het kan dat iemand scheef loopt als hij pijn in zijn rug heeft? Je ziet het vaak bij vierdaagsers. En mijn man die had het een paar weken terug, had dit vreselijk in zijn rug. En ja, die liep ook helemaal scheef. En dan denk ik, ja, hoe kan dat?
0: Ja, en voor het antwoord belde ik met fysiotherapeut Louis van den Berg.
3: Zodra dat er eigenlijk ergens pijn ontstaat, vermoeidheid of soms een beperking, dan gaat je lichaam compenseren. Je lichaam zoekt eigenlijk naar een manier om te lopen, dus om vooruit te komen. Op een weg van de minste pijn en de minste belasting. En in eerste instantie zie je dan vaak dat mensen een beetje mank kunnen gaan lopen. En als je mank gaat lopen, dan ben je dus uit die cadans. En dan kan je dus daardoor als het ware een beetje steeds schever gaan lopen.
0: Ja, heb je nou ook zo'n keigoeie vraag? Dan kan je hem doorgeven via de mail vraag@omroepbrabant.nl. Je mag er gewoon een appje sturen 06-573-28203. Wij verzamelen alle vragen. En op een vrijdag rond 9:10 kan het zomaar zijn dat je jouw vraag terughoort. En nog belangrijker, dat je het antwoord krijgt op iets wat je misschien al heel lang hebt willen weten. Geen vraag is te gek. Stuur hem in vraag@omroepbrabant.nl.

0: Laura samen met Sasha. Het is de laatste keer dat je hem hoort als Omroep Brabant tipplaat. Want we gaan straks weer stemmen op een uur. En ik hoop dat we het liedje nog vaker voorbij horen komen. Weet je wat? Ik ga gelijk even naar de Ultieme Bonte 50.
1: Oh. De Ultieme Bonte 50.

0: up to yours.
1: Ja, wel eerlijk, nummer 4 krijgt meer ruimte.
2: Ja. Nou, ik ga ook sowieso wel voor nummer 4.
3: Dat misschien net beter aan het eind paste.
2: Ja, ik ga wel voor nummer 4, maar het is, maakt mij niet zoveel uit.
1: Nee, nummer 2. Ja. Nummer 2 is goed.
3: Oké, okay, nou, prima, jongens.
2: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ik ben er zo meteen veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
2: En succes met het stemmen op de Ultieme Bonte 50. Het is Bruno Mars deze week. En dan weer voor het laatst. Wij zijn er ook voor het laatst deze week. Volgende week zijn we er weer. Maak er een mooi weekend van. Je kan mij morgenmiddag natuurlijk nog horen in de tijdmachine. Fijne vrijdag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Ah, wat een schatje.
12: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
13: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Hartelijk dank, zou ik zeggen. Het is tijd voor wat anders nu. Even hierbij praten over de actuele situatie op het verkeer in Brabant. Hoe staat het er dan voorheen?
17: Nou, het staat er goed voor. 4 kilometer in totaal. De A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar rijdt het wel langzaam. Tussen Maden en Waspik. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel is het goed om te weten dat ze bezig zijn bij Maden met bergingswerkzaamheden. Daarom is de afrit dicht en je kunt keren bij de volgende afrit.
16: Oké, dankjewel. Houd in de gaten voor ons. Dag Rijn.
18: Hoi, hoi, hoi.
19: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
20: Oh, weer een muis.
19: En samen spelen.
20: Kom maar. Ja. Au.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
29: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
30: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
31: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermail.nl.
30: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen?
32: Voor iedereen.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond en Bermol.

zijn scherpe gehoor heeft het in de gaten. Het is Kenny Loggins met zijn maatje Micah McDonald. En die hoor je wel degelijk meezingen op deze plaat. This is it, dat is het dan ook. Het is klaar, het is over.

0: Ach, lekker is dat. Misschien heb je vakantie en is het eigenlijk al een weken weekend voor je. Zo voelt het misschien wel, heb je een lekkere lange vakantie. Of misschien is het nu gewoon weekend aan het worden. En dat gaat heel goed met Omroep Brabant erbij. Een mooie dag met straks verzoekplaten, met Koen, bel en bestel. En we hebben ook nog de piepende bandenshow. En nu is dit Brabantsbond tot aan 1 uur deze middag. En ik maak me een beetje zorgen. Dat zelfs niet zo zijn. Ik maak me zorgen. Na bol.com en de Bijenkorf, ING en Ajax is ook brillenketen Ace & Tate geraakt door een datalek bij partnerbedrijf. En zo zijn er weer veel gegevens vrijgekomen. Ja, het hek is van de dam.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bermel.
1: Dit is

0: Het is de pianoman zelf. Hij is ooit eens begonnen als pianoman in een bar. En dit heeft hij er ook op gedaan. Italiaans restaurantje, Italian restaurant. Scenes from an Italian restaurant. Het was Billy Joel. En jij vond het een beetje op Elton John lijken?
1: Ja, ik vind het dat sommige sounds heb je een beetje van... is dat nou de hele jonge Elton John, bedoel ik dan, hè?
0: Nou, misschien dat ze elkaar toch... zonder dat ze zelf weten beïnvloeden. Weet je, dat gebeurt ook bij de Beatles natuurlijk. Dat je iets hoort, dat je denkt van... oh, weet je, dat je in dezelfde sfeer zit... en in dezelfde tijdsperiode zit. Ik denk dat is meespeelt.
1: Ja, en ook piano natuurlijk, allebei de heren. Die kunnen ongelooflijk mooi piano spelen. Ja.
0: Dus misschien dat je dat hebt gehoord met je oortjes. Het is tijd geworden voor het nieuws een beetje. Het is bijna 10:30. Wat zit er in René dan?
1: Nou, de schorsing van Joey Veerman die is aangepast. En ik heb zo direct iets over een wormenboerderij.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
0: En hoe staat het met het verkeer? Dat vraag ik meteen even aan Rijn. Zit bij de ANWB, heeft er zicht op Rijn? Is druk, valt mee?
7: Nou, het is echt zomervakantie. 7 kilometer file in de provincie. De enige plek waar het langzaam rijdt, dat is de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over.
0: Hartelijk dank. Ik spreek het namens alle automobilisten, denk ik. Dankjewel.
7: Tot zo.
0: Jo, doei.
8: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Nou, er is vandaag een mix van stapelwolken en korte zonnige periode. Het eind van de middag en avond klaart het breed op. Dan wordt het allemaal een beetje rustiger. En dan zitten we toch nog op een graad of 24 zo ongeveer. Later in de uitzending hoor je weer plaatsen. En die praat hier volledig bij. Nu eerst maar eens even luisteren op dit moment naar nieuws René Snippert.
1: PSV hoeft Joey Veerman maar 1 competitiewedstrijd te missen. De KNVB heeft zijn straf na de rode kaart tegen AZ teruggebracht naar 1 duel schorsing en 1 voorwaardelijk. Veerman mist zaterdag de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, maar kan een week later tegen Excelsior wel weer spelen. Jonge boeren worden opgeroepen om vrijdag 14 augustus te protesteren bij het provinciehuis. Dan debatteren provinciale staten over het eventueel intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. De provincie zegt dat ingrijpen nodig is om kwetsbare natuur te beschermen tegen stikstof. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als op tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023... met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams... dat een jaar later in de Nederlandse Oscar-inzending was. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij is 82 jaar geworden. 2 broers uit Hoogloon runnen een wormkwekerij. Rijen lang staan er bakken op elkaar gestameld waar de wormen in krioelen.
11: Ze worden gebruikt, onder andere natuurlijk voor de hengelsport. Ik denk dat 99% zo is. Maar ook bodemverbetering. Deze worm die zit in de bovenste 20, 25 centimeter. Dus iemand die zegt, ik heb een waterprobleem in mijn tuin... die zou hiermee uit de voet kunnen.
1: De wormenboerderij zit in een oude varkensstal. En de vogels hebben het goudmijntje ook ontdekt. Bovenin de nok loeren die mee om af en toe wat mee te kunnen pikken van het buffet.
0: Ja. En die Peter Faber, ik volgde hem een beetje op Facebook. Vond zo'n buitengewoon aardige man. Ja, dat zegt niks over doodgaan of je onaardig bent of aardig. Je gaat toch dood.
1: Kijk. Ja, uiteindelijk gaan we allemaal.
0: Maar ik vond hem zo heel lang in het ziekenhuis dus. En hij postte steeds van het ziekenhuis een fotootje van hem op bed. En zei hij, nou, het komt wel goed, lieve vrienden, maak je geen zorgen, blablabla. Ja, dan toch, ja, dan kan, toch. Het, het kan het einde toch sneller dichterbij zijn dan je denkt.
8: Ja, en wel in het bijzijn van vrienden.
0: Ja, okay,
8: 82 jaar geworden, prachtige carrière.
0: Maar ik vond zo'n aardige relativerende man. Weet je, hij speelde ook, nee, dan was niet spelen. En ik weet niet of je dat gezien hebt, dat ze met z'n allen op vakantie gingen. Dat ze gingen reizen. Daar zat Gerard Cox bij, daar zat Barry Stevens erbij. En hij zat er ook bij. En het was een BBC-concept, ze gingen met z'n allen op pad. De wereld nog een keer zien. Ze gingen gekke dingen doen, leuke dingen doen. En hij zat daarbij. En hij was eigenlijk de enige die probeerde ook de boel een beetje heel relaxed te relativeren. Dat vond ik wel heel leuk. Een aardige man. Ja, het zegt niks. Dus, we zijn hem kwijt. René, we zijn je ook even kwijt.
8: Ja,
0: maar je komt weer terug. Er is niks aan de hand.
8: Er is niks aan de hand.
0: Zo, tot straks weer.
8: Dat is
0: ja, over kwijtraken gesproken. Ja, het is toch weer gisteren kwam het nieuws tot mij. Je hebt gisteren, als je naar Afslag Zuid hebt geluisterd, ook een liedje hebt gehoord van Johnny Kaagman en haar band. Johnny Kaagman is overleden. Ik heb haar ooit één keer in mijn leven mogen ontmoeten. Over aardige mensen gesproken. Het was in het kader van Conamus, Stichting Conamus, dat droeg voor een Nederlandse lied. En daar was zij bij betrokken. En ik ontmoette haar daarom in die hoedanigheid. En ik vond het zo'n aardige, lieve vrouw. Ook hier geldt weer van, ja, dat heb je ook niet voor te zeggen. Toen had ze al last van Parkinson trouwens. En wat ik ook wel heel bijzonder vond met die Johnny Kaagman, is dat zij in dat programma zat, The Voice, en dat zij toen al last had van Parkinson, dat zij door iedereen, door de media, er doorheen werd gehaald. Omdat wij daar met z'n allen in de media grapjes over maakten. Over dat zij zich daar niks van aantrok. Dat ze gewoon doorging. En dat mensen zeiden van, nou, ze heeft een mimiek en ze is staal van staal en blauw. Daar krijg je een lachje van af. Nee, en dat ze daar zichzelf niet zoveel van aantrok. Dat ze toch gewoon doorging. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ze daar nooit zoveel over heeft gezegd. En toen pas, toen ze naar buiten kwam, ja, toen schrok iedereen met het feit dat ze Parkinson had. Toen schrok iedereen. Toen dacht iedereen, oh jee, we hebben grappen gemaakt. En blijkt dat ze dat al lang heeft. En we hebben iets heel onaardigs gedaan. Ja, dat hadden we eigenlijk eerder moeten beseffen. Toch nog een keer van mij, Anton, het koffertje van Mol. Zal ik nog een liedje draaien van Earth and Fire? Omdat het zo goed was. Omdat het zo bijzonder was. En omdat ze zo aardig was. En omdat ze een buitengewoon fijne stem had. Thanks for the love.

0: Austin van Dasha. Dasha met Austin. Nee, het is Dasha met Austin, dus zo heet het voluit. En het is een hitje op dit moment. Koffertje gaat open.
1: Het koffertje van Mol.
0: Samen even de koffer in met een liedje wat ik verleden week al heb gedraaid van de band Kingfisher uit Ireland. Omdat ik zo van de folk hou en dat ik dat graag wil uitdragen. En misschien vind je het ook nog wel leuk. Ik heb ze verleden week dus al een keer gedraaid, maar ze krijgen nog een kans. Het podium is bedoeld hier voor groot talent en ik vind dat ze zeer getalenteerd zijn. Here's the sun will never settle.

Jammer dat hij net wat te kort is, dat vind ik dan weer zelf. Deze Kingfisher, en ik zeg het nog maar even, het is misschien een beetje dom, maar dat je het weet, als je ze vindt, als je Kingfisher gaat zoeken, dan ben je geneigd om een E aan het eind te zetten. En dan krijg je een heel ander band uit Haarlem. En dit is Kingfisher zonder E aan het eind. I haven't ever

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Ga ik meteen even kijken bij de ANWB. Bij Rijnhoord, die heeft een overzicht over de files in Brabant. Is het al druk aan het worden of zeggen we, nou nee, ik zal me niet meteen ongerust zijn.
3: Nee, de files zijn nog steeds met zomervakantie. Okay. Ik heb wel een plaats waar het langzaam rijdt. Dat is de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvehout doe je er 5 minuten langer over. En dan nog een update vanuit de NS. Want door de bosbrand in Limburg rijden er geen treinen tussen het Brabantse Boksmeer en Vendrij.
12: Oké, hartelijk dank. Houd het in de gaten. Dag heen. Doei.
3: Hoi.
12: Grenade, Locked Out of Heaven en The Lazy Song. En ook nog Die With a Smile met Lady Gaga. Daaruit heb je vandaag de keuze. Ik heb het over Bruno Mars en daar kan er maar eentje over blijven.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
19: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
20: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond. En Ber-

0: Deze trein is niet te stoppen in sneltreinvaart en heeft geen last van blaadjes, heeft geen last van de zon, heeft geen last van de sneeuw, gaat altijd door.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Het waren de Pasadena's, even terug in de tijd. En gewoon even wat leuke liedjes op een rijtje gezet in een sneltreinvaart. Dus vandaar. En daarvoor hoorde je ook nog een fijn liedje voorbij komen. Want we begonnen natuurlijk met dat fijn plaatje. Afkomstig van Nena, Kim Wilde. Vierde feestje 2003 alweer. Zaten 20 jaar bij elkaar. En dachten, dat gaan we vieren. Het pakte wonderwel goed uit. Mooi album uitgebracht in het Engels en een beetje in het Duits. En over schoonheden gesproken. Grenade, Locked Out of Heaven, The Lazy Song, Die With a Smile, allemaal van Bruno Mars. Bruno Mars staat centraal deze week. Nog even, want zometeen ga jij er één liedje uit kiezen en die gaat dan over naar de ultieme Bonte 50. Welke dat is, dat bepaal je zelf. Je gaat ze zometeen nog een keer horen. Dus ga er vast even voor zitten. Maak alvast even tijd vrij. Zorg ervoor dat je even op je gemak kunt luisteren. Zeg tegen de baas dat je even naar het toilet moet. Of wat dan ook, maar zorg dat je erbij bent.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: Want ik dacht, moet dat nou? Zo heet het, maar het is, hoe heet dat nou? Hè? Ja, Robert van Hemert en Donnie. En die wisten het weer heel gezellig te maken.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1. Nummer 2.
2: I just wanna lay in my bed.
1: Nummer 3.
0: Ach, hij is mooi, hij is mooi, hij is mooi, maar ja.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Die zegt wat over jouw smaak. Die zegt wat over jouw oortjes. Welke van deze vier zou nou zitting moeten nemen in de ultieme Bonte 50? 06-573-28203. 06-573-28203 is het appnummer van Omroep Brabant. En hij doet het weer, dus je kunt gewoon appen. 1, 2, 3 of 4.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Stargazing was het, afkomstig van Maas Smith. Ja, volgens mij over stargazing gesproken, planeten bekijken. Nou, daar ga je het over hebben zo meteen, toch? Over die brilletjes, toch?
1: Ja.
0: Heb jij er eentje, zo'n cliffbrilletje?
1: Nee, maar jij zei dat je er twee hebt.
0: Ik heb er twee, ja.
1: Ja, nou, dat is mooi. Twee. Kom ik jou langs.
0: Ja, zeker, maar ik zet allebei op.
1: Die doe je achter elkaar. Ja.
0: En er zijn sommige mensen hier, ik heb collega's, die zien sowieso niks. Dus die kunnen sowieso in de zon kijken. Maar of in de maan kijken. De zon kijken maakt niks uit.
1: Nee, dat klopt. Nee, je kan het blijkbaar ook met een iets, ja, met zo'n cd'tje doen. Ja, dan gaan we zo uitgebreid.
0: Ja, je kunt ook een chipszakje kun je ook pakken.
1: Een chipszakje?
0: Ja, een chipszakje.
1: Hoe dan?
0: Ja, dat kun je ook voor je ogen houden. Dan zie je het ook. Ja.
1: Ik geloof hier niks van.
0: Ja, echt waar. Hè? Ja, zonder gek. Als je maar niet rechtstreeks kijkt, kun je er een lasbril op zetten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar die heb ik nou net niet liggen thuis.
0: Een flinke zonnebril.
1: Ja.
0: Ja, dus dat maakt hem niet uit. Ja, je moet niet, jou kennen niet met je snelle pilotenrebenbril gaan kijken. Maar, met zo'n lasbril kan het
1: wel. Ja, met zo'n cd'tje, maar dan niet door het gaatje van het cd'tje.
0: Vooral door het gaatje heen kijken.
1: Nee, dat heeft wel niet zoveel zin.
0: Nou, daar ga je het over hebben dus. In ieder geval, dat weten we alvast. Hebben we er meer?
1: Ja, dat en meer. Kangoeroe die leeft al een half jaar vrij hier in Brabant. En de Efteling gaat iets nieuws inzetten.
0: Oh, alweer?
1: Ja.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Hoe zit het met het verkeer? Rijn van ADB, wat zie je dan?
5: Nou Hubert, het begint toch iets drukker te worden. 30 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven loop je vertraging op tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 België richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Rijsberg en knooppunt Zonzeel. Daarom loop je 5 minuten vertraging op. En dan nog de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Gal. Is je vertraging 5 minuten.
6: Omroep Brabant.
0: Het wordt zo'n beetje, nou, graad of 24 zal het zijn. 23, 24 graden. Wat zonnige periode, ook wat wolkjes. En in de avond wordt het allemaal een beetje rustiger. En kan het misschien toch wel eens even lekker zijn om een plekje te zoeken op het terras. Dus het is maar een tipje, het is maar een ideetje. Maar nu eerst tijd voor het nieuws. René Snippert.
1: In Veldhoven huppelt al bijna een half jaar een ontsnapte kangoeroe rond. En die ontsnapte uit Zoo Veldhoven en is sindsdien zo'n 20 keer aan de dierenambulance ontsnapt. De dierentuin maakt zich geen zorgen. De kangoeroe redt zich prima en leeft van gras en ander groen. Een Pokémon-verzamelaar van 22 jaar uit Breda is voor €1100 opgelicht met een neppe kaart. Hij kocht de kaart via Marktplaats, maar ontdekte later in een speciaalzaak dat hij dus vals was.
7: Ik ben eigenlijk de avond zelf al toen ik thuis kwam. Toen pakte ik zelf er een kaart bij. En toen ging ik de achterkant met elkaar vergelijken, het kleurverschil. En toen klopte het eigenlijk al niet. Toen heb ik hem gelijk een berichtje gedaan. Niet echt op gereageerd. En toen wist ik eigenlijk al hoe ver het was. Ik ben een student nog, dus dat is gewoon een half jaar collegegeld waar je dan weggooit.
1: Hugo, zoals de Pokémon-verzamelaar heet, gaat wel aangifte doen. Volgens een kaartenwinkel in Eindhoven duiken dit soort vervalsingen steeds vaker op. Pokémon is nog altijd enorm populair wereldwijd. Het gaat heel hard met de eclipsbrillen waar we het net al over hadden. Twee daarvan zijn bij Hubert geëindigd. Woensdag is namelijk het grootste gedeelte zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar een randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je zo'n eclipsbril nodig. Ja, ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
8: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, die tip die we net bespraken, hè, over dat cd'tje. Dus niet door het gaatje van het cd heen kijken, waarschuwen oogartsen. Want dan heb je kans dat je ogen blijvend beschadigd. Bij de Efteling gaat vanaf volgende week een zelfrijdende pendelbus rijden. Het is de eerste keer dat zo'n bus in Brabant de openbare weg op gaat. Er kunnen 20 mensen mee en de proef duurt 8 weken. Daarna wordt bekeken of de bus blijft rijden.
0: Nou, ze weten toch over een attractie van te maken, hè?
1: Daar ik vraag me, misschien krijgt het ook wel zo'n thema of zo dan, weet je wel? Ja. Dat doen ze toch altijd?
0: Ja, zeker. Ja, nou, ja, ze doen alles om geld te kunnen verdienen. Dus of het nou het thema moet zijn of niet, dan maakt zich een bal uit.
1: Ja, oké, okay, maar ze doen het wel leuk, toch? Ik bedoel, ja, ze verdienen geld.
0: Ik hou er niet van. Ik hou niet van die pret. Ik weet je, hier zitten ook die gasten, dan Mark en Jasper en zo, die zijn dol op die pretparken. Ik begrijp het, ik zie het niet.
1: Nee.
0: Ik begrijp er helemaal niks van. Nellek ook. Gewoon die pretparken te vinden.
1: Ja, die zijn helemaal gek ervan, ja.
0: Ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp zoveel niet. Echt niet. Ik kan niet helpen.
1: Nee. Hey. Maar je bent goed in plaatjes draaien.
0: Ja.
1: En andere dingen.
0: Ja, nou nee. Nee, laten we eerst maar eens houden plaatje draaien.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel, René. Fijne dag, hè.

0: Jenny from the Block. Even blokken, deze Jennifer Lopez. Getackeld hier bij Omroep Brabant. En ik heb je weer nodig. Ga even stemmen. Laat je even weten welke je mooi vindt.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1. Nummer 2. I just wanna lay in my bed. Nummer 3. Bonte 50.
0: Het is een lastige. Ik vind heel wat van je. De hele week staat Bruno Mars centraal. En dat is vanwege de ultieme Bonte 50. Het gaat erom dat je er eentje kiest nu. We hebben er iedere dag eentje kunnen kiezen. Want maandag werd gekozen voor Grenade. Dinsdag werd gekozen voor Locked Out of Heaven. Woensdag werd gekozen voor The Lazy Song. En vandaag hebben we dan ook nog de keuze uit Die With A Smile. Want die werd gisteren gekozen. Vier liedjes van Bruno Mars. En er kan er maar, zoals je weet, eentje overblijven. En die gaat naar de lijst der lijsten. En dat is aan jou. 06-573-28203 is het appnummer van Omroep Brabant. Alles werkt weer, dus je kunt ons bereiken. Dus geen smoes zoeken. En als je zegt van ja, ik ben aan het werken. Je moet af en toe ook plassen. Dus je kunt ook even naar het toilet lopen en kun je even stemmen. Weet je, dus dat is geen excuus. Er is nooit weer een excuus te bedenken om mooie muziek op de radio te krijgen. Mooie muziek en een mooie lijst te krijgen die je zelf samenstelt. Excuses zijn er veel, die zijn er talloze, maar die gaan niet op. Echt niet. 06-573-28203, 1, 2, 3 of 4. Shout to the Top is van de Staal Council. Dat is een leuke onderbreking. Muziek uit de jaren 80 zo'n beetje. Een leuk decennium, toch?

0: lopen dan verwacht eigenlijk. Zo is het net het echte leven. Hè. Peter Fabus overleden. Had ook niemand verwacht dat hij zo snel zou weggaan. En zo'n liedje is het dan ook. En niemand had verwacht dat liedje zo snel verdwenen zou zijn. Maar het komt eigenlijk wel goed uit.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want het is tijd geworden voor toch eigenlijk dat winnende liedje voor de ultieme Bonte 50. De keuze uit Grenade, Lockdown of Heaven en The Lazy Song en Die With a Smile met Lady Gaga. En er zijn veel stemmen binnengekomen. Er komt er nog eentje binnen van Martine Kuik. Die zegt, nou, doe maar nummer 4. Antoinette, die zegt van, goedemorgen nummer 1. Graag, vind ik de mooiste van de 3. Fijne uitzending, dankjewel Antoinette. Maar de keuze is al wel gemaakt. Met de meeste stemmen. Die With a Smile.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april... Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, Rijn, zeg, hoe staat het er nu voor? Het is een beetje na 12. We zijn bijna klaar met werk. We gaan erop uit. We gaan lekker naar het vakantiehuisje. We gaan misschien naar de camping.
14: Ja, zeker.
5: Is het een beetje druk aan het worden nu?
14: Het wordt al iets drukker, inderdaad. En dat merken we vooral in het grensgebied. Maar eerst de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen staat file tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid. 5 kilometer en ook hier 10 minuten extra. Op de A16 staat file tussen de Belgische grens richting Breda en knooppunt Galder. Je doet er hier een kleine 10 minuten langer over, maar rijd je vervolgens bij knooppunt Galder de A58 op. Tel hier dan nog eens 5 tot 10 minuten bij op in de richting van Tilburg.
5: Hartelijk dank namens alle automobilisten maar weer. Ik verwoord het maar even.
14: Graag gedaan.
5: Alsjeblieft, tot de volgende dag.
14: Doei.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit de Landsart.
20: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: End and Break. Ja, er zit toch wel een klein verontrustend zinnetje in. Meet me at the other side. Wil dat zeggen dat we dan gaan hemelen? Nee toch.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Overigens is het product wat je net hoorde wel hemels. En dat is wel weer goed, dat past bij Omroep Brabant. Dat we fijne producten voor je draaien. En dat je het een beetje naar je zin hebt. Dat je wordt geamuseerd en geïnformeerd, want dat doen we graag voor je. Met wat fijne muziek. En vanmiddag heb je de gelegenheid om zelf je muziek aan te vragen. Hoe mooi is dat dan? Dat gebeurt tussen 1 en 4 bij Bel en Bestel. En nu doe ik het nog even met het koffertje van Mol. Met zometeen de Bee Gees. En wat dacht je van Away Tonight van Afrojack?
1: Koffie in je hand. Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabants Bond.
0: Zal ik eerst die van Afrojack doen? Is dat leuk? Met David Guetta. En dat doe ik zometeen. Ook nog een liedje van Henk Westbroek. En een liedje van Falco. Nou, dat is toch een mooi rijtje.

Nou, dat was die ik had beloofd. Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. En ik had je nog een ander liedje beloofd. Weet je nog? Ja, het gaat snel. Weet je nog welke dat was? Dat was een liedje van Barry, Robin en Maurice Gibb. Oh, liefjes toch. Het is geen BB vol liefde. Maar er zit wel heel veel muzikale liefde. En ik probeer dat toch een beetje, uit te dragen. Een beetje leuke knutselwerkjes voor jullie te laten horen, zoals deze.

gemaakt eigenlijk, Henk? Oh ja, dat is bekend. Dat is waar, ja. Ja, mooi liedje. Toch schuilt er een kleine romanticus in hem. En een groot kok trouwens. Want toevallig vanmorgen was ik met hem aan het appen. Dat is wel leuk. En toen zei hij van, we gaan zondag even bij hem eten. En toen zei ik van, eet je ook vis, vlees, prima. En gestoofde geitenballen, dat is een grapje. Ja, dat gaan we niet eten. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel een leuk grapje natuurlijk. Eentje nog voordat we naar nieuws gaan met Marieke Smit. Een liedje van Chaperone, The Subway.

0: met een klein vleugje country overgoten, deze Chapel Roan. En de Subway. Vind je het leuk?
1: Ik ben echt groot fan van haar. Oh. Ik vind haar echt geweldig.
0: Oh, dat vind ik wel. Nou, dan val je met je neusje in de
1: Ik kwam hier binnen. Ik dacht, nou, dat is wel even leuk.
0: Nou, zeg, dat ik dat gewoon weet.
1: Ja, het is ongelooflijk. Heb ik niet eens ingefluisterd?
0: Nee, maar weet je, ik denk soms wel meer dat ik dingen voel. Gek is dat, hè?
1: Zo, dan moet je wat mee doen, Hubert.
0: Nee, daar gaat even wat over. Nee, daar gaat het mis. Daar gaat het mee. Maar ik denk echt af en toe dat ik denk van, oh ja, wat grappig. En dan zegt hij, oh, leuk dat je die draait. Ja. Maar dat was... Dat
1: meer voelt het muzikaal dus aan. Dan heb je echt een heel goed beroep gekozen.
0: Ja, nou ja, dat vind ik zelf wel.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja, ik weet niet of iedereen dat ze ook vinden. Maar ik vind zelf... Weet je, ik wilde het al toen ik heel klein was. Hè, toen deed ik al plaatjes draaien. En toen zat ik al achter pick-upjes en zo.
1: Oh, ik hoor het.
0: Ja.
1: Weet je? Ja, dan ben je wel goed terechtgekomen.
0: Maar dit is altijd leuk om het een klein beetje spannend te maken, Marieke.
1: Oh.
0: Hallo, Marieke.
1: Hallo, Hubert.
0: Wat is jouw talent?
1: Mijn talent?
0: Wat zijn jouw talenten misschien?
1: Ik hoop nieuws lezen, want dat ga ik zo doen.
0: Oh, dat doe je hartstikke goed.
1: Oh, nou, gelukkig.
0: Heb je dan meer talenten waarvan ben je niet zo weet?
1: Nou, ik kan ook best aardig squashen.
0: Oh, dat is ook een talent. Dat moet je ook kunnen. Kan ik niet.
1: Nee, maar jij kan weer helikopter vliegen. Dat kan ik niet.
0: Ja, ja. En ik...
1: Weet je wat wij wel allebei kunnen trouwens?
0: Nee.
1: Paardrijden.
0: Oh, ja.
1: Dat kan ik ook.
0: Is dat een talent of dat kun je gewoon aanleren, toch?
1: Als je goed kan paardrijden, is het wel een talent.
0: Ja. Oké, okay, ja, dat is leuk.
1: Maar
0: ik denk dat jij bedrevener bent. Ik kan goed sturen en draven. Maar galopje is lastig.
1: Dat kan ik wel, ja.
0: Dan wil ik ervan afstuiten.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Maar dus meestal doe ik alleen draven.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is ook leuk, toch?
0: Ja, en dan ga ik lekker de bossen in. En zo.
1: Lekker. Ja, dat is het leukste, vind ik. Ja.
0: Is er nog iets dat je wilt delen met mij en met de andere luistervriendjes?
1: Nou, ik hoop dat iedereen een fijne dag heeft.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, gelukkig.
0: Zullen we dan het nieuws gaan doen?
1: Ja, is goed. Die grond was wel, voelde wel lekker.
0: Vind je het leuk om te...
1: Ja, zal ik dat teaser even in de grond?
0: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay. Automobilist die ramt geparkeerde auto's... en darter Raymond van Barneveld heeft een flinke boete gekregen. Ik vertel je zo waarom.
0: Ik vind het ook heel professioneel.
1: Ja, voel je ook, hè?
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Rijn, hoe staat het ervoor met het verkeer nu inmiddels? Want het wordt natuurlijk langzaam zeker druk. Of valt het eigenlijk, zal het dan van meevallen vanmiddag? Want het is natuurlijk wel vakantie, er zijn veel mensen ook weg.
6: Nee, het wordt toch wel een stukje drukker. 60 kilometer file nu in de provincie. Op de A2 onder andere Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg is je vertraging 10 minuten. En dan zomerse taferelen op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Want bij de Belgische grens loop je 15 minuten vertraging op door vakantieverkeer. En dat is ook het geval op de A4 de andere kant op richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Hogerheide betekent dat 20 minuten vertraging. Tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabosch doe je er 10 minuten langer over.
0: Oké, tot later weer. Doei.
6: Tot later. Hoi, hoi.
0: Omroep Brabant. Zometeen een uitgebreide weersverwachting met Weerplaza. Die praat hierbij. Voor nu kan ik je vertellen dat het een beetje bewolkt is hier en daar. Dat het heen en weer gaat. Dat er een zwak westenwindje staat. En dat het toch een graad of 24 is ongeveer. Het nieuws met Marieke Smit.
1: De automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Waalwijk. De auto botste tegen 2 geparkeerde wagens aan en sloeg daarna over de kop. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg de verwondingen zijn. PSV heeft Joey Veerman maar 1 competitiewedstrijd te missen. De KNVB heeft zijn straf na de rode kaart tegen AZ teruggeschroefd. Hij wordt maar 1 wedstrijd geschorst en hij krijgt 1 keer een voorwaardelijke schorsing. Veerman mist zaterdag de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, maar kan een week later wel weer tegen Excelsior spelen. Acteur Peter Faber is overleden. Hij kwam begin juli in het ziekenhuis terecht omdat hij benauwd was. Het bleek dat hij hartproblemen had waar niks meer aan te doen was. Faber speelde in films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes. Hak Balian was de producent van Schatjes. Hij herinnert zich Faber als een veelzijdig mens.
7: Komend van toneel, hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd, herinner ik me een beetje, in de jaren 70, tweede helft jaren 70. En filmacteur en toneelacteur, en daar is hij natuurlijk begonnen.
1: Maandag,
7: dus dat is wel bijzonder.
1: Maandag 17 augustus kun je in Amsterdam afscheid van Peter Faber nemen. Faber werd 82 jaar. Ben je darter en krijg je een boete voor wat dan ook? Ja, dan brengt de Darts Regulation Authority dat naar buiten. Ja, je moet dus wel opletten wat je doet. En nu is dus ook duidelijk dat darter Raymond van Barneveld een boete van €3.000 heeft gekregen. Die kreeg hij voor ongepast gedrag en het gebruik van beledigende taal. Ook had hij niet gemeld dat er schade in zijn hotelkamer was ontstaan toen hij daar had geslapen. Ja, het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Van Barneveld is trouwens niet de enige bekende op de lijst. De Schotse darter Cameron Menzies moest €2.500 betalen omdat hij op het podium meerdere keren keihard op een tafeltje sloeg.
0: Ja, was er wat mis met dat tafeltje dan? Ging dat tafeltje stuk of zo dan? Nee, toch?
1: Het tafeltje ging niet stuk, zijn hand wel. En dat is toch knap lastig als je moet darten. Dus dat is niet heel handig van hem.
0: Ik denk dat het ook een beetje is dat je geen agressie mag laten zien. En dat is helemaal niet nodig. Dat is het een beetje, denk ik.
1: Ja, want hij had inderdaad die Cameron Menzies dus verloren. En toen is hij dus gewoon uit frustratie op die tafel gaan slaan. Ja, dat is niet echt. Moet wel een beetje inhouden.
0: Ja, precies.
1: Dat vind ik dan. Maar goed.
0: Oké, Marike, dankjewel. Over een uurtje weer. Tot zo. Hoi, doei. En met zometeen, zoals beloofd, de weersverwachting gebracht door Weerplaza. En nog wat muziek, het koffertje van Mol. En langzaam werken we naar het programma Bel en Bestel toe.

0: Bessel. Met Pompeii. En gelukkig is deze niet weggestopt. Is deze ook niet gezonken. Eens even kijken hoe het ervoor staat. Met dat weer dan nu. Wouter van Bernebeek, je hebt daar kijk op. Ik weet zelf niet zo heel veel. Ik zie ook niet zo heel veel. En jij weet dat.
1: Ja, nou een beetje toch, in ieder geval.
0: Nou, maar altijd meer dan ik.
1: Ja, oké.
0: Dus als we praten over vanmiddag. Als ik kijk hier naar buiten, zonnebreugel, dan zie ik wolken. Er zit wel wat blauw achter. Mm-hmm. Maar dat is het dan, maar geen zon.
1: Nee, voorlopig gaat die zon ook niet echt schijnen. Dat zal echt pas eind van de middag vanavond zijn. Het is wel, het is niet heel koud buiten. Op dit moment 21 graden. Er komt nog wel een paar graden bij vanmiddag. Maar echt zonnig weer, dat staat vooral voor het weekend gepland. Ik denk wel zo fijn, hè, om dat in het weekend te berichten. Vanmiddag dus, het is wel overwegend droog. En er staat een zwakke tot matige westenwind. Ja, en dan het weekend draait die wind wat meer naar het zuiden. Daardoor komt er drogere lucht onze kant op. En gaat de zon dus wel flink schijnen. Dat is morgen al het geval. En dan wordt het meteen ook een stuk warmer. 26 tot 28 graden. En zondag komt de grens van 30 graden makkelijk binnen bereik, denk ik zelfs. Lokaal misschien wel 32 graden.
0: Ja. Het blijft maar doorgaan. Het houdt niet op. Er komt nooit meer regen.
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Wanneer dan?
1: Nou, voorlopig niet.
0: Maar gek is dat we normaal gesproken niet verlangen naar regen. Maar dat je nu denkt van, nou, het mag toch wel eens een beetje regenen volgens mij voor de plantjes.
1: Mij maakt het sowieso niet uit hoor, laat maar lekker regenen.
0: Ja, oké, goed. Maar in principe willen we toch wel een beetje lekker weer op, als je vakantie hebt of zo.
1: Ja, jawel, zeker. Ja. Maar ook volgende week zit er eigenlijk geen regen in, want maandag misschien wat meer bewolking. Maar de rest van de week is het zonnig. En het wordt eigenlijk alleen maar warmer het loop van de week.
0: Oh.
1: En tussen woensdag en vrijdag, nou zou je toch wel eens één of twee keer ruim boven de 30 graden kunnen uitkomen. Voorlopig komt er geen eind aan.
0: Nee, het blijft toch. Als je vakantie hebt, die zit op de camping, wat dan ook, dan is het lekker.
1: Zeker.
0: Ja. Dan kun je er wel van genieten.
1: Ja.
0: Voor ieder wat wil dan. Uiteindelijk, hè, want die regen komt alweer een keer. Maar voor nu is het lekker zomer.
1: Ja, klopt.
0: Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Doei.

0: je de hele week gaan verblijden. De plaat die de hoogste onderscheiding heeft gekregen. Hij was vanmorgen al even inpandig. Was hier. Ik heb even met hem gezellig zitten kletsen. Kopje koffie met hem op. We hebben het over. Je hoort het zometeen.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Django Wachter heeft de tipplaat voor deze week. De gehele week kun je van hem genieten. Staat hij hier op het hoofdpodium van Omroep Brabant. En komt hij tot je. Tot en met aankomende vrijdagmiddag. Ga er even lekker voor zitten.

0: Ja, ik was diep onder de indruk. Het feit dat Django deze week tipplaat is, is ook, ja, is ook niet zo verwonderlijk. Valt ook wel een beetje uit te leggen trouwens. Ja.
1: Ik ben Django Wagner. Ja. Iedere dag staat mijn radio op Omroep Brabant met Hubert Mol. Toch kei gezellig?
0: Ja, precies. Nou, dan heb je wat credits. Dan heb je wat opgebouwd. Zo werkt dat.

0: Het is een beetje eendimensionaal. Ik sta hier en ik weet nooit precies of ik het goed doe, of ik het jullie dan je zin maak met al die plaatjes die draaien.
1: Wauw, Spooks. Geweldig. Ja, dat top.
0: Ja. Nou ja, weet je, dan heb je toch in ieder geval iemand blij gemaakt. En daar doe ik het dan ook voor. Ik hoop dat er wat meer zijn geweest dan Tim. Maar geweldig, Tim, dat je even reageert. Vind ik altijd hartstikke leuk. Koen Wijn, zo meteen.
2: Zijn
0: oh, je zit
2: nu
0: op te letten.
2: Zijn we er nu al?
0: Ja, we zijn er al. Het is bijna tijd. Je hebt al de eerste vroegplaatjes al binnen.
2: Echt waar? Oh, wat ja, leuk.
0: Of je duizend kleuren wilt draaien.
2: Stef, er wordt achterover hangen vandaag. Ze komen nu al binnen.
3: Oh, ja. Lekker.
0: Ja. Dus of als je een liedje wilt draaien van Marcel Lichtvoet. Ja? Toevallig van Corrie Lichtvoet.
2: Oh, maar die komt elke week binnen. Die hebben vorige week ook gedraaid. En twee weken geleden ook, geloof ik. Ik weet niet of er vandaag weer ruimte wordt. Ja, alles mag, hè. Dus ik moet even kijken. Als hij lekker in de dingen valt.
0: Andere liedjes een keuze.
2: Ja, zeker.
0: Andere liedjes ook gewoon laten.
2: Het ligt er ook een beetje aan hoeveel we binnenkrijgen.
0: Ja, precies. Nee, dat vind ik van wel.
2: Ja.
0: Nou, de verzoekplaten dus verder.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk is het heel simpel. Jij appt erbij draaien en de app die doet het weer. Dus we hoeven niet meer zo te knutselen als vorige week. Dus het moet helemaal goed komen. En zo die dan toch?
0: Wij zorgen voor de verbinding met jou.
2: Oh, lief.
0: 06-573-28203.
2: Zeker weten.
0: Ah, dus hartstikke leuk als je erbij bent.
2: Ja, en ik ben niet alleen, hè. Want Stef is er ook. En dat is echt... Als Stef er niet is, dan red ik het ook niet.
0: Heb je daar wat aan, Stef?
2: Ik ben een van de weinigen hier in het gebouw begrepen die er echt wat aan heeft.
0: Daarom stel ik die vraag ook.
2: Ja, dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja.
0: Meestal laten we koffie halen of zo.
2: Ja, HR schijnt er ook veel aan te hebben.
0: Oké, heel goed. Ja. Nou, fijn, zometeen. Heel veel plezier. Ga ik toch net één plaatje draaien.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel daarvoor. Op naar Rijn.
13: Hoi Rijn.
12: Hey, hallo Koen.
13: Ah, vertel.
12: Nou, vakantieverkeer, Koen. Vooral in West-Brabant. Op de A4 bijvoorbeeld, Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid is het 25 minuten file rijden. En de andere kant op ook het geval. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Afrit-Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid, 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam staat een brandende auto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daarom is je vertraging hier 25 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Asten en Geldrop doe je er 25 minuten langer over.
13: We hebben helemaal geen keus. Helaas, pindakaas, dankjewel Rijn. En
12: alsjeblieft.
13: Tot over een half uurtje.
12: Tot zo.
13: Weer. Yes. Keus hebben we niet in de files. Keus hebben we wel natuurlijk op de radio. Ik weet eigenlijk niet hoe het een beetje loopt met de keuzes. Stef, wij zitten met z'n tweeën voor bellen bestel.
14: Ja.
13: Jij zit al volle bak in de app volgens mij.
14: Ja, ik ben hem aan het opstarten.
13: Oh, je bent hem aan het opstarten?
14: Ja.
13: Ik heb hem dus ook nog niet opgestart. Ja, we hebben een nieuw soort systeempje. Dus dat duurt altijd net wat langer voordat we dat op kunnen starten. Dus we hebben eigenlijk nog, dat is wel dan de boodschap, 2 minuten 43, zolang duurt de reclame, voor de eerste plaat te kiezen.
14: Ja, dus je moet gewoon snel zijn. Of ja, snel. Binnen een minuutje nadenken en typen, dan is het goed.
13: Oké, hartstikke goed. 06-573-28203. Kom maar door.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
24: Dit
23: zit. Voordelig en snel.
24: Dit zit.
25: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
26: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Bel en Bestel.

0: Ja.
1: Wil nog niet helemaal lukken, hè, met inloggen?
0: Nee, het wil nog niet lukken. Ik probeer gewoon mijn wachtwoord en mijn e-mail en zo in te vullen. En dan zegt hij, is onjuist. Ja. Daar word ik al zo moe van.
1: Ja, daar word ik ook altijd moe van. Heb je al contact met de helpdesk of zo?
0: Ja, nou ja, die ben ik aan het bellen.
1: Ja.
0: Maar ja, die nemen tot nu toe nog niet heel erg op.
1: Want zowel, zolang wij de app niet kunnen uitlezen, gebeurt er natuurlijk helemaal niks bij bellen bestel.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, als ze pauze hebben.
1: Het zou goed kunnen. Beginnen wij een half uurtje later. De
0: kans is groot dat ze nou aan de pauze zitten, dus dan.
1: Ja, het zou natuurlijk wel kunnen.
0: Ah. Kijk, hallo, ik ben Stef van de radio. Wil je heel even naar de studio komen, want ik kan niet inloggen op de WhatsApp.
2: Ja, is goed.
0: Nou, dan zie ik u zo.
2: Joep.
1: Oh, wacht! Ik kom erin.
0: Oh,
1: ik ben, ja, ik ben nu ingelogd. Even kijken. Ik ga er even snel doorheen scrollen. Oh, er is al veel binnen, zeg. Oh, dat is mooi. Kom er maar door. Kom er maar door. Kom er maar door. Even kijken. Oh, leuk, man. Hey, goedemiddag, Koen. Jammer dat Stef er weer is. Al dat soort... Nou, hey, maar ik zie hier wel een leuke. Ja, die ga ik doen. Er is iemand die is aan de grote schoonmaak bezig. En die zei, doe maar Mary J. Blige met Family Affair.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, vind ik ook wel vet. Dat was trouwens net een grapje, hè? Van jammer, dat is helemaal niet waar.
0: Oh, dat is niet waar.
1: We zijn allemaal keihard blij dat jij er ook weer bent.
0: Oké, wel. Heb je, moet je naar weer met dat varken werken?

0: Mary J. Blige en Family Affair. Dankjewel voor dat verzoekje. Ik moet nog heel even checken van wie het was, hoor.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, dat is echt er is een vloedgolf uitgebarst. Dat is wel mooi. Ja, je kan wel merken dat de app het weer doet. Daar ben ik alleen maar hartstikke blij mee. Ik denk Stef ook, maar die is hem genokt. Ik weet niet of dat aan mij ligt, of dat aan jou ligt, of dat het aan hemzelf ligt. Nou ja, daar komen we maar op een manier achter. Dat gaan we hem zo wel eventjes vragen. Even kijken. Hier een wens in vervulling. Kan ik zo laten komen? Nou, dat is altijd mooi als je dat hoort, hè. Maar ik weet nog steeds niet van wie ik nou net de Mary J. Blige heb gedraaid. Maar goed, maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Welkom bij Bel en Bestel. En je kent het, hè. Je kent het principe 06573-28203. Heel simpel eigenlijk. Je stuurt ons een appje met datgene wat je wil horen. En als ik het voor je draai, dan ben je natuurlijk in de zevende hemel. Draai ik het niet voor je. Ja, dan weet je één ding zeker. Er is heel veel geappt. En er wordt al heel veel geappt. Dus zorg dat je vooraan staat. En zorg ook dat jij jouw plaatje doorgeeft. Wat je heel graag wil horen. Dus laat dat weten via 06-573-28203. Heeft ook Ronald gedaan. En die zegt, doe mij maar Suburbia van de Pet Shop Boys. Nou, dat kan natuurlijk geregeld worden. Dus dat gaan we ook voor je doen. Ronald, dankjewel. Hij komt er langzaam in. Want het is zo'n liedje wat heel langzaam opkomt. En dan ga jij ervan genieten. Het is 13 over 1. Welkom bij Bel en Bestel.

0: Blij dat jij er zit. En dit, ja, ik weet natuurlijk, Bad Bunny, dat is echt wel een sensatie. Het laatste jaar of zo, denk ik, schat ik een beetje in. Want veel verder kom ik eigenlijk niet. Maar jij zei, ja, ik heb ook regelmatig op zondagmiddag eventjes in de show. Want ja, je houdt er heel erg van, toch, of niet?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik die muziek van hem... hij komt natuurlijk uit Puerto Rico, hij heeft ook de halftime show gedaan in Amerika. En daar was heel veel over te doen, want het optreden en het podium wat hij had... dat was een soort Puerto Ricaans feestje, in plaats van een Amerikaans feestje. Terwijl Trump is natuurlijk ook een beetje, nou, die vindt het ook allemaal gedoe.
0: Ja.
1: Maar hij had een soort van maisvelden, een soort van rietvelden waar hij dan doorheen liep. Waardoor je dus in het publiek eigenlijk er niet heel veel aan had, wat hij deed. Maar ik moet zeggen dat ik die nummers van hem, die vind ik wel lekker. Het is allemaal een beetje zoals dit, een beetje dat lekker salsa-achtige. Dan moet ik wel zeggen, dat liedje wat je dus net draaide, die draai ik wel eens op zondag. Dat vind ik ook wel zijn fijnste, hoor. De rest vind ik een heel klein beetje te hip. Te computerachtig, daar hou ik niet zo van, maar dit vind ik wel lekker.
0: Nou, het wonderlijke is dat dit ook de enige was die bij ons in de computer stond.
1: En die heb ik erin gezet.
0: Ja, ik dank je wel daarvoor, want dat zal ook iemand vinden bij wie ik de naam niet meer kan terugvinden. Dat is al de tweede keer, hè? Dat is toch verschrikkelijk. Ik vind het heel erg, jongens. Ik vind het heel erg, want ik had je graag willen bedanken voor dit prachtige aanvraagje, maar het lukt me niet, want ik kan het gewoon niet terugvinden. Maar goed, maakt het niet zoveel uit. A Long Cool Woman in a Black Dress, die werd aangevraagd door... Weet jij dat nog? Ja, dat is moeilijk voor die nieuwe app, hè?
1: Die is weggeschoten ook.
0: Ja, je bent echt aan het zoeken als een malle. Wat dat betreft is de app voor dit programma niet zo heel erg geschikt. Maar dankjewel, persoon.

0: Elvis Presley. Op verzoek van Alex. Die heb je dus binnen Alex. Dat is kijken wat er zo meteen in het nieuws zit. Marieke,
1: ja,
0: vertel.
1: Ik ben
0: ga je zo vertellen.
1: Fijn. Een stuk bos expres in brand gestoken in Boksel. En door bosbranden in Frankrijk is een kat na een hele lange tijd weer terug bij zijn baasje.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Even informeren bij de ANWB. Rijn, die zit daar nog steeds als het goed is.
6: Ja, zeker.
0: Rijn,
6: ja,
0: hoe ziet het eruit allemaal?
6: Ja, het wordt eigenlijk alleen maar drukker. We gaan over de 80 kilometer file heen nu. En dat heeft onder andere te maken met vakantieverkeer. En dat merken ze rond Bergen-op-Zoom op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer met 15 minuten oponthoud. De andere kant op richting Antwerpen. Daar staat het vast tussen Afrit Tolen en Hogerheide. 7 kilometer met hier 20 minuten vertraging. En de A67 hebben we dan Eindhoven richting Venlo. Want daar is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Zomeren. 5 kilometer, 20 minuten oponthoud. Tot slot nog een korte update vanuit de NS. Want door een bosbrand in Limburg rijden er ook in Brabant geen treinen. En wel tussen Boksmeer en Venray. En dat gaat nog tot maandag duren.
0: Oké, we doen het ermee. Dankjewel, Rijn.
6: Tot zo.
7: Op Brabant.
0: Vanmiddag een afwisseling van veel stapelwolken en zonnige periode. Aan het eind van de middag dan klaart het breed op. En dan wordt het uiteindelijk 3 tot 24 graden. Het nieuws krijg je van Marieke.
1: De politie heeft gisteravond een stuk bos en Boksel, sigarettenpeuken en stukjes houtskool gevonden. Volgens de brandweer probeerde iemand expres het bos in brand te steken. Wandelaars zagen een smeulende boomstronk en belden de brandweer. Het vuur was daardoor snel uit. Het is niet duidelijk waarom iemand expres en dan ook nog tijdens een droge periode het bos in brand wil besteken. In Veldhoven huppelt al bijna een half jaar een ontsnapte walibi rond. Een soort kangoeroe is dat. Het dier ontsnapte uit Zoo Veldhoven, vertelt eigenaar Richard Lomans.
8: Er is een stuk bos en daar zit hij nog wel graag in. En daar zijn we zelf al een 50 keer achteraan gegaan. Ik heb hem wel hard lopen, moet ik zeggen, maar ik kan hem toch net niet bijhouden. En ook de dierenambulance en zo, die zijn er al een paar keer geweest. Maar we kunnen hem eigenlijk slecht vangen.
1: De dierentuin maakt zich geen grote zorgen. De kangoeroe redt zich prima en leeft van gras en ander groen. Aardappelboeren die dit voorjaar met heel veel aardappels bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs is gestegen van 20 naar 30 cent per kilo. De aardappelen kunnen zo lang goed blijven als boeren ze gekoeld bewaren. En boeren worden alleen niet meteen rijk van de verkoop, zegt een deskundige.
9: In zo'n schuur dat draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
1: De prijs van de aardappelen gaat nu omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Een kat in Frankrijk was 17 jaar vermist. Zijn baasjes hadden de hoop dus inmiddels wel opgegeven. Maar opeens kregen ze een belletje. Nou, dat ging zo. Door de bosbranden bleven er veel huisdieren achter op verbrand gebied. Een mevrouw zocht naar die dieren en ving ze thuis op. Daar probeerde ze de chip te lezen en de eigenaren te vinden. En dat deed ze dus ook bij kat Mozart. Ze wist alleen niet dat Mozart al 17 jaar vermist was. Eigenaresse Elisabeth Sophie kon het bijna niet geloven. Maar toen de vrouw een foto stuurde, zag ze meteen dat het Mozart was. Ze gaat de kat binnenkort ophalen.
0: Nou, kijk, dat is happy together.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, zeker. Dat is hartstikke fijn. Hey, ik dank je zeer hartelijk. En ik spreek jou over een uurtje weer. Welkom bij Bel en Bestel, want daar zit je naar te luisteren hier op Omroep Brabant. En we hebben zometeen een hele fijne plaat. Daarvoor trouwens ook een fijne plaat. Maar die schud je wel even wakker, hoor. Ja, want ik kreeg een appje van wie eigenlijk, geen idee weer. Weet jij het nog of niet? Nee, ook niet, hè? Nou ja, het is echt heel erg, dit.
7: Omroep Brabant.
0: I like to move it. You like to... Het was Ronald. En Bas. En dus bij deze, voor jullie, Real to Real.

0: De Silver Swings voor Piet. We moeten geen ruzie gaan maken, Stef. We moeten wel even... ik vroeg net aan jou van wie heeft nou... Ja, en toen zei jij heel bits. Ja, ik heb er niet bij gewerkt. Dus je was heel bits.
1: Nee, ik was niet bits. Nee, je bent een gek.
0: Oké. Okay. Hey, je mag kiezen. Want...
1: Doe maar, ja.
0: Nee.
1: Oh.
0: Want we hebben namelijk twee appies binnen. Robert die zegt, ik ben net thuis van mijn werk. Ga een dutje doen op de bank. En die wil iets van Danny Vera. En we hebben ditje. En die wil Rollercoaster van Danny Vera. Nou heb ik twee handen. En jij moet zeggen links of rechts. In één van de twee heb ik een pennendopje.
1: Ja.
0: En we draaien het op links is het Vaya con Dios. Oh nee, dat mag ik niet zeggen trouwens. Dit slaat helemaal nergens op. We doen gewoon van je
1: computer.
0: Het slaat helemaal nergens op. Ik had het echt heel goed bedacht, maar het slaat nergens op.
1: Maar ik zie ook nergens rollercoaster staan. Dus volgens mij had je al bedacht dat deze het zou worden, of niet?
0: Jawel, hier heb ik rollercoaster. Kijk
1: je. Oh, ja, ik zie hem, ja.
0: Ja, ja.
1: Vooruit.
0: Dus eerlijk is eerlijk. Zeg even links.
1: Links.
0: Ja, precies. Oh, nou, daar staat hij. Nou, ja, daar staat Faya con Dios en Danny Vera. No what ifs. Dankjewel. Robert, ik hoop dat je ervan wakker wordt.

0: Jan. Dankjewel, man. Wat een hartelijk goede plaat van Pearl Jam en Black. Je hoort hem hier bij Bellen Bestel. Waar ik zojuist een appje binnenkrijg van Nelma. Steven, die ga ik ook eventjes bellen. Dat heb ik allemaal goed opgeslagen. Ik heb nou een beetje modus gevonden dat ik altijd moet checken tijdens het liedje voor wie die was of voor wie die gaat worden. Zeg maar.
1: Zeker, ja.
0: Maar ik hoop wel dat Nelma opneemt, want ik heb wel...
2: Nelma?
0: Hey Nelma, je spreekt met Koen en Stef van de radio.
2: Ja, ik hoor het. Ja.
0: Kijk, zeg, is die mens van jou thuis of niet?
2: Ja, die is hier thuis, die staat hier bij mij.
0: Geef hem maar even.
2: Ja, je redt hem.
0: Jo.
3: Hoi Koen.
0: Hey, hallo, met wie spreek ik?
3: Met Barry.
0: Hey, Barry?
3: Ja, Barry.
0: Harry.
3: Ja, Mari.
0: Oh, Mari. Ja, ik heb Barry gehad, nu is het Mari. Ja, oké.
3: Okay. Ah, maakt niet uit, joh.
0: Zeg, hey, jij bent niet zo goed gelovig, hè?
3: Nou, volgens mij niet, nee.
0: Nee, want ik krijg een appje van jouw vrouw. En die zegt voor mijn man graag iets van de Stray Cats. Hij gelooft niet dat verzoekjes gedraaid worden.
3: Dat klopt, ja.
0: Ja. Nee,
3: nou,
0: dat klopt.
3: Staat ze hiernaast mij wel te lachen, dus ik heb al wel een vermoeden.
0: Ja, inderdaad, dit is Toto met Afrika. Nee, een grapje. dit zijn de Stray Cats voor jou,
3: Marie.
0: Yo, fijne dag, hè.
3: Oké,
0: houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
10: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Rijn bij de ANWB, de fileinformatie, vertel. Jawel, 80 kilometer file, dus het is drukker dan eerder deze week. In de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten vertraging. Maar dat is niet het geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Alfred Budel en knooppunt Leenderheide doe je er 10 minuten langer over. De A2 richting Den Bosch, daar is het raak tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Antwerpen. En dit doet mij altijd een beetje pijn, want ik ben er opgegroeid. Vanaf Steenbergen, 8 kilometer met 25 minuten vertraging.
14: Ja, maar toch, het is wel leuk. Want ik bedoel, Steenbergen hoor je niet elke dag op de radio. Dat heb ik bij Kuik en bij Haps. En ja, dan denk je, ja, weet je, als het dan toch genoemd wordt, dan vind ik dat, we doen er wel toe, weet je wel.
13: Ja, dat vind ik ook, hoor. Ja. Dus bij deze, Steenbergen is genoemd.
14: Wil jij nog specifiek mensen de groeten doen in Steenbergen? Want dat mag, hè?
13: Nou, mijn moeder en mijn tante, die luisteren af en toe. Dus dat is leuk.
14: En hoe heet je moeder en tante?
13: Caroline en Mieke.
14: Nou, Caroline en Mieke, de groeten.
13: De groeten.
14: Heel goed, dankjewel, hè.
13: Houdoe.
14: En welkom bij Bellen Besteld. Het is 2 over 2 en het concept is hartstikke simpel. Want jij hebt naar 06573-28203 wat je wil horen. Dat mogen Caroline en Mieke ook doen. Maar dat mag iedereen in Brabant doen. Zelfs nog daarbuiten. Het maakt me niet zoveel uit. Zorg in ieder geval dat je appt. Wat wil je horen? En dan kan ik het gewoon voor je gaan draaien. Zometeen Mr. Know-It-All. Ria, die wilde die horen. En Teddy Swims, ja, die verovert nu langzaamaan heel veel hart. Dus die hoor je zo meteen bij Bel en Bestel.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
21: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
20: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
22: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
20: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Bel en Bestel. Koen Wijn.
24: Het is vrijdag. Now we go drink.
25: Let's go for money.
24: Lekker drink.

0: Dankjewel, Ria, voor deze. Het slaat niet aan mij in ieder geval. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag. Het is 2:09. Je zit dus in het tweede uur van Bel en Bestel op deze vrijdagmiddag 7 augustus 2026. Sowieso hartstikke fijn dat je luistert. Ik hoop dat ik een beetje een mooie muziekmix voor je kan maken. Uit alle aanvraagjes die binnenkomen. Het is duidelijk dat we weer WhatsApp hebben, want hij stroomt weer over. En daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dat vind ik heel erg fijn, want dan kan je kiezen uit heel veel moois. Nou, zorg dat je er wat aan toevoegt via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Later in het uur denk ik nog wel dat ik wat ga thematiseren. Maar nu hou ik het eventjes gewoon heel makkelijk, heel simpel. En dat komt ook wel een beetje door Mark. Omdat ik Mark, die was heel vroeg al met appen. En ik dacht, ja, hier moet ik wel eventjes op terugkomen. Dat heeft alles te maken met het overlijden van Peter Faber. Ook ik werd vanochtend met dat nieuws wakker. De acteur natuurlijk kennen we allemaal, denk ik wel. En hij linkte dat aan zijn rol in Siske de Rat. De film natuurlijk. En het gekke is, ik moest daar ook meteen aan denken. En hij heeft veel meer gedaan. Maar ik moest ook meteen aan die rol in Siske de Rat denken. Dat is een film die heeft als klein jongetje zoveel indruk op mij gemaakt. Omdat, ja, dat was een jongetje en die stak zijn moeder neer. Nou, ik heb hem later nog wel eens gezien. En ja, alles eraan is natuurlijk hartstikke nep. Maar toch, als je dat dan beseft, denk je, holy moly. Nou ja, Mark heeft misschien wel precies hetzelfde. Want die dacht, weet je wat, we doen gewoon Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munt.
1: Oké. Met Omroep Brabant hoef je niets te missen.
2: Het gevoel van hier.
0: Nou, speciaal voor jou, Mark. En zorg dat jij ook nog je verzoekje achterlaat, hè, via 06-573-282.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, iedereen kent hem nog natuurlijk, hè? Het Macarena-dansje. En je hoort hem hier bij Bel en Bestel. Want daar mag je aanvragen wat je wil. En dus ook de Macarena. Deze was voor Ingrid, want die wilde die graag horen. Hoi Evelien, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Hi. Zeg Evelien, jij stuurde een appje en dat kan ik helemaal voorlezen. Maar jij kan het mijzelf ook vertellen. Wat stuurde je me?
2: Nou, dat we op vakantie zijn geweest in het allerzuidelijkste puntje van Nederland. En we rijden terug naar het noorden en op dit moment door Brabant.
1: Nou kijk, en het allerzuidelijkste puntje, dat moet dan Maastricht/Vaals een beetje zijn, die kant in of zo?
2: Ja, nog zuidelijker Epen.
1: Kijk eens aan. Oké, dat is nog zuidelijker. Ja, ik ben niet zo heel goed geografie. Ik heb vroeger niet zo heel goed opgelet tijdens die les. Tijdens geen enkele les trouwens. Daarom ben ik ook maar radiodiscjockey geworden. Maar Evelien, dat is dan wel grappig. Dus jij bent een klein beetje aan het zappen op de radio en je komt ons tegen.
2: Ik hoorde de radio Omroep Brabant en hoorde het oproep. Ik dacht, nou, laat ik voor mijn zoon een liedje aanvragen. Want hij houdt niet zo van auto rijden.
1: Nee, en dan komen we zo meteen ook op welke jij wil horen. Maar ik vind dat ook wel grappig, want je begint beste Maarten. En toen dacht ik, ja, maar dat is apart. Want hoe weet je dan dat Maarten er normaal zit?
2: Dat was alleen maar via Google, want we rijden dus alleen maar door Brabant heen.
1: Dus je hebt even gegoogeld wie zit er tussen 1 en 4 op vrijdagmiddag op de radio?
2: Ja, toen kwam ik Maarten tegen.
1: Ja, inderdaad. Normaal is dat Maarten. Maar ja, ik ben niet zo knap. Dus ik moet hem vervangen als hij op vakantie is. Maar ik vind het dan wel heel grappig. En ik doe dat ook heel graag voor je. Want jouw zoontje, die heet Victor. Dat stuurde hier ook bij. En die is dus een beetje wagenziek.
2: Die houdt niet zo van autorijden. Nee. Ik vind het niet na
1: 9
2: minuten mis. Dus
1: ze
2: moest alweer
1: stoppen. Och, Germ. Ja, hoe oud is hij?
2: 4 jaar,
1: ja, dat is ook nog heel jong natuurlijk allemaal. En dan ja, is dat ook sowieso al een belevenis, hè? En op vakantie en weer helemaal terug naar Drenthe. Nou, ik vind het wel zo verschrikkelijk lief dat ik graag jouw verzoekje voor hem ga draaien. En dat verzoekje is...
2: Gastrek, autobaan.
1: Ja, nou, ik kan de volle 9 minuten, maar daar wordt hij misschien ook wel heel ziek van. Dus ik doe gewoon de single edit die we ervan hebben. En ik start de auto en ik hoop dat hij daar niet ziek van wordt, maar dat we een beetje af kunnen leiden.
2: Ja, superleuk, dankjewel.
1: Hey, en een hele goede reis terug. En ook in Drenthe, joh. Hou hem gewoon aan, hè.
2: Gaan we zeker doen.
1: Houdoe.
2: Dankjewel.

0: Het is leuk. Iedereen moet er een keer aan geloven. Ook Marieke, want die staat nog buiten te ouwehoeren. En het gekke is, ik heb net een grapje met haar uitgehaald dat ik net deed alsof ik in de uitzending zat. En toen zat ik er niet in. En toen schrok ze een beetje, maar nu zit ik alleen. En ze denkt, jij denkt dat ik een grapje maak, hè? Ja, maar kom. Je wordt altijd genadeloos afgestraft als je grapjes maakt.
1: Is het nou echt?
0: Ja, nu is het echt.
1: Jezus, Koen, echt. Samen. Ik dacht, jij zit mij gewoon weer helemaal in de zaak.
0: Nee, net toen was ze aan het kletsen met Stefan te denken opeens of we live in de uitzending zaten. Jij schrok van, oh shit.
1: Ben ik te
0: en
1: laat?
0: Nou stond je buiten, maar ik had er zelf helemaal niet meer gedacht aan dat grapje. Dus ik snap gewoon dat jij er niet in trapt. Nou, ik had dat vroeger, ik zou je vertellen.
1: Ik geloof het nog steeds
0: nee,
1: niet.
0: Nee, het is echt zo, het is echt zo, het is echt zo. Ik had vroeger, dat deed mijn vader altijd, als we dan in een hotel zaten of zo op vakantie waren, dan moesten we altijd voor het eten spraken. Dan op de kamer van mijn ouders af. Dus dan moest ik altijd kloppen. En dan ging mijn vader altijd Engels praten zo. Hello, who's there? Ja. Of bonjour, weet je wel. En ik kon toen helemaal geen Engels. Dus ik schrok dan altijd. Ik dacht, nou, dat was altijd een grapje. En we hadden ook onderling thuis, weet je wel. Dan ging hij wel eens naar boven bellen. En dan zat ik daar en dan zeg ik hallo. En dan begon hij ook. Hallo, this is Ron Singer. How are you doing? En dan, oh, dan schrok ik helemaal kapot. Dus op een gegeven moment belde hij. Hij werkte voor een Amerikaans bedrijf. Dus op een gegeven moment belde er echt een keer een zakenrelatie van hem. En die zei tegen mij, hallo, this is Bill. I'm looking for your father. En toen begon ik, ja, pa. Ja, echt niet. En toen kwam hij opeens binnengelopen met een rode kop.
1: Oh.
0: En die was hij kwaad op mij. Toen zei mijn moeder ook, ja, dan moet je maar niet voor de gek houden.
1: Ja, dat is de eigen schuld. Ja, eigen schuld. In dit geval is het ook je eigen schuld.
0: Ja, het is ook mijn eigen schuld. Dus ik ben me daar ter degen van.
1: Oké, nou, dat vind ik fijn.
0: Hey, zo meteen het nieuws. Wat zit erin?
1: De politie plukte een race in een fatbiker van de straat in Best. En geloof jij nog steeds niet dat 1 glas alcohol per dag slecht voor je is? Dan ben je niet de enige.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
0: Hallo Mieke, bij de ANWB. Kun je mij wat bijpraten over de files in Brabant?
6: Zeker. Ja, het begint echt wel wat drukker te worden onderweg. Dat hoorde je natuurlijk net ook van Rijn. Er staat nu zo'n 75 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Budel staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 10 minuten op onthoud. En dan nog naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Kuik heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. Aan het eind van de middag, dan klaart het breed op en wordt het uiteindelijk een graad of 3 à 24. En de nieuws dan, Marieke?
1: De politie heeft in het centrum van Best een jongen van 17 op een fatbike van de straat geplukt. De jongen reed 40 km per uur, terwijl een fatbike maar 25 mag. De fatbiker moest verder lopen en heeft een boete gekregen. Als de jongen nog een keer te hard rijdt, krijgt hij weer een boete en is hij zijn fatbike kwijt. Hugo uit Breda werd opgelicht toen hij een Pokémon-kaart wilde kopen. Hij betaalde ruim 1000 euro voor de kaart op Marktplaats, maar kwam er later achter dat hij nep was. Pokémon-expert Jeffrey van Geel ziet het vaker misgaan.
8: Het vervalsen op zich kost denk ik wel wat werk, maar als je eenmaal door hebt hoe dat moet, dan zullen ze dat redelijk makkelijk kunnen doen. Maar om het te herkennen is best wel lastig. Je zoekt de kaart op internet, dan zie je of de print die overeenkomt met wat Pokémon had bedoeld. Zit de print recht? Zijn de randjes niet bijvoorbeeld bestickerd? Dat soort dingen, daar kun je op letten.
1: Ook een kaartenwinkel in Eindhoven ziet steeds vaker mensen met valse kaarten binnenkomen. Hugo heeft aangifte gedaan. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 gevonden. De duiker vond het wrak al 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naartoe. En bij een van die duiken zag hij de fles boven het zand uitsteken.
7: De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt, maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen.
1: En daar stopten ze de drank dan in flessen en stuurden ze het naar de rest van de wereld. De fles is dus 162 jaar oud. Ja, veel Nederlanders geloven nog steeds niet dat één glaasje alcohol per dag al slecht is voor je gezondheid.
0: Is dat slecht?
1: Ja, nou, zal ik even wat nieuws brengen?
0: Ja, vertel.
1: Nou, bij deze, dat is slecht voor je, blijkt uit onderzoek van... ik moet zeggen, de Gezondheidsraad, die zei eerder deze zomer dat alcohol nog slechter voor je is dan eerst werd gedacht. Ja. En adviseerde om minder te drinken. Ja. Toen dacht RTL Nieuws, nou, dan gaan we eens even onderzoeken of mensen zich daaraan houden. Maar ja, nu blijkt dus dat veel mensen daar helemaal niks met dat advies doen. Bijna de helft van de mensen vindt dat er niks mis is met een glas bier of wijn op een dag. Vooral ouderen vinden dat. Jonge mensen vinden elke dag drinken minder normaal. En dat is ook in cijfers te zien. 4 op de 10 mensen let wel wat meer op hun alcoholgebruik en zijn de afgelopen 2 jaar minder alcohol gaan drinken.
0: Oké, nou ja, kan. Hey, ik zit een beetje te kijken. Hè. We beginnen met een fatbike die 15 kilometer te hard rijdt. Dan een Pokémon-kaart waarmee iemand is opgelucht. Dan een fles Guinness. En dan iets nog over alcohol.
1: Ja.
0: Het is wel komkommertijd, hè?
1: Het is echt enorm. Oh, ik heb hier echt heel veel mooie moeite voor moeten doen, hoor.
0: Hey, dankjewel, Marieke. Ik zie je straks. Succes met de komkommers.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Deze is van Marielle. De Scatman en Ski Babadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab

0: Nathalie gaat haar vakantie inluiden. Met dit fantastische liedje van Toto. Wat altijd op mijn stemlijstje staat tijdens de top 900 op Omroep-Brabant. En daarover trouwens komende week nieuws. Jazeker. Ik ga nog niks zeggen. Ik weet het al wel, maar ik ga nog niks zeggen. Want dat mag gewoon niet van de baas. Dus dat doe ik niet. En de baas komt met nieuws. Dus dan bereid je maar voor, zou ik zeggen. Trouwens.
1: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, tenminste, als je mij even een appje stuurt, maar daarin 2 liedjes. Als ik jou uitkies, dan krijg jij er 2 voor de prijs van 1. Dan draai ik dus beide verzoekjes achter elkaar. Dus laat het weten via 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Het moeten 2 liedjes zijn. En app ze mij even in alle duidelijkheid. Want ik ben echt een klein kind in het diepe zonder zwembandjes. Jazeker, want Stef die is hem genokt. Die zit namelijk al noeste arbeid te verrichten voor de Piepende Bannen Show. Die zometeen om 4 uur begint, hè, samen met Christian. Dus ik mag helemaal alleen. Ik zit echt in het diepe. En ik mag helemaal alleen. Ik heb ook helemaal zelf alleen beslist, vind ik niet goed, dat we nu een aanbieding doen. 2 voor de prijs van 1. Dus zorg dat je app naar 06-573-28203. 2 plaatjes en misschien draai ik ze dus wel allebei van jou. Laat het maar weten. Want deze, die draai ik nog voor Priscilla Santana. En Europe. Earth Cry. Heaven Smile. Prachtig.

Virtuositeit, dat is het eerste woord wat in mij opkomt bij het horen van dit liedje van Santana, want dat is het. Priscilla die wilde hem graag horen, hij komt trouwens ook vaker binnen. Het is niet per se een radioliedje, maar ja, daarvoor is natuurlijk bellen bestelde. Vaak moet er toch wat in gezongen worden, maar ja, als je dit hoort, dan weet je, dit is echte...

0: alles wel. Ja, alles wel. Ja, druk bezig.
1: Ja, maar je bent heel druk bezig. Wat ben je aan het doen?
0: Ik ben de kiet en schilder hier beneden.
1: De hele kiet.
0: Heeft iets bedacht en daar mogen we dan weer gaan uitvoeren.
1: Ja, dat is toch vaak de taakverdeling. Hè? Vrouwen die bedenken iets en de mannen mogen het uitvoeren.
0: Ja, jij weet het.
1: Maar jij stuurt ook een plaatje mee. Heeft ze gebloot? Is ze onder invloed? Wat is er met haar aan de hand?
0: Hoezo?
1: Ja, of is het LSD? Dat kan er ook wat.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: Het zijn hele vrije vormen.
0: Ja, precies. Ja, daar is het. Ja, daar is het zeker, ja.
1: Maar dit is wel een werk, want ik zal het even proberen uit te leggen. Ik ben een zware amateur op dit gebied, hoor. Maar je hebt eigenlijk gewoon een muur. En daarin bestaat... Ja, dat is één groot vlak. Maar jullie verven met cirkels, zeg maar, een beetje.
0: Ja, cirkels en natuurlijke vormen. En daar weer opgevuld met een rustiger terracotta, lichtkleurige tint. Ja, ja. Het is allemaal inderdaad, wat je zegt, vrij trippy.
1: Ja, maar dat is ook moeilijk, want dat plak je niet zomaar af of zo. Het is geen eitje.
0: Nee, en dan heb ik ook nog eens van die spartelpoets. Dus,
1: verschrikkelijk zeg.
0: Ja, dat is echt hel om daar mooie lijnen te krijgen. Maar het is gewoon met je neus op de muur en rustig aan de lijnen volgen. En dan komen we er wel.
1: Nou, ik vind het ontzettend knap. En ik ga zo meteen voor jou deze draaien. En dat is een hele fijne. En ik hoop ook dat je daar heel vrolijk van wordt.
0: Ja, lekker.
1: Ah, want die wilde je graag horen, hè? Maar die ga ik zo meteen pas voor je draaien. Want het is 2 voor de prijs van 1. En degene die jij dan als eerste wilde horen... was Crazy Town met Butterfly, hè?
0: Nice. Ja, man.
1: Hartstikke
0: lekker.
1: Mooi. Nou, komt-ie aan en schilders, hè?
0: Thanks, komt-ie.
1: Yo, houdoe.

0: Nou, voor Paul, en ik hoop dat hij er lekker bij kan schilderen. Want dat was hij aan het doen, de aanbieding 2 voor 1. Ik wil trouwens straks ook nog na 3 nog wel wat doen. Misschien heb je een leuke suggestie, een leuke, leuke rubriek, weet je wel, die vaak voorbij komt. Wil niet zeggen dat ik altijd luister natuurlijk naar Bellen Bestel. Ik heb vaak vrijdag ook nog andere dingen te doen. Bijvoorbeeld de podcast die ik dan opneem of dat soort zaken. Waarschijnlijk als je elke week zit te luisteren... ken je de rubrieken nog veel beter dan ik. En weet je dus ook waar je zin in hebt op deze vrijdag 7 augustus 2026. Ook dat mag je me appen, want ook dat doen we gewoon op bestelling. Net als alle liedjes die gewoon nog door mogen komen via 06-573-28203. Waar ik zo mee ga openen... Ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee. Ik sta er een beetje neutraal in. Dus ik ga weer eens door alle appjes heen die vandaag al binnen zijn gekomen. En ik kies iets heel fijns uit. Daar mag je me op vertrouwen. Zometeen veel meer na 3 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva, dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krapte zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kijkend bij de ANWB, nou ja, vooal naar Annemieke, want die weet ons namelijk wel wat te vertellen.
16: Ja.
0: Ja, over de files, vertel.
16: Klopt, ja, door vakantieverkeer, terugkomend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden is het druk onderweg. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Budel doe je er een kwartier langer over. Dan is het iets verderop ook aansluiten op tussen knooppunt Lederheide en knooppunt De Hocht. Daar heb je een kwartier op onthoud. En tot slot op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor de Afrit Wouwse Plantage 5 minuten extra reistijd.
0: Nou, we moeten het er maar mee doen. We hebben helemaal geen keus, Annemieke. Dus dankjewel.
16: Nee, draai maar lekkere muziek. Dan komt het vast goed onderweg.
0: Komt echt goed. Dankjewel, hè. Ah ja, maar wat is dan die lekkere muziek? Nou, dat bepaal jij nog een uur lang. Want dan is het nog steeds tijd voor Bel en Bestel. Daarna gaan we natuurlijk over op de Piepende Bandenshow met Stef en met Christian. Dus app als een mannen richting 06-573-28203. Zometeen een belofte inlossen voor heel veel mensen. Want dit appje kreeg ik verrassend vaak binnen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
20: Huh?

0: anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH1.

0: en bestel. Koen Wijn.
1: Ja, want deze kwam vaak binnen. Ik zei het verrassend, maar zo verrassend is het misschien helemaal niet. Naar aanleiding van het overlijden van Johnny Kaagman. Kwam vaak de vraag, kan je iets van Earth and Fire draaien? Ja, natuurlijk kan dat. Dat hoort hier zelfs thuis. Dus zeker, zonder enige twijfel, hoor je nu The Memories. Een beetje The Memories uit Johnny Kaagman.

0: Ah ja, niks meer dan terecht, denk ik. 9 over 3 Earth and Fire and Memories.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, ik krijg veel appjes binnen met verzoekjes om te gaan draaien. Ik krijg eigenlijk nog geen appjes binnen. Welke rubriek zullen we nou eens gaan doen? Dus ik ga zo meteen gewoon eens aan Stef vragen. Die komt vanzelf binnen zo meteen als hij mij ziet praten. Het gaat over hem. Dan gaan opeens plop die oortjes omhoog. En dan komt hij vanzelf een keer binnenwandelen. Over welke rubriek ik dan zo meteen ga doen. Die ga ik denk nog wel voor 3:30 inzetten. En als je nog goede suggestie hebt, dan mag je die natuurlijk altijd droppen. Want anders wordt het echt Stef die bepaalt. Dus ja, aan jou de vraag. Wil je dat Stef bepaalt of ga je zelf bepalen welke rubriek er zo meteen gaat volgen? Hey, ik kreeg een appje van Roy en dat vond ik wel een verrassende keuze. Timbaland, kennen we die nog? Nou, als je dit liedje gaat horen, dan ga je die zeker herkennen. The Way I Are. Een heel fijn liedje van alweer even geleden. En daarom dacht ik, ja Roy, bullseye.
1: Laat weten wat je wil horen. Dit is Bel en Bestel.
2: Omroep Brabant.

0: had hem al ingestuurd een paar uur geleden. Zij kan niet verwachten dat hij nog gedraaid wordt. Ja, zo gaat dat nou helemaal bij Bel en Bestel. We hebben een lange lijst, daar kunnen we dan uit kiezen. En dankjewel ook voor jouw suggestie. En Mieke.
1: En dan nu een Bel en Bestel terughaalactie.
0: Ja, dit is trouwens de oproep voor de duidelijkheid. Ik moest ook eventjes weer bij Stef nagaan. Goh, wat is het nou ook alweer? Toen hij er mee binnenkwam, hij zei, doe de terughaalactie. Ik zeg, ja, dat is goed. Oh, wat is dat eigenlijk? Zo ging het letterlijk. Dus de terughaalactie is als volgt. Ik ben op zoek naar een plaatje wat voor jou een herinnering heeft. Dat je even teruggaat naar een bepaalde periode, naar een bepaalde dag, naar een bepaalde leeftijd. Alles kan, alles mag, als het maar een herinnering is. En dan halen we die eventjes terug. Dus dat is eigenlijk de terughaalactie. Hij is heel simpel. Laat het mij even weten via 06-573-28203. En er moet natuurlijk wel een liedje aan gekoppeld zijn. Hè? Zoveel is duidelijk. Dat kan iets heel leuk zijn, kan ook iets minder leuk zijn. Dat maakt mij op zich niet zoveel uit, want ik doe het voor jou. Ja, want dan krijg jij weer even dat gevoel terug. Of het is iets heel dierbaars, of het is iets heel vrolijks. Nou, dat kan allebei, dus laat het even weten. Ik heb dat trouwens ook altijd wel bij een bepaald liedje. Een soort terughaalactie. Welk liedje dan? Nou...
1: En dan nu een Bel en Bestel terughaalactie.
0: En dit is eigenlijk één grote terughaalactie. De Pil in Brand van Rowan Hezen.

0: 60, prachtig. Het is hartstikke mooi. Ik ga eens eventjes bellen.
1: En dan nu een bel- en bestel terughaalactie.
0: Even kijken of ik ook contact krijg.
2: Hallo, met Bernadette.
0: Hey Bernadette, je spreekt met Koen van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja, mooi zo.
2: Ik heb genieten van de muziek.
0: Ja, vind je het lekker vandaag?
2: Ja, altijd.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan zeg ik het ook tegen Maarten. Dan kan hij nog een weekje langer wegblijven. Nee hoor, zonder gekheid. Hij is volgende week gewoon weer lekker. Dan is het weer oud en vertrouwd. Want ik merk ook, ik ga het gewoon maar meteen even op de zender checken. Dat is namelijk het eerste. Ik vind dat je veel weg bent vandaag. Ben je mij na 4 weken echt beu, Stef?
3: Nee, ja, ik ben ook weg, omdat ik natuurlijk moet voorbereiden van wat hierna aan
0: zit
3: te komen.
0: Ik dacht, ja, dit is zo'n inkoppertje, gaat nu zeggen, jazeker.
3: Nee, want ik ben niet zo, jij.
0: Nee, je bent echt een lieverd.
3: Ik ben echt een lieverd, hè? Ja.
0: Bernadette. Ja, sorry, ik moest het even checken, weet je. Het was eventjes van mijn eigen gemoed. Hey Bernadette, jij stuurt iets in. En jij zegt, nou, ik zou heel graag een gouden ouwe horen op de radio, want daar heb ik ook een herinnering bij. Want, wat is jouw herinnering daaraan? En waar praten we überhaupt over?
2: Nou, we praten over echt een heel oud nummertje uit 1967.
0: Dat is oud.
2: Dat is al heel oud.
0: Ja.
2: Maar ik ook.
3: Je klinkt nog jong.
0: Ja, je klinkt heel jong, Bernadette.
2: Nou, fijn dat er geen zicht bij is dan.
0: Nou. Bernadette, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik ben bijna 64.
0: Nou, dat vind ik
3: nee,
0: wel meevallen.
3: Oh nee, dat klinkt
0: het
3: niet hoor.
0: Nee, ik vind 64 ook nog wel meevallen.
3: Ja.
2: Ja. Maar goed, ik was nog heel jong en het is een van mijn eerste ervaringen met echte soulmuziek. En het is echt een fantastisch, muzikaal ook een fantastisch nummer.
0: Ja, want we gaan luisteren naar King Curtis, Memphis ja. Souls 2. Ja, en het is ook wel heel leuk. En dit is eigenlijk waarvoor de terughaalactie natuurlijk bedoeld is. We gaan echt terug naar een periode. Nou, voor jou is dat dan een hele jonge periode. Dus Bernadette, zet je radio extra hard, want ik ga eraan komen.
2: Oh, geweldig.
0: Yes.
2: Ik hoop dat heel veel mensen er echt gaan genieten, want het is echt een plaat die iedereen moet horen.
0: Nou, kijk, dan hoop ik dat zo is. Als zo niet, dan stuur ik ze allemaal jouw nummer. Dan kunnen ze jou even allemaal appen.
2: Oh, dat is prima.
0: Ja? Hey Bernadette, allerbeste. Fijne vrijdag. Yo, houdoe.
1: En dan nu een bel- en bestel terughaalactie.
4: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: in de tijd, Yves Berendsen. Ja, dat is ook echt een soort van terughaalactie, gewoon in een liedje. Zometeen het nieuws. Marieke, wat zit daarin?
1: Auto slaat over de kop in Oud-Heusden en op een vliegend vliegtuig staan. En dan ook nog op je 97ste. Nou, ik vertel je zo over een mevrouw die dat doet.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Annemieke!
5: Ja.
0: Ja, ik denk dat wij de vrolijkheid ermee moeten houden. Het op de weg niet echt helemaal lukt. Of ga je dat nou ontkennen?
5: Nou, nee, er staat nog wel veel vertraging hoor. Maar ik heb wel goed nieuws, want het neemt wel al een beetje af. Ja. Er staat nu nog zo'n 35 kilometer file en we kwamen van 70 kilometer.
0: Nou, dit is de weg die we op willen.
5: Precies, daar houden we maar aan vast voor nu. Want je hebt onder andere nog vertraging op de A2 richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hoog duurde een kwartier langer over. Op de 58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten vertraging. En tot slot de 58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor de afrit Wouwse Plantage 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel!
6: Omroep Brabant.
0: Dit zijn dingen, daar mag ze vaker voor terugkomen. Elke keer een afname van het aantal files. Ik vind het heerlijk. Dankjewel, Annemiek.
5: Joe.
0: Vanmiddag een afwisseling van veel stapelwolken, zonnige periode aan het eind van de middag. Dan klaart dit op en dan wordt het ook echt lekker. Maximaal een graad of 24 in het zonnetje. Ik heb al een Aperol Spritzje thuis klaarstaan.
1: Moet ik nu klappen? Of?
0: Alsjeblieft. Wacht, dan maken we het even wat stiller. Stef ook even.
1: Ja, waarom heb je er eigenlijk geen voor ons? Dat vind ik eigenlijk beter.
0: Ik heb een Aperol Spritzje thuis klaarstaan.
1: Ja, wat maakt het nou weer uit?
0: Ja, ik neem jullie alvast een beetje mee in het weekendgevoel.
1: Ja, terwijl wij nog hier moeten zitten.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Ja, maar er zijn ook mensen aan het luisteren, hè?
1: Ja,
0: maar daarvoor doe ik het. Maar ja, nee,
7: dit is echt een opmerking, daar kun je helemaal niks mee.
0: Oké.
1: Dit is toch helemaal niet meer lekker ook?
0: Sorry, dames en heren, heel even wachten.
7: En wie is dan die Aperol Spritz klaarstaan?
0: Wacht nou. Jeetje, we doen er gewoon... Nee. Ja, dames en heren, de bel en bestel. Klachtenlijn.
7: Ja, nou, ik wil niet heel veel zeggen. Maar het is leuk met jou hier, Koen. Maar op een gegeven moment, die gekkigheid van jou... We moeten naar het nieuws. En dan ga je met zijn schijnmuziekje gaan zitten wachten. Dan moet je toch door.
0: Jullie hebben aanmerkingen. Dus ik vind... open en transparant als we zijn als bedrijf, dat jullie dat gewoon op tafel mogen leggen.
7: Ik hoop dat Maarten dit hoort en dat hij denkt...
1: Ik hoop het ook.
7: Ga van de zender af.
0: Dat denk ik al jaren.
1: Het lukt niet.
7: Ja, maar wat hebben we daar nou aan, wat dat drankje klaar staat? Helemaal niks.
0: Nou, ik dacht, dan neem ik jullie alvast een beetje mee in de weekend vibes.
1: In de weekend vibes. Ja, maar dat, weet je wat,
7: als ik straks naar huis ga,
1: nog even, hè?
7: Ja, als ik straks naar huis ga, ga ik mijn restje Chinees van gisteren opeten.
0: Wacht even. Dus dit is eigenlijk het chagrijn
1: dat
0: jullie nog even moeten, dat jullie mij met een Aperol Spritzje niet kunnen.
1: Ja, wij zijn gewoon jaloers. Dat is het.
7: Nou, ja, spreek niet van mij.
1: Ja, ik wou zeggen, jij
0: wat is jouw
1: Chinees
0: probleem dan?
7: Ja, ik vind het gewoon nutteloze informatie, zo net voor het nieuws.
0: Goed.
7: Dus ik zou zeggen, start een muziek dingetje van het nieuws. En zeg even, Marieke, hier is Marieke met nieuws. En ga gewoon door.
0: Oké. Okay. Oh. Hier is Marieke met het nieuws.
1: Een auto is vanmiddag over de kop geslagen in Oud-Heusden. Twee mensen raakten daarbij gewond. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren en of de gewonden naar het ziekenhuis moesten. Vanochtend ging het ook al mis in Waalwijk. Toen botste een automobilist tegen geparkeerde auto's en sloeg over de kop. Even opletten als je vaker over de A58 rijdt. De snelweg tussen Breda en Roosendaal gaat vanaf morgenavond ruim een week dicht. Komt de onderhoud. Het gaat om het traject tussen knooppunt Prinsenviel en De Stok. Omrijden kost je een half uur extra reistijd. De marathon van Amersfoort wordt volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Het is de eerste organisatie van een grote marathon die het evenement verplaatst vanwege de hitte. Afgelopen editie werden meerdere mensen onwel. Je hoort de organisatie.
6: De afgelopen editie hadden we al een heel schaduwrijk parcours gezocht. Maar ja, blijkbaar is dat dan toch onvoldoende dan de problemen afnemen. En het lijkt er ook op, dat is eigenlijk bij alle organisaties zichtbaar, dat er vooral jonge getrainde mensen in problemen komen.
1: Ook andere marathons denken erover na om een even... Sorry, sorry.
0: Ja, maar dit is ook... Dit vind ik kinderachtig. Ja, het is kinderachtig. Het is kinderachtig van Stef. Dan moet ik even...
1: Ik doe hier echt zo mijn best.
0: Ja, en het is gewoon kinderachtig. Jij leest zelf ook af en toe nieuws. Dit gaan we terug doen. Ja, Stef.
1: Ja, echt enorm.
0: Hij ging een snorretje maken met de microfoon. Dat is helemaal niet leuk.
1: Ik probeer heel serieus informatie te vinden.
0: Juist. Wat is de laatste serieuze informatie?
1: Betty van 97 is officieel de oudste vrouwelijke wingwalker ter wereld. Dat zijn mensen die op een vliegend vliegtuig staan. In de afgelopen 10 jaar stond ze wel 6 keer op een vliegtuig hoog in de lucht. Ja, waarom in hemelsnaam, vraag je je misschien af. Betty legt het even uit.
8: Just get bored with life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated, so I want to do the things that I can do.
1: 4 jaar geleden was Betty ook de oudste wingwalker. Ze verbrak dus haar eigen record.
0: Zullen we dit Stef aanbieden gewoon als bedrijfsuitje in zijn eentje?
1: Ja, dat vind ik
0: idee. Ik vind dat ook wel een hele goeie bij deze. Dankjewel.
1: Ja hoor, geen probleem.
0: We zien je daar weer voor ongelijk te doen. Was het gewoon irritant wat je deed?
7: Ja,
0: zeg nou eerlijk, zeg maar sorry.
7: Sorry Marieke.
1: Excuses niet geaccepteerd.

Time of My Life. Heerlijk, dankjewel voor het aanvragen van dat prachtige liedje. Bill Medley, Jennifer Warnes, and I have the time of my life. En deze die kreeg ik, die stond nog op het lijstje. Even kijken wie zijn naam er ook weer achter stond. Oh ja, Anne-Margreet, die wilde deze.

John Denver en Take Me Home Country Roads. Deze zag er nog tussen staan. Ja, die blinkt natuurlijk altijd in mijn ogen. Agda de Munnik en de kapitein deel nummer 1. En zometeen even iets goed maken met Michel. Ja, Michel die doet nogal een aantijging. Dus daar ga ik even iets mee goed maken. Maar eerst dus deze.

0: verdelen tijdens kapitein deel 2. Zeg, Stef, jij zit hier toch nog. Ik zit even te kijken. Ik weet niet of jij het appje van Michel van Leeuwen hebt gelezen toevallig. Maar ja, jullie vallen wel heel erg in herhaling met de muziek voort, zegt hij. Tony Scott even eren met The Chief. Dat vind ik prima. Maar vallen wij zo in herhaling? Is dat zo?
1: Is mij nog niet opgevallen, hoor.
0: Mij eigenlijk ook niet.
1: Maar ja, van alles is... Alle kritiek mag en is welkom.
0: Ja, we hadden net de klachtenlijn open. Dus misschien dat hij daarop reageert. Van, joh, even de klachtenlijn. Huppatee. Maar ja, goed. Het programma is wel... Jij vraagt en wij draaien. En Tony Scott, ja, dat klopt. Die is onlangs, geloof ik, gisteren of eergisteren... is die overleden. Nederlandse rapper. Bekend uit de jaren 80 en 90. Get Into It. En ook deze... Damn.
2: This is what I try to get across in rap records. Rap music gets directly to the point. It's direct information. It's a dictation and it's a definition on how we living.

0: Nou, Tony Scott en The Chief. Huppatee. Zo, allebei heb ik ze hier, aan de hengel.
1: Ja.
0: Even naar binnen gehaald. Af en toe was het hard trekken, maar ik heb ze. Heren van de piepende banden.
2: Ja, Koen.
0: Zeg, wanneer worden die banden eigenlijk een keer ververst? Want als je maar blijven piepen, dan is het op een gegeven moment... Ik heb mijn auto nu bij de garage staan. Ja, ik weet gewoon, er komt weer een moment dat die banden er weer af moeten.
2: Ja, maar deze zijn net vervangen en ze piepen alweer.
0: Oh, ze piepen alweer.
2: Ik denk dat zit
0: gewoon in het mechanisme.
2: Of gewoon in de rijstijl van Stef, denk ik.
3: Ja, dat denk ik.
1: De rijstijl zorgt er wel voor dat het piepen altijd aanwezig is. Ja.
0: Ik moet trouwens nog wel even de groeten doen aan Rick. Want dat is mijn garagemonteur.
1: Ja.
0: En dan moet ik even de groeten aan doen. Kijk, denk korting.
2: Of hij knipt deze keer hem niet door, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Nee, hij heeft wel het Omroep Brabant op staan. Dus jij komt er ook mee, Rick.
1: Ja, die heb ik daar.
0: Dat is een soort Omroep Brabant garage.
1: Daar heb ik mijn auto gekocht zelfs.
2: En die man werkt nog steeds zwart, hè? Ja. Ik heb al die jaren. Nooit een keer betrapt op dat niemand heeft het er ook over. Nee. Niemand zegt het hardop.
0: Niemand heeft dat.
2: Hey, gelukkig maar. Nou.
0: Arme jongen. Hey, zo meteen de piepende banden show. Als je trouwens de piepende banden wil, moet je naar Rick toe. Maar dat geldt te zijn.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Jongens, wat gaan jullie doen? Vertel.
2: Nou, om te beginnen moet het programma nog geopend worden. Dus er is nog iemand, hè? Dus duimpje omhoog. Het kan weer, hè? Vorige week kon dat nog niet. Nu weer wel.
0: Het kan weer via de app, dus dat komt goed. Wat komt er nog meer voorbij? Ik denk dat we sowieso de garage in gaan, toch?
2: Zeker. Nou, nee, we hebben daar tegenwoordig een zwembad voor.
0: Oh, leuk!
2: Ja, een tropisch zwemparadijs. Ja, inderdaad. We gaan natuurlijk weer even een kijk op de weekwisje doen met de mensen. We hebben ook weer een hele moeilijke vraag.
1: Oh, een hele moeilijke vraag. En natuurlijk dus inderdaad in het kader van het zwemparadijs. Zinkt die of verdrinkt die?
2: Okay. Ja, zo is het dan. De piepende zwembandjes zijn dat dan, hè? Wat gingen we nog meer doen? Ik heb een hele bijzonder bloepenblokje gemaakt. Daar moesten we zelf weer heel hard om lachen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga luisteren. Dank jullie wel voor deze fantastische tease. Dit komt helemaal goed. En ik wens iedereen, inclusief jullie, een heel fijn weekend.
1: En volgende week is Maarten er weer, hè?
0: Godzijdank voor iedereen.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
13: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Hartstikke idee, daar is hij dan.
2: Hij
1: stond nog omlaag. Nou, okay. We gaan eens even richting de AVB. Annemieke, hallo dan.
3: Hey, hallo, ik zat hier helemaal te slaan. Ik denk,
2: te slaan?
3: Ja, ik wilde iets doen. Ik dacht,
2: zat daar een vlieg of zo dan?
3: Nee, ik hoorde jullie niet. Dus ik dacht, ik wil ook schuiven. En de schuif openslaan.
1: Wat schuif je met ons mee?
3: Okay. Ja, ik schuif helemaal met jullie mee.
2: Nou, goed zo.
3: En de mensen schuiven ook, goed precies. Door op de weg, inderdaad. Want er staat nog maar 25 kilometer file. Dus het lost nu snel op, hoor. Je hebt nog wel vertraging op de A2 richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp duurde 5 minuten langer over. En op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.
2: Dat was het al?
3: Dat was het al.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Nou, kijk, ja, tot zo dan maar weer.
3: Tegemoet. Ja, tot zo.
2: En we hebben nog steeds behoefte aan iemand die even het programma opent. En
1: dat kun
2: je doen door ofwel een duimpje omhoog te doen naar het bekende appnummer 0657328203. Je kunt ook nog even een voiceberichtje inspreken. Hè? Dat mag ook toch gewoon?
1: Ja, dan kun je gewoon die microfoontje inhouden en dan gewoon iets inblaren van piepen de bandjes, het is weekend.
2: Fijn
1: en dan
2: weekend,
1: komt het
2: zoiets.
1: Ja.
2: En dan komt het inderdaad vanzelf goed. Nou, laat even van je horen. 0657328203.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf.
0: Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
24: Dit zit.
23: Voordelig en snel.
24: Dit zit.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
27: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Zo. Eens even kijken wie het weekend gaat openen en wie is vandaag aan de beurt?
2: Cheryl is aan de beurt.
1: Cheryl, komt u maar.
28: Dit is de Piepende Banden Show. De rubber spuit achter mijn banden vandaan. We gaan met snelheid naar de parkeergarage en kiezen daar een goed nummer uit. Prettige middag.
1: Yay!

0: Madonna en Open Your Heart.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
3: Ja, en het leuke is, je kunt dat nu op de wegen dus vrij redelijk doen ook. Hè? Dat heb je net van Annemieke kunnen horen. Wat dat betreft moet je er nog even van genieten, want de drukte gaat langzaamaan natuurlijk vanaf volgende week zo'n beetje, denk ik. En anders de week daarna wel weer beginnen, hè? Want dan komt het einde van de bouwvak en dan komt het einde van de schoolvakantie allemaal weer in zicht.
0: En dan begint het weer met de ellende.
3: Dan begint echt de ellende
0: op de weg.
3: Ik vind het zo heerlijk. Ik weet dus gewoon of ik nou om 3 uur of 4 uur middags wegrij of 's morgens 8 uur of 9 uur, maakt niks uit. Ik kom, ijs en wederdienende, geen files tegen.
0: Maar hoeveel scheelt het dan qua reistijd? Volgens mij zei je van de week ergens een keer,
3: ik kan zo een half uur schelen.
0: Half uur?
3: Ja,
0: per want dag, hè? Per reis.
3: Als ik bijvoorbeeld op maandagochtend, dan moet ik redelijk vroeg normaal gesproken in het centrum van Eindhoven zijn. Dan doe ik terug vanuit Os toch wel, nou, 50 minuten plus over. En ja, nu ben ik er makkelijk binnen het half uur.
0: Dat is toch heerlijk?
3: Dat is geweldig. Dus mensen, geniet daarvan. En besef hoe goed je het op dit moment hebt als automobilist. Maar ga het ook weer niet overdrijven, want we moeten het wel weer veilig houden. Want dat is dan weer de schaduwkant. Je ziet wel weer meer ongelukken gebeuren. Dat moeten we dus niet hebben. Dus maak er verstandig gebruik van, maar geniet er wel even van.
0: Ik had er vanochtend nog eentje.
3: Een ongeluk?
0: Geen ongeluk, maar wel zo'n opgefokte pipo.
3: Ja, die heb je natuurlijk altijd. Ja.
0: En de baan was inderdaad vrij. En rechts reed er een vrachtwagen. En ik reed gewoon naar links om die vrachtwagen in te halen. En toen dacht ik, 2 seconden dacht ik, er komt nu een bestelbusje en die rijdt er vol tegen mijn achterkant aan. Want die kwam met een snelheid aan. En die rende zo last minute. En ik dacht, oh, het is maar goed dat hij, waarschijnlijk zat hij op zijn telefoon, weet ik veel wat hij aan het doen was.
3: Maar hij zag het net op tijd.
0: Net op tijd, maar toen dacht ik wel, hij begon met een bumper kleven. Toen dacht ik, weet je wat, als jij gaat bumper kleven, dat is prima. Dan haal ik ook nog even die caravan in die daarachter rijdt.
3: Ja. Ja,
0: dan wacht maar eens even lekker.
3: Ja, dat doen veel mensen.
0: Nou, en dan
3: ook
0: zie je hem al opfokken en dan denk je, ja, doe toch eens even rustig.
3: Ja. Nou, ik had trouwens, nu je het toch over hebt, ik had, vanmorgen had ik een motorfiets die reed achter mij steeds. En die bedacht op een gegeven moment toch dat hij mij voorbij wilde, maar dat deed hij toen rechts.
0: Ja, dat heb je.
3: In de file. En toen dacht ik wel van, normaal gesproken, als iemand even probeert ertussen te komen, denk ik van, vriend, doen we niet. Dan rijd ik het gaatje even dicht. Ja, zo ben ik dus ook. Alleen bij een motorfiets vind ik dat een beetje griezelig.
0: Stel je rijdt hem er vanaf.
3: Ja, ja. Dat wil ik echt niet meemaken. Dus, en daarna deed hij nog een keer iets heel gevaarlijks. Dus ja, ik weet niet of deze man zijn pensioen gaat halen, hoor. Maar het zag er wel een beetje griezelig. En er kwam een auto, die zag hem weer niet. Die kwam net voor hem weer naar links. Dus dat ging allemaal maar net weer goed.
0: Oh, jeetje.
3: Enfin, goed. Voorzichtig zijn in het verkeer, maar gewoon, geen files, dat is heerlijk.
0: Heerlijk. Ja. En wat ook heerlijk is, dat je even kunt bijluisteren of het gaat om afgelopen week in 11 seconden.
4: Je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt enorme indruk.
5: En we hebben gehoord dat er nog 11 andere auto's zijn met meerdere ramen die kapot zijn.
6: Ik heb wel hard lopen, moet ik zeggen, maar ik kan hem toch net niet bijhouden. We kunnen hem eigenlijk slecht vangen.
1: De Piepende Bandenshow.

0: Gerald en cheerio.
1: De Piepende Bonden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, ga jij ervoor zitten? Of liever gezegd, ga jij ervoor naar buiten volgende week?
0: Ik denk dat ik wel even naar buiten ga, mis ik gewoon goed zicht heb. Maar ik ga niet naar een speciale plek om beter uitzicht te hebben, nee.
2: En heb jij zo'n brilletje besteld of ergens gekocht?
0: Ook niet.
2: Ook niet?
0: Nee.
2: Nee. Het gaat over de eclips, die komt eraan, hè. En als je een keer echt een goede zonsverduistering wil zien, waarbij echt een groot stuk van de zon echt achter de maan schuil zal gaan, dan moet je nu wel kijken, want ik geloof dat de volgende keer dat gaan wij niet meer zelf meemaken.
0: Ik dacht of, 2082 of zo had
2: ja,
0: ik eerst gezien.
2: Ja, er zijn er weinig van. Nou ja, je hebt er dan. Als het 82 is, dan zullen er nog mensen zijn die daar meegemaken die nu nog heel jong zijn.
0: De laatste was jaren 90.
2: Ja, 99. Ja. Maar toen was hij ook niet helemaal volledig, hè? Want als je het echt helemaal volledig wil zien, dan moet je toch eventjes een eentje gaan rijden. En het grappige is, er zijn dus Brabanders die dat gaan doen. Als je even op de website of op de app kijkt, dan kom je een verhaal tegen van een aantal Brabanders die dus echt een eentje ervoor gaan rijden. Onder leiding van een sterrenkundige, Anton van Helly, gaan ze 12 augustus, komende woensdag dus, naar Spanje toe om die totale zonsverduistering te kunnen bekijken. In Oost-Spanje moet je dan dus zijn. En als je dat met de auto gaat doen, nou reken erop dat je gewoon, nou, een hele dag onderweg bent.
0: En een uurtje dus, of 16 rijden, hè?
2: Zoiets. En dan moet het dus wel meezitten. En dan moet je niet in Frankrijk ergens vast komen te staan. Want dat kan ook wel gebeuren, hè? Want ja, wat dat betreft, hier is het doorrijden, maar niet overal in Europa is dat het geval. Ja, daar moet je wel even wat voor over hebben. Want eigenlijk een paar minuten, als je ondertussen daar even een hokje in gaat omdat je even naar de wc moet, dan heb je het gemist. Dat zal wat zijn trouwens, hè? Dat je net een hele dag in de auto.
0: Ja.
2: Ja, dat je denkt van, het komt er zo aan, maar ik moet echt. En dan eventjes snel een wc in en dan moet je even wachten, kom je weer terug en is van, dat was hem al.
0: En dan heb je 16 uur voor niks gereden.
2: Ja, dat zou wat zijn.
0: Maar de vraag is wel een klein beetje. Nou goed, die mensen gaan 16 uur rijden om dan
2: bijna 2000 kilometer.
0: Om anderhalf minuutje te kijken naar die eclipse.
2: Ja.
0: En dan dachten wij, wat zou nou iets anders zijn waarvoor jij misschien ook wel die 16 uur zou willen rijden?
2: Ja, waar zou jij echt een takkenend voor in de auto gaan zitten? Een hele dag of misschien wel een paar dagen. Om even iets mee te maken. Hè? Dus niet voor vakantie, maar waar, dus dat kan een concert zijn bijvoorbeeld, dat kan de grootste bioscoop ter wereld of zoiets die een keer wil zien, of een keer het Colosseum willen zien, of een keertje een optreden van, dat kan alleen nog maar daar nog één keer gaat, noem eens even iemand. Die
0: nou, stel Barry Gibb geeft nog één laatste optreden en dan moet ik 16 uur voor rijden, dan rijd ik met het liefde 16 uur.
2: En 116 uur ook wel volgens mij.
0: Toch? Ja, dat denk ik ook.
2: Dus weet je, als jij dat voor doet, dus waarvoor ga jij echt een takkenend rijden, misschien wel dagen onderweg om even één keer dat gezien of meegemaakt te hebben.
0: Kan ook een bepaalde attractie zijn, of een pretpark, of een land, of een speelgoedwinkel, of een bepaalde beurs. Maakt niet uit.
2: Alles behalve vakantie, hè? Want daar gaan mensen echt natuurlijk dagen voor onderweg. Maar dat is ook echt om eruit te zijn. Maar het gaat echt specifiek om één ding even mee te maken. Van, dat ga ik gewoon doen. Of ik zou dat nog wel doen.
0: Ja, nou, dan mag je even doorgillen, toch?
2: Ja, als je dat zou weten. Laat je gedachten even gaan. 06-573-282-03. En laat het weten, waar zou jij nou een takkenend voor in de auto gaan zitten? Of in het vliegtuig? Of in de helikopter?

0: Ja, Christians humor is wat dat betreft ondoorgrondbaar, want je lag helemaal in een deuk.
1: Ja, dat was, en dat is eigenlijk lullig ook, want het was gewoon een typfoutje. Het leek alsof we de allereerste kerstplaat al hadden onder onze aanvraagjes. Want Anja vroeg om Rutger van Barneveld de zon zien zakken in de sneeuw.
0: Ja, dat kan ook.
1: Maar dat was een typfoutje, zegt ze nu, dat moet de zee zijn. Dus, nou, misschien Anja, komen we er nog aan toe. Leuk, en we zullen het ook even aan Rutger doorgeven. Van, je kunt een kerstversie maken.
0: Ja.
1: De zon zien zakken in de sneeuw.
0: In de sneeuw, achter de heuvels, weet ik het wat.
1: De mooiste kerstvakantie van de eeuw. Kijk eens.
2: Oh, zo, wat een talent. Wat een talent.
1: Zo is dat.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Over talent gesproken.
2: Oh jeetje, jongens. Oh,
1: vertel eens, wat ga je daar ons meedelen?
2: 25 bermbranden in 2 weken tijd in Brabant. En ik vertel je zo de grootste irritatie van mensen die een pakketje hebben besteld.
0: Daar kunnen wij ook wel een irritatie over.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Inmiddels 4:55. Nou, de hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Annemieke. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, ik heb nog 1 vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout doe je er 10 minuten langer over.
1: Heb je er eentje, dan moet je je nog verspreken, hè?
11: Ja, dat gebeurt, hè. Ik ben geen computer.
1: Nee, dat is waar. Nou ja, misschien dat we hier nog spreken over een half uur. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het al over is.
0: Christian, hè? Gewoon hameren op een verspreking.
1: Ja, zeker. Ja, ik begin toch net ook over dat de zon zien zakken in de sneeuw. Dat begon toch ook over.
0: Het,
1: ja.
0: het is dat je het weet, Annemieke, maar de humor van Christian die vindt het eigenlijk het allerleukste bij een verspreking of een woord.
1: Ik ben gewoon een
11: om dat
1: mens.
11: Te benadrukken. Ja, maar dat is ook voor mij goed om dan weer te benadrukken dat hier gewoon echt een mens zit en geen computer. En dat erbij hoort.
1: En daar zijn wij heel blij mee, hoor. Dat het gewoon mensenwerk blijft. Moet het ook zijn.
11: Gelukkig. Okay.
1: Nou, misschien tot straks nog. En ja,
11: misschien
1: wie weet.
11: Tot over een half uur. Dan ga ik even oefenen.
1: Ja,
11: met,
1: doe dat even.
11: Geen verspreking.
1: Oké. Nou, ciao.
0: Ciao.
12: Op Brabant.
1: Ja, en dan de volgende fout is dan natuurlijk als je geen weerbericht hebt geprepareerd. Dat had natuurlijk wel moeten gebeuren, maar dat doet
0: nou,
1: dan
0: ja,
1: gewoon even.
0: Christian.
1: Ja, dat is een grote fout.
0: Maar dat over anderen dat ze besprekingen hebben?
1: Ja, maar hier mag je dan ook weer wat van zeggen. Hè? Nou ja, goed, het is een grote afwisseling van wolken en wat zon geweest. 23 tot 24 graden. In het weekend wordt het wat warmer. Op 25 graden zitten we al op de zaterdag en de zondag. Dan kan het al tropisch warm worden, dus dan komt er 30 alweer in
0: zicht. Oh jeetje.
1: Ja, ja, zeker wel. Maar ik weet wel dat dit Marieke is.
2: Ik sta echt doodsangst uit dat ik me nu ga verspreken. Dat snap
1: goed,
2: je.
1: We zitten erbij en we schrijven alles op.
2: Dat is goed.
1: Okay.
2: De afgelopen 2 weken waren er maar liefst 25 bermbranden in Brabant. Dat komt door de droogte, maar ook omdat mensen zomaar afval uit hun autoraam gooien. Bijvoorbeeld een sigarettenpeuk of specifiek glas of plastic. Die laatste 2 werken als een soort vergrootglas als de zon erop schijnt. En dat hebben veel mensen niet door.
13: Ja, als er natuurlijk peuken tussen zitten, dan kan dat wel natuurlijk.
14: Maar ook een flesje als dit is al gevaarlijk.
13: Oh, dat ook al. Ja. Oh, dat wist ik dan niet.
15: Oké, okay, ja, glas wist ik wel, maar plastic, dat wist ik niet. Dat.
2: Afval weggooien is sowieso verboden, maar let er nu extra op, zegt Rijkswaterstaat. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit eredivisieseizoen beter gaat verdedigen. Vorig seizoen kreeg de club 45 doelpunten tegen en dat moet volgens de trainer minder. Morgen begint de club met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De politie heeft gisteravond een stuk bos in Bokstel, sigarettenpeuken en stukjes houtskool gevonden. Volgens de brandweer probeerde iemand expres het bos in brand te steken. Wandelaars zagen een smullende boomstronk en belden de brandweer. Vuur was daardoor snel uit. Het is niet duidelijk waarom iemand expres en dan ook nog tijdens een droge periode het bos in brand wilde steken.
0: Ik vind dat die mensen die moeten gewoon de allerhoogste straf krijgen. Als je denkt, met deze droogte ik ga een bos in de fik steken... Dan ben je toch helemaal gek.
2: En waarom doe je dat, vraag je?
0: Ja.
1: Nou, wist je dat elke bosbrand of natuurbrand gewoon aangestoken is?
0: Zo, elke?
1: Allemaal. Dat heb ik van de boswachter geleerd. Dat is altijd mensenwerk. Kan per ongeluk zijn, maar het is mensenwerk. Altijd.
0: Maar het kan niet gewoon echt vanwege de droogte, de zon... Nee. Die ervoor zorgt dat het in de fik vliegt. Dat
1: nee.
0: Kan niet.
1: Nee. Oh. Hij zegt het, hè. Zeg Frans. En als Frans het zegt, dan geloof ik daar.
0: Ja. Nou, dan ga ik ze even zondag vragen dan.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die denken dat ze daar niks mee te maken hebben. Dan hebben ze gewoon hun sigaret uitgetrapt. En dan denken ze dat ze dat heel goed gedaan hebben. Maar dan gaat het toch smeulen onder de blaadjes. En dan komt het toch op een
0: plastic flesje inderdaad, is ook wel zo. Ja.
1: Kan ook. Dus dat kan ook een reden zijn. Maar het is altijd mensenwerk.
2: Kan snel.
1: Knoop het in je oren. Dus.
2: Zal ik doen.
1: Goed.
2: ASN Bank deed een half jaar geleden oude merken zoals SNS en Regiobank weg. En dat heeft de bank goed gedaan. De bank maakte zo'n 163 miljoen euro winst. Dat is zo'n 9% meer dan vorig jaar rond deze tijd. De reden, de grote vraag naar hypotheken en minder personeelskosten door de reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt deze verslaggever.
12: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben. Maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben.
2: De reorganisatie is trouwens nog niet klaar. ASN gaat nog zo'n 1600 banen schrappen. Het is voor veel mensen een grote irritatie. Je bestelt een pakket, maar er gaat van alles mis met de bezorging. Ja, de grootste ergernis. Je krijgt een melding dat de pakketbezorger voor de deur stond, maar dat je niet thuis was.
1: Mm-hmm.
2: Ruim 60% van de bestellers maakt dat wel eens mee. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. En 40% heeft ook last van pakketjes die in het zicht worden achtergelaten zonder dat een bezorger aanbelt of wacht. En slechts 14% van de mensen zegt dat altijd alles goed gaat met hun bestelling.
1: Zo.
0: Kijk, aan de ene kant, die bezorgers die hebben een bepaalde route... en die moeten heel veel pakketjes wegbrengen.
1: Maar het is goed om dat even bij te zeggen... dat de bezorger er vaak niet zoveel aan kan doen. Die krijgen gewoon echt moordschema's. En die kunnen niet anders, eigenlijk. Het is heel verkeerd, maar het is niet... De kind niet bij hun.
0: Maar soms dan skippen ze dus een deel van hun route. Maar als ze dan wel uitkomen, dan vullen ze bij die adressen gewoon in. Ja, die waren niet thuis.
1: Je was niet thuis, terwijl jij inderdaad uit het raam hebt zitten kijken. Je hebt nooit de... Nou, vul ze maar in. PostNL, DHL, dus, al die mensen.
0: Natuurlijk mag het niet. En als iedereen het op deze manier oplost... dan denken ze, oh, die routes die kunnen nog wel een tandje strakker, weet je wel. Want als ze elke keer niet uit zouden komen... dan moeten de bazen toch een keer zeggen van... hey, we zien dat alle routes niet uitkomen. Dan moet even wat anders.
1: Maar al die bedrijven weten dat wij het pakketje... als we het besteld hebben, gisteren al willen hebben. Dus het ligt ook een beetje aan onszelf.
2: Als je dan zo'n tijdscode kijkt van ze komen tussen 2 en 4... en denk oké, nou dan ga ik na 4 uur ga ik dan de boodschappen doen.
1: Ja, oh jee.
2: En dan zit ik thuis te wachten en dan krijg ik opeens een melding... u was niet thuis. Nou, dan denk ik echt...
1: Oh, ja, maar
0: dan wel, als je daar rekening mee houdt.
1: Dan sla je met je kop door de muur heen, zo boos ben je dan.
2: Ja, echt ontzettend.
1: Nee, absoluut, volstrekt begrijpen. Maar weet in ieder geval dat het wel een oorzaak heeft.
2: Yes, zeker.
0: En een ander erg ding vind ik, als je iets wat duurder hebt besteld...
1: Ja.
0: En bij duurdere dingen moet je normaal een handtekening zetten... zodat het is aangekomen. Maar dat dan het dure ding, dat je dan een keer thuis komt... of je gooit de deur open en dat hele dure ding ligt dan op de kliko... naast de kliko op het oud vel en er is niet voor getekend. Ook jijzelf niet.
1: Nee. Of het wordt gewoon jouw dure camera die je hebt besteld... of weet ik veel wat, die staat dus gewoon of voor de deur... of hij is gewoon in de tuin geflikkerd.
0: Stel je
1: dingen gebeuren dus ook, hè?
0: Of in de kliko. En dan moet jij bewijzen dat je het gehad hebt. Heb je dus niet, want je hebt niet getekend.
1: Nee.
0: Dus je moet, daar snap ik dan helemaal niks van. Denk, laat het dan tekenen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar goed.
1: Maar je kunt ook proberen gewoon, als het kan... toch nog eens een keer gewoon naar een fysieke winkel te gaan. Help je die mensen ook een beetje.
0: Dat is ook een stuk.
1: Durf je niet te komen? Je hebt je winkelverbod in de meeste dan?
2: Ja, dat weet jij nog niet. Maar.
1: Nou, dat wist ik wel. Ik heb het wel gehoord. Alleen nu pas blijkt het zwaar te zijn.
2: Bevestigd, ja.
1: Ah, oké.
0: Okay. Fysieke winkel is wel leuk. Kun je lekker uitzoeken en zo, toch? Gewoon lekker doen. Nou, dan gaan we naar de kersthit van Rutger dan maar. Hè?
1: Michelle heeft ook gereageerd. Dat is de moeder van Anja die dat foutje had gemaakt. Het kan alleen naar ons mama overkomen.

0: Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: Met vandaag het bericht dat er een hoop mensen, een hoop Brabanders zelfs, die gaan helemaal naar Spanje. Een 16 uur durende autorit om daar de zoneclips te zien van ongeveer 1,5 minuut. En toen kwamen wij met de vraag, waarvoor zou jij nog meer 16 uur willen rijden als dat zou kunnen?
2: Ja, Joel zegt de waterfalls of Iguazú.
0: Oh.
2: Adembenemend mooi en wat een herrie, inmiddels wel gedaan.
0: Oh, wat vet.
2: Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. Hè? Even kijken. Tine is speciaal naar Las Vegas gegaan om Garth Brooks te zien. Even een weekendje op en neer. Ook naar Dublin, 3 concerten in 1 weekend, omdat hij ook daar optrad. Ja, dan ben je echt een fan.
0: Dan wel.
2: Dan ben je een hele echte fan.
0: Als je echt die kant op vliegt.
2: Op en neer naar de hondenhemel voor een wandeling met mijn pas overleden hond Bernadette. Ik voel met je mee. Even kijken. Nick, wat zegt hij? Die zegt, Isle of Man wil ik wel een stukje voor rijden. Volgens mij moet je dan ook wel een stukje over water.
0: Dat is niet erg. Dat kan een bootje, toch?
2: Wouter wil wel voor 3 uurtjes vooraf wel een dag in de auto zitten. Ja, dat snap ik. Trouwen van mijn kinderen, zegt Marcel. En Anita zou zoveel rijden om 1 keer You Never Walk Alone mee te zingen op Anfield, het stadion van Liverpool. Even kijken. Lisa voor een etentje met mijn opa en oma, want die wonen in Oostenrijk. Ja, dat kan ook. Ja, inderdaad. Een keertje naar Barcelona, denkt Daan. En dan denk ik dat hij de voetbalclub bedoelt. Een dag vissen voor een goede vriend in Canada, zegt Sophie. Ook een mooie. En Mark voor een concert van mijn favoriete band, Queen. Ja, dat kan nog steeds met ons onder Freddy, hè. Dat
0: is toch waar zou jij dan 16 uur voor rijden, bijvoorbeeld?
2: Ja, niet gauw voor iets, hoor. Om 1 keer even iets mee te maken.
0: Ja,
2: ja, ik zou dan wel even inhakend op Queen. Ja, als ik de Beatles nog een keer, maar dan echt de 4... Dan moeten ze even voor een dagje even weer op de aarde worden uitgepoept.
0: Ja.
2: John en George, dan zou ik dat wel willen doen. Ja, maar dat gaat dus niet.
0: Nee, dat is waar.
2: En jij de Bee Gees, alle 3 dan nog?
0: Alle 3 nog, maar ik zou ook wel, als het de allergrootste bioscoopscherm ter wereld, als dat op 16 uur rijden zou zitten, dan zou ik daar zeker even heen rijden voor een film.
2: Ja.
0: Daar ben ik dan wel weer.
2: Nou, zo zijn er meer reacties binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor. En volgende week verzinnen we alweer een domme vraag voor jullie, jongens. Ja. Dat doen we wel weer. Straks dan gaan wij even wat bloepers tevoorschijn halen. Ja, nog meer versprekingen. Niet alleen zakken in de sneeuw en zo. Maakt niet uit. Joh, iedereen maakt fouten. Wij ook. Hoor je straks meer over nu. Cresip and Ready for More.

0: Cresip inderdaad, op Omroep Brabant. En Christian zei het al, de bloopers. Ik moet zeggen, ik geniet ook altijd wel als dingen fout gaan. En als dingen niet helemaal lopen zoals ze zouden moeten gaan.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt er weer een bepaald thema aan gegeven? Of,
1: niet echt. Gewoon, nee, het is een allegaatje van alles en nog wat. Jij komt er ook een keer in voor.
0: Oh jee.
1: Iets met een frikandel. En ik met Somaliërs. Nou, luister maar mee.
0: Niet.
2: Ik ga volgend jaar klinische technologie studeren.
1: En wat word je daarmee?
2: Klinisch technoloog.
3: Ja, inderdaad, ik sta tussen de sekspoppen. Maar die ondernemer is helemaal niet blij, want die dozen zijn nat.
4: Nu hebben ze dus gezegd van ja, dat is dan toch niet helemaal slim geweest. We slikken de keutel weer in.
5: Hé, hey, blijf van mijn kont af.
6: Voor de goede orde, het gaat nu wel even over de kalfjes waar we het over hebben. Ja. Die van hun kont af moeten blijven.
7: In andere steden kregen die tippelzones een enorme zuigkracht. Ja. Nou, ik ga het anders zeggen.
8: Wanneer weten we nou of ze naar Portugal gaan?
9: In oktober, september, oktober, november zijn de twee wedstrijden.
1: Ooit aan skydiven gedaan?
2: Nee.
1: Nooit. Nee.
2: Nou, het zal voor mij denk ik ook moeilijk zijn, want ik zit in een rolstoel.
1: Oh, dat wordt inderdaad heel lastig, ja.
6: Ik ga eens even naar deze mevrouw kijken, wat die uitstaat te spoken.
10: Durf!
6: Oh!
10: Durf!
6: Nou, dat wordt een moeilijk interview. Dan wens ik u heel veel plezier.
2: Ja, maar geen winkels.
4: Geen winkels?
2: Nee.
4: U moet de radio zachter zetten, anders gaat rondzingen.
2: Welke hond? Onze hond.
4: Nee, anders gaat het rondzingen.
11: Oh. Ik weet niet hoe je een vrouwenauto herkent.
12: Is het al een raadseltje? Dan staat hij vast.
11: Ja, ja.
12: Niet goed geparkeerd in ieder geval.
2: Ik werk dus op locatie Dommelhoek van de Archipel op een Somalische longstay afdeling.
4: En nou zeg je even, want je had het dus over een Somalische longstay afdeling, had ik dat goed begrepen?
2: Ja, dat klopt.
4: Dus er zitten alleen Somaliërs bij jullie?
2: Somatische, dat is eigenlijk een afdeling waar mensen wonen.
4: Somatische,
2: met
4: ik moet even iets aan mijn oren doen, denk ik.
2: Ja.
0: Oh. Zo, maar frikandel die zit eventjes...
6: Oh, fuck.

0: trainers van de wereld.
1: De Piepende Banden Show.
0: Van de scene natuurlijk op deze heerlijke vrijdagmiddag. De Piepende Banden Show. En zometeen na het nieuws natuurlijk gaan we eens even kijken naar hoe... Ja, hoe goed je het nieuws hebt bijgehouden van de week. En er zal vast iets in zitten over bosbranden, want dat is ultiem in het nieuws geweest.
2: Dat weet ik eigenlijk niet of die erin zit.
0: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
2: Nee.
0: Ik ga er maar vanuit, hè.
2: Nee, de vervelende onderwerpen, die mijden we een beetje. Over het algemeen. Het zijn meer de ludieke dingen in het nieuws. De kleine dingetjes, want dit is toch wel een beetje leed natuurlijk, hè, waar je het over hebt. Dus nee, die zit er niet in.
0: Oh, gelukkig. Nou, maar goed, dan heb ik niks gezegd, maar dan weet je nu in ieder geval dat het...
2: Daar zit dat er niet in. Maar wat zit er wel in? Nou, van alles en nog wat. Als je een beetje opgelet hebt, dan kan je dat een prijs opleveren. Er komt mooie muziek aan om te beginnen straks. De Piepende Bandenplaat natuurlijk, hè.
0: Oh ja, even extra gas geven, hè.
2: Zo is dat.
0: Nou, hartstikke idee.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Inmiddels 2:05 en is de ANWB nog aanwezig?
2: Ja, 2 files. Ja, 2 files heeft ze zelfs.
4: Zo. Klopt. Ja, 2. En de eerste is op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En dan nummer 2, de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout heb je 10 minuten extra reistijd.
2: Nou, dat ging goed hoor. Hey, dankjewel. Hè. Misschien tot zo nog.
4: Misschien tot zo.
2: En anders... niet.
4: Fijne avond.
0: Ja, dan een plaat draaien eigenlijk van meneer Orbit, waar hij mee gewerkt heeft, of niet? Want ik hoorde net in het nieuws dat hij overleden was. De man die ook achter Ray of Light zat.
2: Nou ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ray of Light. Doen we eerst even de piepende bandenplaat?
0: Ja, even gas geven en daarna...
2: Ray of Light.
0: Zullen we dat doen? Hartstikke idee. Huppatee.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
20: Albert Heijn. Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
21: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
24: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
25: De Piepende Bandenplaat.
23: Dan kunnen we extra gas geven.

0: Ja, Madonna die noemde William Orbit zelf een gestoord genie.
1: De cake op de week.
0: En die produceerde dus onder andere het album Ray of Light van Madonna. En je hoorde dus net die dikke vette hit van haar.
2: Ja, 69 jaar is William geworden en heeft ons verlaten. Voor druk in de muzikale hemel, zegt Erik ook al, die daarover appte.
0: En nogal. Goed,
2: wij gaan eens even kijken of we een mooie prijs weg kunnen geven. Daar hoort wel een aantal goede antwoorden op de vragen bij. 4 om precies te zijn, 3 in de quiz zelf en 1 voor de kwalificatie. En de eerste vraag, zal ik die maar gelijk stellen? Zullen we het maar gelijk doen?
0: Ja, joh.
2: Gaat over Helmond. Was van de week even in het nieuws, want daar zijn wat winkeliers. Helmond is altijd het nieuws, altijd wat te doen. In Helmond hebben winkeliers nu een hindernisparcours gebouwd. Op eigen initiatief. En dat hebben ze gedaan omdat ze iets beu zijn. Dus dan denken ze, wij zetten maar zelf een soort circuitje neer, daar kunnen ze dan niet doorheen. Maar wat is het dan precies wat ze proberen te weren op deze manier? Is dat A, rolstoelers, B, honden of C, fatbikes? Dus A, rolstoelers, B, honden of C, fatbikers. Denk je het te weten? Even een appje sturen naar 06-573-28203. Waar is dat circuitje voor? Voor A, rolstoelers, B voor honden of C voor fatbikes.

0: Van Passenger in dit geval en daarvoor nog Cher.
1: De cake op de week.
2: We gaan maar eens proberen weer een prijs weg te geven aan de hand van vragen over de actualiteit. Deels Brabants, maar ook buiten onze provincies. Daar spelen sommige vragen zich ook weer af. Willy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Volg je het allemaal op de voet?
3: Ja, een klein beetje proberen we, hè?
2: Klein beetje op de voet.
3: Ja.
0: Klein beetje met een step, klein beetje op de voet. Zo is dat.
2: Ja, of met de fatbike misschien wel.
0: De fatbike.
2: Zou ook nog wel kunnen. Dan niet. Laat me lekker rijden, zou ik zeggen. Ja, hey, maar is dat wel het antwoord op de vraag wat jou betreft? Want de kwalificatievraag, ik pak hem er nog even bij. In Helmond hebben winkeliers een hindernisparcours gebouwd omdat ze wat beu zijn. A, rolstoelers. B, honden. C, fatbikers.
3: Dat was C, hè?
2: Dat was C.
0: Ja,
2: helemaal goed, Willy. Dat betekent dat je gekwalificeerd bent voor de quiz. Drie vragen, allemaal multiple choice. Heb je ze alle drie goed? Heb je een mooie prijs?
3: Gaan we proberen.
2: Ben je er klaar voor?
3: Gaan we proberen.
1: Gaan we beginnen. Cake op de week.
2: Ja, een NPO-manager, dus een manager bij de Nederlandse publieke omroep. Moeten we zijn naam trouwens noemen, Stef?
0: Menno de Boer, ja joh.
2: Ja, ik doe het niet, doe jij het wel. Ik zeg gewoon een manager, jij zegt Menno de Boer. Prima. Is geschorst omdat hij iets ongepast heeft gestuurd in een appgroep met collega's. Wat heeft deze NPO-manager gestuurd? A, een Belgemop. B, een dikpik, ofwel een foto van zijn eigen apparaat wat tussen zijn benen hangt. Of C, een dreigbrief. Willy, wat is het antwoord volgens jou?
3: Volgens mij B.
2: Ja, ik heb hem niet gezien, dus ik kan het niet bevestigen. Maar nee, dat is wel het bericht, dat is wel het bericht.
0: Je zou zeggen, zoiets moet per ongeluk gaan, toch? Je stuurt hem naar iemand anders en dan shit. Of je hebt gewoon een collega geroepen.
2: Ja, alles kan gebeuren natuurlijk, maar...
0: Maar als je zoiets stuurt, dan zou ik toch wel 10 keer beter opletten, hoor.
2: Als je ooit inderdaad van plan bent om zo'n ding te sturen naar iemand... dan zorg je inderdaad wel, dan kijk je wel 10 keer. Lijkt mij dan. Ik heb zelf nog nooit zo'n ding gestuurd, moet ik zeggen. Nee. Hopelijk jullie thuis allemaal ook niet. Maar goed, ik ga ook niet vragen, Willy. Nee, doe ik niet.
0: Niet voor niks, Willy, hè? Hey.
2: Dit is de slechtste naam van alle week. Oké.
3: Volgende vraag.
2: Oké, de volgende vraag.
0: Hij komt niet meer bij.
2: Goed. Ga even schrapen, dan gaan we gewoon weer verder. Ja,
0: goed.
2: Willy, we gaan naar Veldhoven, want daar blijkt al een half jaar een ontsnapt dier te zijn dat uit Zoo Veldhoven is ontsnapt.
3: Walibi.
2: Ik ga niet eens daar kans meer om even... We hadden een Aziatische dwerghamster en een Indische olifant ook bedacht.
0: Nou ja, dan zullen we maar kijken of het goed is.
2: Ja, is goed. Nou, dan nog eentje, Willy. Wat voor mensen wil de Taliban naar Afghanistan halen? Was nieuws van de week. A, jonge imams. B, wapenexperts. Of C, toeristen?
3: Ik ga voor toeristen, maar ik weet het niet zeker.
2: Ja, je zou zeggen toeristen, dat zal toch niet waar zijn. Maar ja, de Taliban wil echt toeristen hebben. Ja, nou Willy, vanuit de proficiat, je bent er al door.
3: Kijk eens aan.
2: Nou, weet ik dat je deze quiz al een keer gespeeld hebt, toen won je een cake mix. Denk je dat het deze keer weer gaat gebeuren?
3: Ik hoop het niet.
0: Nee, ik hoop het ook niet, maar ja, we gaan het
2: Ik heb zo'n voorgevoel.
1: Wat was Wellnessdag? Voor twee. Cake mix, koelkast, barbecue. Luxe dekbed. Wat was Wellnessdag? Voor twee. Cake mix, koelkast, barbecue. Luxe dekbed. Wat was Wellnessdag? Voor twee.
2: Nou.
0: Ja.
1: Cake mix.
2: Ja! Nou, we kunnen er deze keer wel een chocoladecake mix van maken. Als je dat lekker vindt.
3: Prima.
2: Ja, doe het. Dan neem ik een chocoladecake mix mee. Ja, prima. Helemaal goed, daar gaan we voor zorgen. Goed. Nou, Willy vanuit de proficiat.
3: Dankjewel.
2: Maak er een mooi weekend van. En tot de volgende keer maar weer.
3: Gaan we proberen.
2: Fijne de groeten. Houdoe.
0: Houdoe.

0: De grootste hit van Robin Gibb toen hij solo ging vanuit de Bee Gees. En dat duurde niet lang hoor, maar dit was wel een hitje. Juliet op Omroep Brabant maakt het inmiddels alweer bijna 5:30. En dat betekent zometeen het nieuws met Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Extra maatregelen op Merwedebrug en urenlang op onze telefoon scrollen blijkt niet alleen invloed te hebben op ons brein, maar ook op ons lichaam.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Perfecte timing, want het is precies 5:30. Kunnen we even richting de ANWB daar zitten. Annemieke, goedemiddag.
7: Goedemiddag, nog één vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp heb je 10 minuten vertraging.
0: Nou, dankjewel maar weer.
8: Ja. Omroep Brabant.
9: Ja, graadje of 22 is het op de meeste plekken in Brabant. En het wordt nog een hele frisse avond en nacht. Dus je kunt nog eventjes het huis luchten voordat nodig is. Zover dat nodig is, voordat de warmte er komt. Want die komt er weer. En de details daarover hoor je zo in het uitgebreide weeroverzicht. En dat krijg je straks van Weerplaza. En van Marieke krijg je nu een overzicht van het nieuws.
1: Rijkswaterstaat gaat extra maatregelen nemen om het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug te verminderen. De brug is verzwakt en sinds een paar weken is het voor vrachtwagens verboden om eroverheen te rijden. Maar velen doen het toch. Er komen nu extra borden bij de grens, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Het is nog niet duidelijk wat daarop komt te staan. In Veldhoven huppelt al bijna een half jaar een ontsnapte walibi rond. Een soort kangoeroe is dat. Het dier ontsnapte uit Zoo Veldhoven. Eigenaar Richard Lomans vertelt hoe dat ging.
10: Ja, we hadden een keer iemand een deurtje open laten staan. Een heel klein stukje maar dat was net te veel. Dat is eigenlijk dan heel vervelend natuurlijk. We hebben hem toch wel heel graag terug. Dus we hopen hem toch weer op korte termijn terug te vangen.
1: De dierentuin maakt zich verder geen grote zorgen. De kangoeroe redt zich prima en leeft van gras en groen. Een auto is vanmiddag over de kop geslagen in Oud-Heusden. Twee mensen raakten daarbij gewond. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren en of de gewonden naar het ziekenhuis moesten. Vanochtend ging het ook al mis in Waalwijk. Toen botste een automobilist tegen geparkeerde auto's en sloeg over de kop. Nederlanders zijn gek op ijs. In 10 jaar tijd is het aantal ijssalons met bijna 50% gestegen. In totaal hebben we nu bijna 1000. En deze ijsmaker uit Utrecht snapt dat wel, vertelt ze bij RTL Nieuws.
11: Ja, het is ook een droombaan. Je mag iedere dag mensen blij maken. Dus je kunt zien wat de mensen... Ik maak met veel liefde en veel mooie ingrediënten de ijsjes.
12: Kan iedereen ijs maken?
11: Ja, aan zich kan iedereen ijs maken. Goed ijs maken, dat is natuurlijk een verschil.
1: Ook thuis ijs maken is populair. Elektronica-merken spelen daar flink op in door veel ijsmachines te promoten. Dat urenlang scrollen op je telefoon of achter een computer niet echt gezond is voor je brein, dat weten de meeste mensen wel. Maar nu blijkt ook dat je lichaam erdoor kan veranderen. Daar is nu zelfs een naam voor: phone body. Metro schrijft daarover. Volgens deskundigen kan jarenlang scrollen zorgen voor een zogeheten tech-nek. Dat zijn nek- en schouderklachten, doordat je steeds met je hoofd naar beneden kijkt. Ook vermoeide ogen en een slechte houding komen meer voor. Op zich niet gek, want Nederlanders zitten zo'n 9 uur per dag achter een scherm. De oplossing is vrij makkelijk. Regelmatig bewegen, je scherm wat hoger houden als het om een telefoon gaat en genoeg naar buiten gaan.
0: Ja, ik kan één ding zeggen, Christian houdt zijn telefoon in ieder geval hoog genoeg.
9: Ja, ik zie het zo slecht. Dus ik moet hem ook inderdaad steeds voor.
1: Dat klopt, ja. Als jij het weer verlegt, dan zit je altijd met die telefoon.
9: Dan zit ik zo, dan zit hij recht van mijn ogen inderdaad.
1: Ja, dat doe je dan dus wel heel goed.
9: Ja, doen jullie dat niet goed dan?
1: Nee, als ik op de bank zit te scrollen, dan zit ik echt zo in zo'n hele slechte houding zo voorover.
0: Ja, dat is niet goed, nee. En het is natuurlijk gek, ik snap het wel, dat een beetje evolutie. Hè? Als, we zitten voor zoveel op de telefoon en dat wordt alleen maar meer. Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat iedereen op een gegeven moment langzaamaan begint te buigen, omdat je steeds meer naar beneden kijkt.
1: Ik heb dat ook als ik kijk naar hoe ik zit achter een scherm hier op de redactie, dan kijk ik soms, ik zit soms naast zo'n raam en dan zie ik mezelf zo helemaal voorover gebogen, zo met die schouders helemaal verkrant, denk ik, oh, wat erg eigenlijk.
0: Ja,
1: en vooral, dan ga je helemaal zo'n bocheltje krijgen.
0: Dat is vaak het beste, hè? Als je gewoon een spiegel letterlijk ziet en dat je zelf zit, dan denk je, oh nee, echt niet.
9: Ja, of hoe je loopt, hè? Want als je hier de hoek omloopt vanaf de redactie en je loopt richting de trap en de koffieautomaat en alles, dan heb je zo'n grote spiegelende raam.
1: Ja, die bedoel ik.
9: Daar dus, ja. En dan zie ik het van, oh ja, beentjes inderdaad recht.
1: Ja, ja.
9: En anders klapt mijn been naar buiten. Ja, zeker, want dan kijk ik op een gegeven moment klachten van. Dus dat is heel fijn dat erin zit.
1: Ja,
9: dus,
1: heel fijn. Ja.
9: Maar we dwalen af, want het ging dus nu, wij zijn eigenlijk aan het muteren vanwege ons telefoongebruik.
1: Ja, dat is eigenlijk wel wat er gebeurt,
9: En daar hoort eigenlijk wel een plaatje bij. Dus wij gaan er alle drie eentje uitkiezen. Dan beginnen we altijd bij Stef. Dus degene achter de knoppen begint en dan gaan we uiteindelijk via mij naar jou. Ja. En ja, dan mag het volk kiezen welke plaat we willen horen. Dus iets bij dit onderwerp. Dus wij veranderen.
0: Nou, het is natuurlijk slecht voor je ogen?
9: Ja.
0: Dus dan... God, hoe heet hij nou? Robetti en de Scooters, zo heet die vent?
9: Ja, Roberto Giacchetti van de en Scooters.
0: I save the day, maar dat is slecht voor je ogen, je eye.
1: Dat is een andere eye eigenlijk, toch?
0: Ja, maar het klinkt zelf.
9: Dat wil hij altijd, hè? Dat moet altijd een beetje vergezocht zijn.
1: Ik dacht dan eigenlijk dat je met Eye of the Tiger zou komen, maar goed, dat was eigenlijk...
0: Nee,
9: dat was volgens mij... Nee, dat was optie 2 volgens mij.
1: Dat vind je dan voor de hand, hè?
9: Dat zie ik aan.
1: Hij is wel alternatief.
9: Ja, ik ga voor Changes, David Bowie.
0: Ach, veranderingen, ja.
9: Ja, verandering. En jij?
1: Ik ga denk ik voor Physical van Olivia Newton-John. Hè? Okay. We moeten even wat meer Physical.
0: Meer bewegingen.
1: Let's get Physical. Ja.
9: Ja, muisbewegingen. Klik, klik, klik, klik. Ik heb hem.
0: Heb je ook nog?

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. En Stef, als jij mocht bidden voor een bepaald type weer, wat zou dat dan zijn?
1: Als ik mocht bidden voor een bepaald type weer, 15 graden met een klein zonnetje.
0: Oké, Donnie van Weerplaza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Worden de gebeden van Stef verhoord?
2: Ja, misschien in de nacht of zo, dat zou misschien wel kunnen.
0: Een zonnetje, dat denk ik niet, Jan.
2: Nee, zonnetje niet. Nee, als hij het zonnetje in huis is misschien wel.
0: Ja, dat wel.
1: Altijd.
0: Ja, maar het wordt iets meer dan 15, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Maar vanavond en vannacht gaat het nog wel aardig afkoelen, hoor. Uiteindelijk met vannacht minima van zo'n 11 of 12 graden. Dus ik zou zeggen, gooi die deur ook nog even open, die ramen, om die koude lucht nog even binnen te laten, want die warmte komt toch wel weer snel terug. Morgen gebeurt dat ook al wel een beetje met zo'n 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn dan en ook maar weinig wind. Op zich wel een prima zomerdag dus morgen.
0: Maar dan?
2: Maar dan, ja, de zondag, dan komt die tropische warmte vrolijk weer terug met 30 tot 32 graden. En de lucht wordt ook weer wat vochtiger, dus het gaat een beetje benauwd aanvoelen. En zeker in de loop van de zondag neemt de bewolking ook wel wat toe, maar ik denk wel dat het gewoon droog gaat blijven. Toch hebben we maandag en dinsdag dan weer iets minder warm weer, met op maandag zo'n 28 of 29 graden. Dinsdag moeten we doen met een graad of 25. Maar met name vanaf woensdag gaat dat tropische hittekanon echt wel aan, met op woensdag 30 graden. Donderdag denk ik 35 graden in Noord-Brabant. En vrijdag denk ik dat we ook weer richting de 35 graden gaan.
0: Ja.
2: Dus het houdt niet over. De warmste zomer sinds het begin van de metingen, dat lijkt nu echt wel een zekerheidje te zijn. Ja.
0: En dit wordt denk ik dan hittegolf nummer 5 ook, hè?
2: Dat klopt inderdaad. Ja, de vierde hebben we inmiddels achter de rug. En zeer waarschijnlijk wordt dat de vijfde, ja.
0: En dan hebben we al een record. Of een evenaring, geloof ik.
2: Een evenaring, ja, inderdaad. Want voor Noord-Brabant is het wel een record. Maar als we landelijk kijken, heeft Maastricht er ooit 5 gehad.
0: Ja.
2: In 1947. Dat is wel heel lang geleden. Maar goed, we hebben ook dan nog half augustus en heel september nog voor de boeg. Dus wie weet kan wat daarin nog kan gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het afwachten.
0: Ja, ja. We kunnen toch niks anders dus.
2: Nee, we kunnen er niks aan veranderen.
0: Ja. Eerst maar even afkoelen dus nog. Hè. Even raampjes open, et cetera.
2: Ja, dat is slim om te doen inderdaad.
0: Ja, dan beginnen we in ieder geval min of meer op nul voordat het feest weer gaat beginnen.
2: Inderdaad.
0: Maak er een mooi weekend van, Donnie. Dank je wel weer.
2: Fijn weekend.
0: Tot de groeten.
1: Joe, houdoe. En nou ja, we moeten nog even kiezen.
3: 1,

Roberto's... Ik wou spaghetti zeggen. Giacchetti en de Scooters. 2 David Bowie, 3 Olivia Newton-John. 1, 2 of 3 stemmen via 06 573 282 03.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland, langs de Italiaanse meren, naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Benga Boys, Parada, de Tetas. Ja, de keuze is reuze geweest tussen drie. En ja, Stef, ja, wint een keertje.
1: Ben ik eindelijk een keer de winnaar?
0: Ja, dat is even lang geleden, geloof ik, hè?
1: Maar
0: ja.
1: Is het ruim gewonnen of valt het mee?
0: Nou, best wel duidelijk, ja. Duidelijke winnaar.
1: En daar wil ik graag even horen, hè? Snap je wel.
0: Nou, bij deze dan. Gefeliciteerd, Stef.
1: Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. En ik zeg goedenavond tegen de ANWB. Daar zit nog steeds Annemieke. Hallo dan.
14: Goedenavond. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging.
15: We hebben het toch zo gezegd, hè, tegen de mensen. Je kunt zo lekker doorrijden in de avondspits, maar doe het nou voorzichtig.
14: Ja, ja, precies. Ja.
13: Ai, ai, ai.
14: Ja, niks aan te doen helaas.
15: Nou, niet meer,
14: nee. Als je in de file daar staat. En nou, hopelijk lost het daar snel op.
15: Juist. En voor alle andere mensen die onderweg zijn, doe nou toch een keer voorzichtig.
13: Ja, gewoon, en ook niet bumper kleven.
15: Nee.
13: Gewoon rustig aan doen.
15: Nee, mijn boom is hoog. En dan moet je eigenlijk al voor zitten natuurlijk. Hè. Goed. We gaan dadelijk ons tropisch zwemparadijs weer eens opzoeken.
13: Oh, daar heb ik wel zin in. Even een beetje onderdompelen, toch?
15: Zo is het.
13: Hartstikke idee. Heb het
16: een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
18: Wacht even hoor.
17: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
23: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
22: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Daan.

0: Tonight Tonight van Hot Shell Ray. En we gaan eens even lekker duiken.
1: Het tropisch zwemparadijs.
2: Ja, we hebben hem eigenlijk net geïntroduceerd, hè, vorige week.
0: Lekker dit.
2: En eigenlijk, als je fan bent van de parkeergarage, nou, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Maar dan gaan we niet van het ene parkeerdek naar het andere. Maar we gaan gewoon van het ene bad naar het andere.
0: Ja.
2: En dan is de vraag:
0: zingt hij of verdrinkt hij? Oftewel, mag hij van jou bovenkomen en lekker een liedje zingen? Of duwen we hem weer even naar onder, dat hij weer even onder druppelt?
2: Liefdevol, hè?
0: Liefdevol. En dan gaan we naar de volgende, het volgende bad en de volgende artiest.
2: Nou, en de artiest die al in het buitenbad voor ons klaar zit, onder water, daar is iemand. Dat is de naamgever van een heel bekend pretpark in België.
0: Eens even kijken, hè?
1: Dat is even mee. Het buitenbad. Met je trouwe kassier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier.
2: Nou, daar gaat hij weer, hoor. Bobby aan Schoepen, dit is echt zo ontzettend oud, dit liedje. Wel heel leuk. Het heeft iets met bier te maken, hè? Café zonder bier in zijn geval. En dat is niet toevallig, want het is internationale bierdag vandaag, hè?
0: Zeker. Dus alle themaliedjes of alle nummers die je gaat horen hebben iets te maken met bier, met drinken, met alcohol. Maar de vraag is, wil je deze nou helemaal horen? Dan stuur je een duimpje omhoog naar 06-573-28203. En als je hem niet wil horen, dan stuur je een duimpje naar beneden. En dan gaan we dus even lekker verder badderen om te kijken wat er nog meer uitkomt.
2: Dus een duimpje omhoog voor Bobbejaan Schoepen. De naamgever van Bobbejaanland. Wist je dat?
0: Nee,
2: dat echt
0: wel.
2: Een meneer was, ja. Deze man altijd met cowboyhoed op. Die zong een café zonder bier. Wil je dat helemaal horen? Duimpje omhoog naar 06-573-28203. En als je denkt van nou, laten we even onder water gaan, dan zwemmen we gewoon even naar een ander bad, want ik wil wel een ander liedje over bier horen. Nou, dan doe je duimpje omlaag naar 06-573-28203. Dus heel duidelijk, duimpje omhoog voor Bobbejaan. Duimpje omlaag voor iets anders.
0: Nou, zo simpel is het, ja.

0: Oh, wat een stem, hè, die Shanna Spyro met Die on this Hill.
1: Het tropisch zwemparadijs.
2: Ja, daar zijn we nu in beland.
0: Oh, en even lekker zwemmen.
2: Het buitenbad hebben we al eventjes laten horen wie daarin zit. Want in elk bad zit dus een artiest. En in dit geval zingen ze allemaal over bier. En in het buitenbad, daar kwamen we tegen Bobbejaan Schoepen, de man die ooit Bobbejaanland heeft gesticht in België. En dat heet een liedje had over een café zonder bier. Chantal, goedenavond.
3: Goeiedag, hoi.
2: Ooit in Bobbejaanland geweest?
3: Ja, in de jaren, spilletjes, 80, denk ik.
2: Oké, okay. Nou, in die tijd kan het zijn dat je Bobbejaan zelf nog bent tegengekomen.
3: Ja, nee, ik heb hem niet gezien, maar...
2: Nou, misschien wel, hè? Misschien liep hij daar gewoon rond.
3: Ja.
2: Maar
3: ik heb hem niet met best een hoedje gezien, hoor.
2: Nee, nou ja, hij had wel vaak een cowboyhoed op, maar wat jou betreft gaan we hem gewoon onder water douwen.
3: Ja, doe maar wel.
2: Oké, nou, jammer.
0: Dat betekent dat we naar het volgende badje gaan dan.
2: Ja, dan gaan we naar het Pierenbad. Dus we eens even kijken wie we daar tegenkomen. Ja, en eigenlijk is het heel simpel. Degene die je hoort, ja, die mag je, je mag zorgen dat hij zinkt of dat hij verdrinkt. Een van de twee?
3: Ja.
2: Oké, nou, dan gaan we maar naar het Pierenbad, hè. Het Pierenbad.

0: Shabuzi.
1: Shabuzi, zeg het maar. Douw je hem onder water of mag hij zingen van je?
2: Nee, doe toch ook nog onder water.
1: Oké, nou, hoppadee, hij verdrinkt.
3: Je kunt niet meer terug, hè? Eens even kijken.
1: Het bubbelbad, wie komen we daar tegen?
4: Ik vind de man is een regime wat haast niet strakker kan. Deze leider bestempelt ons lot. Ik vind de man onze god.
1: Die vind
2: ik dan wel weer leuk eigenlijk.
1: Die vind je wel weer leuk, dus je gaat BZB niet verdrinken.
2: Nee, die doe maar niet. Nee.
1: Hey, je kunt nog even de gok nemen, hè, want we hebben nog twee baden over.
3: Het mag allemaal.
2: Nou, nog één gokje dan.
1: Ja, doen we er nog eentje? Ja, ja, daar heb je,
3: kies,
1: weer, daar, je kunt niet terug, hè, dus je moet wel zeker weten nu, hè?
2: Ja, nee, doe maar.
1: Oké, nou, sorry BZB. Verzuipen.
3: Oké, dan gaan we door.

0: Dronken of te verdronken, een van de twee. Ja, het wordt dus verdronken. Nou, Ed, jammer, je gaat onder water. Ja, de volgende, dat gaat hem dan toch worden.
1: Het heeft ook iets te maken met bier, maar die gaan we wel doen, inderdaad.
0: Ja. Oké, ga eens even kijken waar je voor gekozen hebt. Dan,
1: even kijken. Het golfslagbad.
0: Oh. Ja, kun je daarmee leven?
2: Ja, die vind ik ook wel leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, dan danken we je heel hartelijk voor jouw bijdrage.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
2: Oké.
0: Hey, fijn weekend, hè.
2: Houden we.

0: uiteindelijk toch gekozen voor Bots in de zwemparadijs. Ik wou zeggen parkeergarage, maar dat is inderdaad vervangen. Deze zomerse temperaturen is het toch een beetje het zwemparadijs geworden. En dat maakt het toch ook alweer 6:30. En dat betekent dat we zo meteen richting het nieuws gaan met Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Willem II is morgen weer terug in de Eredivisie. En in Japan gaan ze op zoek naar een bijzondere stad.
0: Oh.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Omroep Brabant.
9: Ja, nog een frisse avond. Dat is fijn dat je nog even het huis een beetje wil laten koelen. Morgen dan is het nog enigszins gematigd warm. Graadje 24 of zo'n beetje. Ja, en daarna gaan we op zondag weer richting 30. En in de loop van volgende week dan gaan we toch weer naar temperaturen in de buurt van de 35 graden. Maar dat is nog een klein weekje. Maar dan ben je er vast weer een beetje voorbereid. We gaan naar het nieuws met Marieke.
1: De politie heeft in Breda gisteren 3 nepagenten opgepakt. De verdachten deden alsof ze rechercheurs waren en probeerden sieraden te stelen. Maar een oplettende buurman hoorde dat en betrapte een van de nepagenten. Hij belde de politie, die de man meteen oppakte. Ook de andere 2 oplichters werden later opgepakt. Willem II speelt morgen weer in de Eredivisie. De club uit Tilburg promoveerde vorig seizoen vanuit de keukenkampioendivisie. Je zou zeggen dat de fans daar vast blij mee zijn, maar deze kleine fan denkt er toch iets anders over.
10: Ja, keukenkampioendivisie vind ik wel gezelliger. Want ja, want in de Eredivisie verlies Willem II wel vaker. Dus dan kun je niet zo vaak juichen als in de keukenkampioendivisie.
1: En Willem II speelt morgenavond om 6:45 in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Rijkswaterstaat gaat extra maatregelen nemen om het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug te verminderen. De brug is verzwakt en sinds een paar weken is het voor vrachtwagens verboden om eroverheen te rijden. Maar velen doen het toch. Er komen nu extra borden bij de grens, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Het is nog niet duidelijk wat daarop komt te staan. Insecten kweken voor de voedingsindustrie moet stoppen. Dat vindt Wakker Dier. Volgens de dierenorganisatie hebben insecten meer gevoel dan wij denken. Bij kwekerijen liggen de insecten soms met duizenden in één bak, op of heel dicht naast elkaar. En dat is zielig. Insectenwetenschapper Jan Wieringa twijfelt of insecten echt gevoel hebben, vertelt hij bij RTL Nieuws.
11: Je kan ze niet vragen. Je kunt ze vragen, maar ze antwoorden niet. Je weet natuurlijk nooit wat een insect echt voelt. Wat hij aan emoties meemaakt. Natuurlijk, insecten voelen dingen. Maar of ze daar ook emotie bij hebben, is natuurlijk een andere vraag.
1: Ja, en op die vraag komt er waarschijnlijk nooit een antwoord.
0: Kijk, bij koeien en zo snap ik het, en bij kippen.
9: Ja.
0: Maar om nou te zeggen een vlieg, of een kankerlak, of een sprinkhaan.
9: Of een mug.
1: Mug. Nou, die meneer dus, die Jan Wieringa, die insectenwetenschapper, die zegt... Of nee, dat bij de Wakker Dier zeiden ze van... We vinden het moeilijk om als mensen om ons te verplaatsen in dieren die anders zijn dan zoogdieren. Want we zijn zelf zoogdieren.
9: Ja, dat is waar.
1: En maar... kijk, jij zegt nu inderdaad insecten, muggen en zo. Ja, dat vinden we moeilijk om te begrijpen dat die mogelijk ook iets voelen.
0: Ja, maar kijk, stel je ligt in bed en je hebt een mug op je kamer die rondvliegt.
9: Ja.
0: Er is niemand die denkt, wacht even, ik zet hem even buiten.
1: Nou, ik denk de mensen bij Wakker Dier misschien wel, hoor.
0: Ik
9: kan me nog herinneren, hoe heet ze ook weer? De eerste die de Tweede Kamer in kwam voor de Partij voor de Dieren. Ze is alweer een tijdje weg.
0: Marianne Thieme.
9: Marianne Thieme, inderdaad.
0: Die
9: werd het ooit op tv gevraagd. En toen was de vraag eigenlijk van, mag je eigenlijk een mug doodslaan? En toen zei ze van, nou ja, vergeet niet. De mug is wel onderdeel van een fijnmazig ecologisch systeem, et cetera. En ja. Ze zei ook zelf van, ja, ik heb er geen last van. Dus voor mij is het niet zo moeilijk. Maar ja, daar nam de ondervrager geen genoegen mee. Stel voor dat je kind dan bijvoorbeeld geprikt gaat worden. Nou, dat zou ik wel heel moeilijk vinden, zei ze toen.
1: Ja, een dilemma.
0: Oh, jeetje.
9: Ja, dat zei je. Misschien dat er mensen van die partij, anderen, daar heel anders over denken. Maar ja.
0: En je zou zeggen, dat is de uitsmijter, maar die komt nog.
1: Ja, nee, die komt nog. Ook nog, joh. Ja, het is al bizar nieuws. Japan gaat op zoek naar een tweede hoofdstad. Klinkt nogal raar, maar het is ergens ook logisch. Bijna 1/3 van alle inwoners van het land woont in de hoofdstad Tokio. Ook bijna alle belangrijke bedrijven zitten daar, zoals de regering. Maar in Japan zijn ook vaker zware aardbevingen. Als die in Tokio is, valt het hele land zo wat stil. En daarom is er nu een plan, een reservehoofdstad. Zo moet Japan minder afhankelijk worden van Tokio en kan de overheid op meerdere plekken zitten. Japan gaat geen nieuwe hoofdstad bouwen, maar een stad die al bestaat uitkiezen. Het is nog niet duidelijk welke stad dat gaat worden.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook... Ja, Tokio is natuurlijk een bekende stad in Japan. Ja, ja, wat is er meer een grote stad in Japan?
9: Kyoto,
0: dus daar zouden ze misschien daar...
9: Nagasaki, maar die ken ik van de bom.
1: Hoe heet het? Nou, dat voel ik me heel slecht, maar die met een O begint in Japan. Otto,
0: ik heb geen idee.
1: Wacht even, want dat was namelijk de
9: Osaka? Osaka,
1: die hadden ze op het oog als tweede hoofdstad mogelijk.
0: Ja, op zich, ik snap de reden wel erachter waarom ze dat zouden doen.
1: Ja, het klinkt wel grappig toch, een reserve hoofdstad. Wat zou die dan in Nederland zijn?
9: Ja, in ieder geval eentje hier natuurlijk.
1: In Brabant?
9: Tuurlijk.
0: En dan wordt het Den Bosch of Eindhoven. Ja. Maar dan wordt het Den Bosch, denk ik. Toch?
9: Eindhoven is al de voetbalhoofdstad natuurlijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
9: Dat is toch ook zo.
1: En we hebben nog Tilburg en Breda.
0: Amsterdam is toch de voetbalhoofdstad? Je hebt nog de arena en zo.
1: Zo, jij begeeft je wel op heel glad ijs, hè?
0: Ja, maar dat is ook de hoofdstad. De hoofdstad van het land van voetbal. Dat zit toch Amsterdam, de arena. Waarom is dat Philipsstadion de hoofdstad?
1: Ja, toch, ik kan zeggen, het Philipsstadion is ook heel groot.
9: Ja, dat is waar. Nou, joh, maak er gewoon os van. Hup, klaar.
0: Hup, ja, dan wil je door, hè? Ja, dan wil je
1: door. Naar huis. Die groeten.
0: Oh ja, fijn weekend.
1: Ja, bedankt.
0: En nou, wij gaan nog even door, zo is het.

0: uit de 86. Spend the night op Omroep Brabant.
1: Weekend. Een weekendplaat.
0: Dat is eigenlijk een beetje de vraag voor het staartje van deze vrijdagmiddag. Vrijdagavond moet ik misschien wel zeggen. Begin van de vrijdagavond. In ieder geval iets wat jij op kan leuken met een lekker plaatje.
2: Moet het een bepaald thema hebben of moet het ergens aan voldoen? Moet het nog een beetje een zonnige plaat zijn omdat we weer een zonnig weekend gaan krijgen?
0: Het maakt mij geen reet uit.
2: Ja, ik vind wel dat het iets zonnigs moet zijn, hoor.
0: Jij maakt het wel iets uit.
2: Nou, weet je, je kunt kiezen voor een hele mooie ballad om echt met heel veel gevoel en overgave en romantiek het weekend in te gaan. Maar dat is niet precies waar ik naar op zoek ben, persoonlijk. Maar dat kan verschillen. Misschien dat jij daar iets anders over denkt.
0: Ik hou me van een beetje zwijmelen.
2: Ja, maar nu ook? Nee. Joh, dit is nou toch gewoon even heel veel gaan eigenlijk het weekend in. Het is gewoon een beetje vrolijk, zonnig.
0: Feesten.
2: Leuk, gezellig. Feest, mag feest. Mag ook gewoon uitbundig zijn. Zonder te feesten, kan ook. Laat me weten, wat wil je horen? 06573-28203, weekend en weekendplaat.
0: Nou, hartstikke idee.

0: Shakira en Burna Boy.
1: Weekend. Een weekendplaat.
2: Ja, meerdere mensen wel. Maar we gaan er voor eentje nu.
0: Voor eentje. En iemand die heeft iets heel moois ingesproken.
3: Hi, goedenavond. Ik spreek bij Daniela. Ik zat te denken aan André Hazes met Ik heb de zomer in mijn bol. Lekker gezellig. En je kan ook lekker dansen, dus wel lekker ook tegen elkaar aan.
0: Nou, lekker betekent we elkaar aankruipen dan, toch?

0: Slepende Banden Show.
1: En zomer, want dat wordt het komend weekend, maar ook vooral komende week. En wat ons betreft doen wij het gewoon rustig aan van het weekend, hè?
2: Ja, nou ja, rustig aan. Er moet gewoon gewerkt worden natuurlijk, hè?
1: Ja, maar dan kan ook op een rustig tempo.
2: Ja, dat kan. Maar af en toe moet er ook even tussendoor even een soort intervalsnelheid worden gehaald, hè?
1: Ja, even snel gas, ja.
2: Wij zijn er gewoon. Want vorige week had je op zondag vrij. Maar nu ben je er wel gewoon weer,
1: hè? Nu ben ik er gewoon weer.
2: Juist. Dus er gebeurt van alles weer op de zender. Dus nou, de komende uren tot en met morgenochtend 7 uur... hoor je de allerbeste muziekmix. En daarna vanaf 7 uur Hubert. Want die is er met nu al wakker.
1: En dan is volgende week ook nog eens Maarten Kortleven weer terug.
2: Doet hij het dan alweer? Is hij er dan alweer?
1: Ik dacht dat hij volgende week...
2: Ja, Hubert wist het nog niet helemaal zeker. Of hij naar volgende week weer mocht. Of dat hij dan alweer... maar zullen we zien. Hoe dan ook. Dan ben ik er weer morgenochtend vanaf 9 uur. En daarna is Jonnig en daarna is Koendig. En op zondag dan ben jij er tussen 12 en 4 weer.
1: Zo is dat. Doe rustig aan. Fijn weekend. En tot snel.
0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
14: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
13: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
8: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
13: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: hier hoor je
1: de meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
1: Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur voor mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.